0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
10: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Marketing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights...

0: Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Ooh, I see everybody's here.

0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

with you. Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

van My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: En Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zetten hun businessmodel in als impactinstrument. Omzet en impact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei in business is automatisch groei in impact. Bij de meeste bedrijven zijn omzet en impact twee verschillende werelden. De ene staat op de jaarrekening en de ander in het MVO-rapport. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook het duurzaamheidsproject. Maar de twee blijven altijd gescheiden. Impactgedreven organisaties weigeren deze scheiding. Voor hen is het businessmodel hetzelfde als hun impactmodel. Elk product dat verkocht wordt, lost iets op. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. De belangen lopen synchroon. In organisaties waar omzet en impact gescheiden zijn, vechten ze vroeg of laat om dezelfde middelen. Bij missiegestuurde organisaties speelt die discussie helemaal niet. Meer omzet betekent gewoon meer impact. Als tweede, authenticiteit is gratis marketing. Klanten herkennen direct wanneer impact erbij is gedaan. Wanneer de impact in het product of de dienst zelf zit, vertelt de klant het verhaal graag voor je. De organisatie wordt overigens zelf ook heel consistent. Productontwikkeling, sales, marketing, klantenservice, iedereen werkt aan hetzelfde doel. Bevlogenheid is geen HR-trucje, maar een logisch gevolg hiervan. En belangrijk, dit is niet hetzelfde als klassieke MVO of bedrijfsfilantropie. Geen schenking achteraf, geen compensatie, direct, structureel en schaalbaar. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hiermee in een paar jaar al serieus marktaandeel heeft veroverd, is Happy Soaps. Twee broers, Marcel en Marco Koers, kwamen een paar jaar geleden bij toeval achter dat de meeste shampoo, douchegel en conditioner voor circa 80% uit water bestaat. En dat al die plastic flessen in de verbrandingsoven eindigen. Hun antwoord, 100% plasticvrije verzorgingsproducten in vaste vorm. Geen water in een fles, maar geconcentreerde bars en taps. En dat businessmodel is de impact. Elke verkochte bar betekent één plastic fles die niet wordt geproduceerd en dus niet wordt verbrand en eventueel als microplastics in onze oceaan eindigt. Geen apart duurzaamheidsbudget, het zit in het product zelf. En dat blijkt commercieel uitstekend te werken. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2019 in het Gelderse dorp Hal. Inmiddels is het grootste 100% plasticvrije verzorgingsmerk van Nederland. Ze voeren meer dan 160 producten in 20 categorieën op meer dan 2100 verkoopproducten. Je kunt ze onder andere vinden bij Ethos, DA, andere drogisterijen, natuurwinkels en kappers. En internationaal is het bedrijf inmiddels actief in Scandinavië en Australië. Happy Soaps is met eigen geld gestart en later met groeikapitaal doorgegroeid naar de Europese markt. We bellen met Marcel Koers, medeoprichter en, iemand moest hem maken, koersbepaler. Hey Marcel.
2: Hey, goeiedag. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, tof. Jullie hebben impact niet als nevenproject, maar eigenlijk als de kern van jullie businessmodel. Hoe veranderde dat, jullie onderneming en het ondernemen, maar wat doet dat ook met de keuzes die jullie elke dag moeten maken?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zorgt er natuurlijk voor dat je eigenlijk alles ook wat makkelijker in het leven aan kan. Uiteindelijk als ondernemer in zo'n bedrijf, ja, vind ik zelfkennis heel belangrijk. Want daar zit de code verscholen om steeds maar weer vooruit te blijven gaan. Ondanks dat het soms veel te goed gaat. Of soms ook gewoon heel lastig is. Je onderscheidt je door allerhande gewoonten aan te nemen. Door continu door te blijven gaan met die ene missie. Dus inderdaad, die intrinsieke motivatie om echt impact te maken in de kleine gewoontes van het leven. Namelijk in de badkamer. Al die plastic flessen dus uit die badkamer proberen te
1: Proberen eigenlijk. Precies, dat doe je hartstikke goed. Waar loop je dan tegenaan als je impactgedreven in je businessmodel hebt zitten?
2: Waar loop je tegenaan? Je bent een gewoonte aan het aanpassen. En dat zijn kleine gewoonten. Maar uiteindelijk het hele leven zit vol kleine gewoontes. En als je die kleine gewoontes uiteindelijk de meester bent over die kleine gewoontes, kan dat een enorme impact hebben. Dus we hebben in Nederland al zo'n 14% van de mensen eigenlijk aan een plasticvrij alternatief geholpen. Dat staat gelijk aan 15,9 miljoen plastic fles die we eigenlijk met z'n allen met deze beweging hebben bespaard van de verbrandingsoven. Of ja, 9% wordt gerecycled. Maar ja goed, wij gebruiken karton en dat wordt 80% gerecycled. Dus dat is een gigantische impact natuurlijk. En je bent ook geen water van A naar B meer aan het verplaatsen. Wat natuurlijk ook een enorme impact heeft op CO2. Maar buiten dat maken we er ook gewoon een vrolijke beleving van in de badkamer natuurlijk. Dus het is ontzettend fijn om te gebruiken.
3: Mooi om dat te horen, Marcel. Dank je wel. En ja, ik wens je ontzettend veel plezier en succes met het plastic vrijmaken van de hele verzorgingswereld. Dank je wel.
2: Thanks, Joris. Bye.
3: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Bewust simpel, want het verschil zit niet in een nieuw plan, maar in een eerlijk gesprek over wat je toch al doet. Stel jezelf, bij voorkeur op een rustig moment, bijvoorbeeld in de auto of onder de douche, 1 scherpe vraag. In welke mate is ons product zelf het verschil dat we willen maken? Of zit het verschil ergens naast ons product, bijvoorbeeld in een campagne of een donatie of een keurmerk? Het antwoord vertelt je of je een impactgedreven businessmodel hebt of er nog naartoe wil werken. Als tweede, doe deze week de 0%-test op je eigen product. Wat is het grootste component, bijvoorbeeld in massa, kosten of CO2, van wat je nu verkoopt? Als het grootste percentage bestaat uit iets dat je zou kunnen en willen vervangen door iets beters, dan is dat geen detail. Het is waarschijnlijk het belangrijkste deel van je hefboom. Bij Happy Soaps was die test 80% van shampoo is water. En als derde, maak je impact zichtbaar zoals je je omzet ook zichtbaar maakt. Hang het in de eerstvolgende MT-meeting als een getal naast je omzetcijfer. Hoeveel plastic flessen hebben we deze maand bijvoorbeeld vermeden? Hoeveel CO2? 1 getal, 1 keer per maand. Dat is genoeg om het onderwerp structureel op de kaart te zetten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken? Dan begin je niet met een aparte duurzaamheidsstrategie. Goed om te doen, maar het begin ligt ergens anders. Je begint met een eerlijke vraag over je eigen businessmodel. De startvraag voor morgenochtend, voor jezelf, voor je MT. Als we 100 keer zo groot worden, wordt de wereld dan ook 100 keer beter of 100 keer slechter? Het is een simpele vraag, confronterend antwoord en het startschot voor verbetering. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: crypto-business in de wereld van de makelaardij. Want volgens IXP Nederland is de markt toe aan een ander model. Meer technologie, meer flexibiliteit, weg met alle verouderde principes. IXP is namelijk een cloud-based makelaarsorganisatie die eind vorig jaar in Nederland is gelanceerd. Ze zijn naar eigen zeggen de snelst groeiende makelaardij ter wereld. Ze zijn al actief in tientallen landen. Maar wat betekent zo'n nieuwe benadering voor huizenkopers, verkopers en makelaars? Daarover praat ik vandaag met Frank Roloff, Country Director van IXP Realty Nederland. Ik ben Olivier de Nijven en dat en nog veel meer komt vandaag aan bod.
1: Let's Talk Business, Olivier de Nijven.
0: Ja Frank, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel Olivier.
0: Ik heb al een klein beetje verteld over IXP. Hè. Allerlei ronkende termen als het gaat om de snelst groeiende makelaardij van de wereld.
2: Ja? Exact, ja. Ja. Ja.
0: Als je het zelf kort zou mogen samenvatten, is het nou vooral een makelaarskantoor, dat IXP, of een techbedrijf?
2: Het is een techbedrijf met een makelaarsplatform.
0: Ah, kijk. Oké, dan is dat dan weer iets duidelijker. En hoe zou je het bedrijf zelf kort samenvatten?
2: Het is een nieuwe vorm van makelaarij, uiteraard. We bieden een platform voor ambitieuze makelaars die willen schalen. Mm-hmm. De makelaardij is super traditioneel, zeker in Nederland nog steeds. En die traditie die mag veranderd worden, maar dat moet wel gefaciliteerd worden. En ja. Dat is wat IXP doet.
0: Ja, want je zegt het is nog heel traditioneel, de makelaardij moet anders. Hè? Zijn die huidige makelaars dan zo hopeloos verouderd?
2: Ze werken op een manier die verouderd is.
0: Ja.
2: Als je makelaar wilde worden, dan ging je naar school, studeerde je makelaardij, je werd beëdigd, je ging bij een groot makelaarskantoor werken en vervolgens bleef je daar tot je 65e hangen en ging je met pensioen.
0: Hm.
2: De ambitieuze makelaar die startte een eigen kantoor op de hoek van de straat en die wist zichzelf goed te bedruipen. Maar de tegenwoordige markt, de koper en de verkoper, die zijn veel breder dan wat het vroeger was.
0: Mm-hmm.
2: Sterker nog dan wat het 15, 20 jaar geleden was.
0: Ja, het is heel snel gegaan eigenlijk.
2: Het is heel snel gegaan. Ja. En dat heeft te maken met internet uiteraard. Op een gegeven moment kwam Funda omhoog. En nu zie je dat Funda het platform is waar we de woningen verkopen. Alleen ook dat heeft zijn tijd een beetje gehad.
0: Funda is ouderwets.
2: Funda is ouderwets.
0: Ja, ik zit even aan wat quotes te zoeken. Hè. Dat is meteen een goede. Funda is ouderwets dus. Oké.
2: Okay. Funda is het platform in Nederland waar we de woning op presenteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar de klant, de verkoper, die vraagt meer. Die vraagt waar kan ik nog meer mijn koper vinden. En de koper is steeds internationaler. We hebben in Nederland een enorm grote expatmarkt. Ongeveer 70% van de kopers zijn expats.
0: Dat is veel.
2: Die kennen Funda vanuit het buitenland niet.
0: Nee. Er is geen funda.com.
2: Er is geen funda.com.
0: Nee.
2: Dus die zijn op zoek naar andere manieren waarop ze in Nederland hun vastgoed kunnen kopen. En uiteindelijk komen ze natuurlijk wel achter dat Funda een groot platform is. En dat is een van de krachten waar IXP op vaart, is een internationale naam.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor we meer afzetmarkten kunnen bereiken dan een lokale makelaar. En die slimme, ambitieuze lokale makelaar, die sluit zich dus daarbij aan.
0: Ja, ja, en daardoor dus ook bijvoorbeeld die expatmarkt die je daardoor veel makkelijker kunt bereiken dan als je dat via zo'n platform wilt doen, wat alleen in Nederland heel bekend is.
2: Exact.
0: Als we het hebben over, we gaan straks nog natuurlijk de diepte in, we gaan het verleden in, we gaan het heden goed bekijken en ook de toekomst gaan we straks in de glazen bol bekijken. Maar eerst, als je het nou over de huizenverkoper hebt, hè, wat merkt die nou concreet van jullie aanpak anders dan als je bij een traditionele makelaar zou aankomen? Kloppen.
2: Ja, 100%. De makelaar die is aangesloten, die heeft 100% tijd voor zijn klant. Die hoeft zich niet bezig te houden met administratie, die hoeft zich niet bezig te houden met marketing of met andere zaken. Die makelaar die is de makelaar zoals we dat vroeger gewend waren bij een traditioneel kantoor.
0: Mm-hmm.
2: Alleen bij een traditioneel kantoor heb je vaak te maken met meerdere makelaars met meerdere diverse specificaties, zoals iemand die kan heel goed bij de klant zichzelf verkopen. De volgende kan heel goed bezichtigingen doen. En de andere kan weer heel goed onderhandelen. Dus die klant die krijgt te maken met meerdere partijen in zo'n verkooptraject.
0: Mm-hmm.
2: En dat is wat de klant eigenlijk niet wil. Die klant die wil één dedicated persoon die het hele proces voor die klant begeleidt. En dat is wat hij heel goed kan onder IXP. Wij pakken alles op En zij zijn alleen maar bezig met die klant.
0: Hm. Dus echt het ontzorgen daarvan en het allemaal bij één loketje houden.
2: Exact.
0: Oké. Okay. Je zei al eerder, en dat noemde ik ook al, cloud-based. Hè? Dus in de cloud zitten jullie. Maar goed, jij bent gelukkig wel gewoon van vlees en bloed. Je bent hier fysiek. Maar betekent dat dan ook concreet dat jullie bijvoorbeeld geen kantoor meer hebben? Of is het juist slimmer werken? Waar moet ik aan denken?
2: We hebben geen kantoor.
0: Oké. Okay.
2: Iedereen werkt vanuit huis.
0: Ah.
2: En dat is niet dat moet. Want we hebben een wereldwijd contract met Regus.
0: Ja.
2: Dus een makelaar kan automatisch via Regus een kantoorruimte bezetten.
0: Die zitten door heel Nederland, hè?
2: Die zitten op 114 locaties in Nederland.
0: Ja.
2: Maar het is in de basis vanuit huis. En wij hebben dus ook als organisatie geen kantoor. Er is één kantoor in Amerika waar wat staf zit. En that's it.
0: Oké. Okay. Maar is dat niet heel ongezellig dan? Met elkaar?
2: Wij hebben een metaverse gebouwd.
0: Okay.
2: Een wereld in deze wereld. Zoals we dat vanuit het Sims kennen bijvoorbeeld. Dat prachtige computerspel.
0: Ja.
2: Zo hebben we een eigen wereld laten bouwen door Meta. Waar iedereen 24/7 naartoe kan. En elkaar kunt ontmoeten via een avatar. Je bouwt daar een eigen avatar. En daar ontmoeten we elkaar.
0: En dat zijn dus de collega's die op die manier... Dan hebben ze zo'n groen kristalletje boven hun hoofd. En dan, net als bij de Sims.
2: De naam.
0: Ja,
2: de naam.
0: Precies. En, ja.
2: En een herkenbaar iets. Zo heb ik bijvoorbeeld natuurlijk lange haren.
0: Ja, dat, iedereen die nu luistert, die ziet dat niet. Maar die kan we nu wel vertellen. Je hebt een baard, je hebt wat langer haar. Hè? Een beetje, nou niet een typische makelaarslook, kan ik wel zeggen.
2: Gelukkig.
0: Ja, hè? Ja. Niet de haartjes strak achterover en glad geschoren. Maar juist een andere look. Dus jij pakt het ook anders aan, zouden we kunnen zeggen. Oké, dus dan die metaverse, daar houden jullie contact met elkaar. En dan is het voor de gezelligheid, maar dus ook voor zakelijk overleg en zo?
2: Het is met name voor zakelijk overleggen.
0: Okay.
2: Zo zit ik continu in meetings met de collega's vanuit de hele wereld.
0: Mm-hmm.
2: En zo kunnen makelaars heel eenvoudig ons kantoor binnenlopen. Met ons binnendienst even een praatje maken. Of met een kantoor in Italië of in Spanje of all over the world.
0: Oké, okay. Zo werkt het dus.
2: Ja, zo werkt dat.
0: Interessant. Als je het hebt over dat all over the world en dat internationale. Want je zei al van wij zijn een internationaal bedrijf. Ik heb ooit wel eens marktonderzoeken gelezen dat mensen zeiden. Ja, ik vind het belangrijk dat een makelaar juist lokaal is. Een lokale makelaar kent de specifieke markt. Hoe kan je dan toch als internationaal bedrijf zo lokaal zijn?
2: Dat is precies de kracht. Die lokale makelaar die normaal gesproken ambitieus genoeg zou zijn om zijn eigen kantoortje op de hoek van de straat te openen.
0: Hm.
2: Die doet dat nog steeds. Die richt zich op de eigen lokale markt. Maar die is onderdeel van het globale bereik die we hebben.
0: Mm-hmm.
2: En dat is precies de vraag van die consument. Dus het beantwoorde vraag van de consument is... Ik wil jouw lokale expertise. Maar ik wil dat mijn woning veel meer bereikt heeft... dan wat al die andere makelaars ook doen. We zetten hem op funda.
0: Ja, precies. Dus jij zegt het is het beste van twee werelden.
2: Exact.
0: Oké. En als je het hebt over bereikbaarheid, hè, want je zei we hebben geen kantoren. Nou ja, sommige mensen vinden het misschien prettig om toch even bij de makelaar langs te kunnen lopen. Dat kan dan niet. Ze kunnen misschien bij jullie metaverse even aankloppen, maar dat is het dan. Is dat niet ook een laat ik zeggen, iets engs voor mensen?
2: Die makelaar is eigenlijk altijd online. Wat we kennen van de makelaar is dat hij eigenlijk nooit stopt. Alleen op het moment dat je bij een groot kantoor werkt en je loopt over in werk. En met name ook werk wat je liever niet wil doen als makelaar, zoals administratie en dat soort zaken. Ben je bereikbaar 24/7. Bijna alle makelaars, vraag maar een makelaar op straat. Die is 24/7 bereikbaar via de app, via de telefoon. En dat is ook wat wij zien is de tijd. Het is niet meer 9-5. Het is gewoon... wanneer die makelaar dat maar wil. En die staat eigenlijk altijd aan.
0: Mm-hmm.
2: Alleen hij bepaalt zelf wanneer die op kantoor is of afspraken doet.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Het maakt veel flexibeler. Veel flexibeler.
0: Precies. Dat is dus echt anders dan hoe het was. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de makelaardij is ooit bedacht, is ooit zo gegroeid. Maar als je nu anno 2026 dus een makelaarskantoor zou starten, zou dat meer lijken op wat jullie doen dan op diegene die dat al 50 jaar zou doen bijvoorbeeld.
2: Het traditionele model is stervende.
0: Ja.
2: Punt.
0: Oké, okay, weer zo'n quote. Die noteer ik ook weer hoor.
2: Ik zet hem er gewoon in.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Is het dan ook zo dat als je de rol van EXP ziet, zijn jullie dan om de traditionele makelaar te helpen? Of is het wakker schudden? Of is het komen jullie met een mes 's nachts binnen om die makelaar even kopje onder te krijgen?
2: Natuurlijk zijn we een innovatief platform.
0: Ja.
2: Dat is de basis van en de gedachte van EXP. Maar we zijn er met name om de makelaar te helpen. Het unieke van EXP is ook dat de makelaar zijn eigen naam en of zijn eigen brand pusht en niet de naam EXP. Dat maakt het interessant ook voor de makelaar.
0: Ja.
2: Want op het moment dat hij iets anders zou willen gaan doen, of de tijd verandert, dan verliest hij niet zijn credits en zijn naam.
0: Het is een samenwerking.
2: Het is een absolute samenwerking.
0: Ik heb je net al even vlak voor deze uitzending verteld over het concept van Let's Talk Business. Namelijk dat ik ook altijd businessvragen voor je heb. Doen we altijd in deze uitzending. Dat zijn vragen die jij van tevoren niet weet. Net als trouwens de andere vragen die ik stel. Maar deze komen uit een vast tramien. En ik heb er eentje voor je uitgekozen. Nu alvast. Dus hier komt die.
3: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Ja, heb je wel eens wakker gelegen van een zakelijk dilemma? En welke was dat dan?
2: Als het gaat om een woningtransactie,
0: ja.
2: Uiteraard. Er zijn meerdere dilemma's die wij als makelaars hebben. En met name als het gaat om bijvoorbeeld het screenen van een koper of een verkoper.
0: Ja.
2: Dus je krijgt wel eens oneerbiedige vragen waar je een antwoord moet geven. Daar kun je wakker van liggen.
0: En dat zijn bijvoorbeeld dingen als, als ik jij nou even nog wat extra's toeschuif.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja? Ja. En ben je er wel eens op ingegaan?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Omdat ik altijd langer termijn denk. Je kan maar één keer je naam opbouwen en je kan hem heel snel kwijtraken.
0: Ja, als je één keer iets oneerbiedigs doet en dat komt uit. En dat komt bijna altijd uit.
2: Komt
0: natuurlijk.
2: Altijd uit.
0: Ja, dan ben je de sjaak.
2: 100%.
0: Ja, oké. Dus daar heb je, maar je hebt er wel eens van wakker gelegen van wat moet ik hiermee? En hoe kan ik misschien iemand dan op een nette manier afwimpelen?
2: Die 100%.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
2: Goeie vraag, Olivier.
0: Dan zeg je heel respectvol, zeg je dan nee.
2: Ja.
0: Oké. Ja. Nee, goed om te weten. Kijk, het is toch leuk, hè? Zo komen we toch dichter tot elkaar. Zometeen, ik verlos je hoor. Zometeen gaan we het hebben over de geschiedenis van dit best wel jonge bedrijf nog. Want als je buiten de landsgrenzen kijkt, dan is die toch al behoorlijk rijk, hoor, die geschiedenis. Na Douwe Bob and This World is Our Home bij New Business Radio.
4: All right.

0: de laatste inzichten. Voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Terug bij Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die eXp de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Want Frank, eXp bestaat in Nederland dus nog geen jaar, zoals ik eerder al vertelde. Maar internationaal bestaan jullie al wel een stuk langer, hè?
3: Klopt, het is opgericht in 2009 in Amerika, in Noord-Amerika, door Glenn Sanford. Heel lang gewerkt bij grote labels, makelaarslabels. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, dit moet anders. En hij heeft eXp Realty opgelicht in 2009.
2: Ja, nou moet je me wel even uitleggen. 2009, dat was nog niet de tijd waarin AI al groot was. Dat was nog niet de tijd dat cloud-based al echt een... Als je dan cloud zei, dan dachten mensen aan de wolken buiten. Dus met welke gedachte is het toen opgericht? Dat zal niet precies hetzelfde zijn.
3: Cloud-based.
2: Ja, toch al?
3: Hij heeft toen echt gedacht, ik wil cloud-based. Ik wil geen kantoren meer, geen brick and mortar, zoals wij dat noemen in ons bedrijf. Ik wil volledig vanuit een cloud kunnen werken. Dus dat was inderdaad al een visionaire...
2: Ja. Was hij er wel vroeg bij op dat moment? Want toen kon er nog veel minder dan nu natuurlijk.
3: Exact.
2: Was dat moeilijk toen? Ik bedoel, ik snap, je was daar toen nog niet bij, maar je zult ongetwijfeld wat gehoord hebben over die eerste fase internationaal van het bedrijf. Was dat nog moeilijk in het begin?
3: In Amerika is de markt toch heel anders. Dus daar waren al grote brokerages, dat is vanuit het verleden zo ontstaan, waar je als makelaar bij aanschakelde. Mm-hmm. Noem de Remax modellen, et cetera. Die markt is het gewend.
2: Ja.
3: Alleen Glenn heeft dat naar een cloud gebracht. En dat was zeker een spannende ontwikkeling.
2: Ja.
3: Maar in Amerika heb je heel veel mensen die de makelaardij doen naast hun andere baan of banen. En dat is prima te doen. En dat kan dus ook vanuit huis. En dat gebeurde daar dus ook al heel snel.
2: Ja, ja.
3: Dus vandaar die ontwikkeling is eigenlijk heel logisch.
2: Ja, dus eigenlijk in Amerika heel anders. Dat je bent veel meer part-time makelaar in plaats van in Nederland.
3: Ja.
2: Waar mensen toch vooral als hun baan hebben. Gewoon een fulltime baan.
3: Ja.
2: Klopt, wat grappig. Ja. Hier is dat anders inderdaad. Maar hier is het dus ook prettig om vanuit huis te kunnen werken natuurlijk. Voor veel mensen, denk ik.
3: Voor ons is het heel raar, omdat we het helemaal niet gewend zijn. Dus
2: nee.
3: Voor ons zeggen ze van, ja maar dan, je mist een stuk gereedschap.
2: Ja.
3: En op het moment dat mensen eenmaal in die setting zitten, zeggen ze, ja ik wil nooit meer terug. Waarom ging ik naar kantoor? Wat ging ik daar doen?
2: Ja.
3: Ik ga dat naar mijn klanten.
2: Kan het gewoon thuis doen. Ja, aan de keukentafel of in mijn thuiskantoortje.
3: Als makelaar ga je naar de klanten toe.
2: Ja. Even een persoonlijk element, want je zit hier nu tegenover mij. Je bent sinds een jaar ben je dus Country Director, sinds de oprichting van eXp Realty Nederland. Hoe ben jij zelf in die vastgoedwereld gerold?
3: Ja, toen ik een jaar of 6, 7 was, zei ik word makelaar. Dus
2: echt waar?
3: Dat is eigenlijk helemaal geen toeval.
2: Maar andere mensen zeiden brandweerman of politieagent, zei makelaar.
3: Ik wil in pak lopen.
2: Wat is er misgegaan in jouw jeugd? Dat jij...
3: Geen idee.
2: Dat jij dat wilde doen.
3: Misschien te veel verhuisd.
2: Ja, maar er zat iets, serieus hoor, maar wat zat er in jou dan dat je dat als jongetje al wilde?
3: Ja, ik wilde in pak lopen.
2: Dat was het vooral? Ja. Dan kan je natuurlijk ook advocaat worden of zo, weet ik
3: veel. Ja, dat was het antwoord.
2: Oh ja, echt waar? Ja?
3: Ja,
2: dus pak was belangrijk. Nou, je hebt nu ook een mooi pak aan, maar dat heb je bereikt in ieder geval. Maar zat er ook iets dan in het huizenaspect dat je aansprak?
3: Nee, eigenlijk alleen in het mensenaspect. En dat is ook wat makelaardij is. Die huizen zijn eigenlijk bijkomstigheden.
2: Mm-hmm.
3: Het is echt een mensenvak.
2: Ja. En hoe ben je toen uiteindelijk, want toen werd je op een gegeven moment volwassen, ben je toen meteen die vastgoedwereld ook echt ingerold?
3: Nee, ik bedacht op een gegeven moment dat ik bankdirecteur ging worden.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik ook die opleiding gaan volgen, ben ik ook bij de bank terechtgekomen, bij de bank in Nederland terechtgekomen.
2: Ja.
3: En na 6 weken keek ik omheen en toen dacht ik, als ik hier tot aan mijn pensioen moet gaan zitten, dan word ik doodongelukkig.
2: Oh.
3: En tegenover ons zat een makelaarskantoor en toen kreeg ik een soort van flashback, ben ik terug naar school gegaan. Versneld de opleiding afgerond en in de makelaardij begonnen.
2: En toen ben je als echte makelaar begonnen ook?
3: Ja.
2: Gewoon zelf op pad?
3: Ja.
2: Ouderwets dus nog, denk ik?
3: Ja. Ja, bij een van de grote kantoren van Nederland.
2: Ja.
3: Ouderwets makelen.
2: Mm. En wat heb je daarvan geleerd? Vooral?
3: Eigenlijk omgaan met alle facetten van de makelaardij en alle groepen mensen. En dat is het leuke van het werk.
2: Mm-hmm.
3: Je komt... Zo divers. 'S ochtends zit je bij de timmerman en 's middags zit je bij de arts.
2: Ja, en daar kon je ook goed mee omgaan.
3: 100%.
2: Dat verschil van mensen.
3: Ja.
2: Wat spreek je daar zo vooral in aan dat onderscheid?
3: Ik hou van aanpassen. Dus je moet je aanpassen in elke situatie. En dat is een van de dingen die dit werk absoluut leuk maken.
2: Ja, ze zei dan ook wel eens, hè, van je moet nooit een boek op zijn kaft beoordelen. Soms ziet iemand er heel slordig uit en een beetje een sloddervols. Maar dat blijkt dan een heel rijk persoon te zijn. Jij kon ook niet in de portemonnee kijken natuurlijk van je klant.
3: Dat is de grootste fout die makelaars kunnen maken.
2: Dat dacht ik al. Ja,
3: 100%.
2: Ja, dat heb jij nooit gedaan?
3: Ja.
2: Ja, in het begin wel dus. Ja.
3: Nee, en daar ben ik één keer heel hard onderuit gegaan.
2: Want?
3: Ja, nou, ik kreeg een dame binnen op kantoor en die, ja, die wilde je werkelijk even meenemen naar de voedselbank. Althans, dat was mijn perceptie.
2: Ja.
3: En ze kwam even een haasje kopen van 1 miljoen. Dacht ik, oh jeetje, wat gaan we hiermee doen?
2: Ja.
3: Hoe krijg ik deze dame zo snel mogelijk op een vriendelijke manier toch weer buiten de deur? En die vervolgens kocht met ons een huis van 1 miljoen.
2: Wauw. En toen dacht je, oké, hier moet ik even op letten.
3: En toen dacht ik, dit is de grote les, Frank, die je kan hebben.
2: Ja. Nou, die heb je in ieder geval op zak. Dat is goed gegaan. Als je dan vervolgens vooruit scrolt, hè, want ik wil jou niet beledigen, maar inmiddels ben je wat jaartjes verder ten opzichte van je eerste jaren, denk ik.
3: 25 jaar, Olivier.
2: Kijk. Zie je? Nou, dus je hebt al een hoop inmiddels meegemaakt. Is dat altijd de makelaardij gebleven of heb je nog uitstapjes gemaakt in de tussentijd?
3: Ik heb tijdens de crisistijd even een uitstapje gemaakt. Toen de crisis van 2008 begon, toen ben ik heel even in de windenergie gaan werken. Als sales manager van die enorme windturbines die je hier ziet staan.
2: Mm-hmm.
3: Maar na 1,5-2 jaar dacht ik, ja, Frank, je hebt geen keuze. Het is destiny. Je moet gewoon weer terug.
2: Ja, precies. Ja, het was natuurlijk in die tijd ook helemaal niet leuk om makelaar te zijn. Hè? De crisistijd, tenminste, lijkt mij niet.
3: We waren meer psycholoog.
2: Ja.
3: Ja, maatschappelijk werker. Nee, echt heel een enorm leuke tijd om mee te maken. Je leert daar ook het leven door waarderen.
2: Mm-hmm.
3: Maar het was schrijnend. Schrijnend.
2: Ja, dat was echt een waardeloze tijd. Voor heel veel mensen natuurlijk. Maar zeker ook voor de makelaardij. Uiteindelijk dat overleefd. Dus weer teruggekomen in de makelaardij. Uiteindelijk kwam EXP Nederland op je pad. Hoe kwam dat?
3: Ja, dat is eigenlijk in 2019 ben ik mijn eigen kantoor gaan starten. Eigenlijk in dezelfde soort vorm als EXP Realty. Ik kende EXP Realty helemaal niet.
2: Mm-hmm.
3: En die match die kwam vorig jaar langs. Waarin ik werd benaderd door EXP Realty. Van joh, wij zitten nu inmiddels in 25 landen. Ook Europa hebben we een enorme expansiedrift. Jouw model sluit feilloos aan bij wat wij aan het doen zijn. Maar wij doen het op een iets grotere schaal.
2: Ja.
3: Vind je het interessant om jouw ideeën carte blanche te implementeren in deze markt?
2: En hoe snel zei je ja?
3: Na ongeveer een jaar.
2: Oh, dat duurde wel even.
3: Ik heb ze 3 keer afgewezen.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Wauw. Nou, de gemiddelde man zou dan al afgehaakt zijn, zeg maar.
3: Ja, ze bleven volhouden. En het heeft te maken met too good to be true.
2: Hmm.
3: En dat is een beetje wat EXP Realty is als je het vanuit de makelaarshoek bekijkt.
2: Ja. Dus je was een beetje sceptisch eigenlijk.
3: Ja, heel sceptisch. Sowieso Amerikaans. Nou, dat is voor ons Nederlanders natuurlijk een hoop lawaai. Maar is maar eens laten zien.
2: Komen die snelle gasten weer, hè, met hun praatjes. Zelfs in de makelaarswereld is dat dus nog een snel ding. Ja.
3: Exact. Dus nee, ik heb het eerst afgewezen. En daarna ben ik even goed gaan verdiepen in het model. Daarna ben ik afgereisd naar Barcelona. Daar hadden zij een conferentie. En daar heb ik iedereen kunnen ontmoeten.
2: Mm-hmm.
3: Toen nog een paar nachtjes over geslapen en toen ja gezegd.
2: Ah, en uiteindelijk ben je dus aan de gang gegaan. Eind vorig jaar is het uiteindelijk begonnen. Het avontuur in Nederland. Waarom eigenlijk pas in 2025, terwijl het bedrijf in 2009 al is opgericht? Dat je zou zeggen, Nederland is een markt waar veel partijen toch wel interesse in hebben. Hoe kan het dat het nog zo lang heeft geduurd eigenlijk?
3: Ja, wij zijn natuurlijk een enorm klein postzegeltje in de wereld.
2: Ja.
3: Dus we hebben 18 miljoen inwoners. We hebben zo'n 18.000 makelaars. Dat is helemaal niets vergeleken landen als Frankrijk, Engeland, Spanje.
2: Mm-hmm.
3: Dus logischerwijs zijn ze daar als eerste.
2: Uiteindelijk toch naar Nederland. Wat was de grootste uitdaging bij de lancering in Nederland?
3: De grootste uitdaging was too good to be true.
2: Ja.
3: Is het verhaal kenbaar maken bij die makelaar die EXP Realty aanvankelijk als concurrent ziet. Maar het is eigenlijk een partner.
2: Mm-hmm.
3: Dat is de grootste uitdaging.
2: Dus eigenlijk waar ik ook al over begon. Hè, meteen vragen van joh, die makelaar wil je die niet stiekem s'nachts in zijn slaap aanvallen, zeg maar. Dat idee, dat hebben ze zelf soms ook.
3: Nee, we willen eigenlijk knuffelen. We willen eigenlijk omarmen.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat probeer je, die boodschap probeer je ook over te brengen. Want dat was dus ook de reactie op de markt in eerste instantie. Dat men wel sceptisch was. Dus.
3: Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk een nieuw model. Nou, alles wat nieuw is, is altijd natuurlijk lastig.
2: Mm-hmm.
3: Zeker bij die traditionele makelaar.
2: Ja.
3: We zijn in makelaars Nederland zijn we heel erg sceptisch op concurrentie en et cetera.
2: Dus. Dus de scepsis dus nog. Maar en hoe probeer je dat tegen te gaan dan? Of dat daarmee om te gaan?
3: Door vooral te laten zien dat we samenwerken. En dat het een platform is waarbij je als makelaar, als je tegen je barrières aanloopt, wat je al snel doet,
2: mm-hmm,
3: kunt schalen. Je kunt over die barrière heen.
2: Ja.
3: En we doen het samen.
2: Ja. Welke oude gewoonte in de makelaardij is volgens jou het moeilijkst te veranderen?
3: Het beschermen van je eigen handel.
2: Oké, leg eens uit.
3: Je eigen gebiedje, je eigen handel, je eigen mensen. Terwijl als je samenwerkt kun je veel verder komen, veel sneller.
2: Hmm.
3: Veel sneller.
2: Kun je dat wat concreter maken? Bijvoorbeeld, ik ben makelaar in, noem eens wat, een bepaalde gemeente, Rukven of zo. En ik zit daar en ik wil me vervolgens komt EXP aan de deur kloppen en jij denkt, nee, maar dat is mijn gemeente. Daar ben ik lekker in bezig.
3: In plaats van denken, via EXP kan ik mijn klanten die ook buiten Rukven naar mijn woningen komen bijvoorbeeld, of mensen die ik wil helpen, maar die niet in Rukven zoeken,
2: mm-hmm,
3: kan ik gebruik maken van het netwerk van EXP.
2: Ja.
3: Dus ik kan ze als referral doorgeven naar mijn partner EXP makelaar. En daar kan ik ook een stukje commissie uithalen.
2: Ja, dus eigenlijk
3: je markt vergroten.
2: Precies, in plaats van dat je echt alleen maar in dat kleine cirkeltje bezig bent, kan je het groter maken.
3: Exact.
2: Was het tekort aan woningen, wat we natuurlijk nu al een tijd hebben, ook een reden om anders hier naar te kijken?
3: 100%. Makelaars drogen op. Hè? Dus zij hebben geen portefeuilles.
2: Mm.
3: Dus elke klant die binnenkomt, is er één.
2: Ja.
3: Dus het is zeker een markt van het jagen geworden.
2: Ja.
3: Waardoor je automatisch nog meer je handel gaat beschermen.
2: Ja, in de beleggerswereld zeggen ze wel eens, je ziet pas wie er goed kan beleggen op het moment. Hè, wie zijn zwembroek aan heeft op het moment dat het app wordt. Dan zie je pas wie er in zijn naki staat en wie er nog een zwembroek aan heeft. Dus als het slecht gaat, dat is maar de vergelijking, hè, dan zie je wie goed voorbereid is. Kan je dat ook over de makelaar zeggen? Want je noemde net de crisis, hè, in 2008, die tijd. Is dat nu eigenlijk ook weer gaande? Dat men toch een beetje, misschien dacht, mijn positie is vanzelfsprekend.
3: Ja, 100%. En de meeste makelaarskantoren gaan juist nu in deze relatief goede markt, als het gaat om aantal transacties, dat gaat om de huizenprijzen, de commissies, gaan juist nu onderuit. Omdat ze geen portefeuilles hebben. Ze hebben helemaal geen vet op het botten. Dus er is geen. Morgen is morgen, maar we hebben geen idee hoe het over een week is.
2: Ze leven eigenlijk te veel in het nu.
3: Ja, te veel in het nu.
2: Ja,
3: absoluut.
2: Ja, dat is juist vaak een advies tegenwoordig. Hè? Leef in het nu, maar voor makelaars zou je beter wat meer ook in de toekomst kunnen leven.
3: Je wil een pijplijn. Ja. Dus je wil zorgen dat je over een half jaar nog steeds werk hebt.
2: Ja, dus ze hebben een beetje liggen snurken soms. Sommigen in ieder geval.
3: Het is altijd hollen of stilstaan in de marktleidij.
2: Juist. Ik heb weer een businessvraag voor je.
0: Wie is jouw voorbeeld ondernemer?
2: Ja.
3: Ja, dat is een Amerikaan. Deze meneer heet Aaron Kerman.
2: Ja.
3: Dat is een van mijn hoogste voorbeelden als het gaat om de makelaardij. Hij zit bij Christie's Realty. Die doet het heel goed.
2: En waarom is hij zo goed?
3: Omdat hij heel erg down to earth overkomt. Maar hij doet deals van 100 miljoen.
2: Mm. En het is dus wat anders dan in die series die ik wel eens zie, waarbij ze dan ook grote deals doen en dan ook heel erg flamboyant zijn. Heel erg, kijk mij eens, juist het tegenovergestelde daarvan.
3: Ik ben zelf niet flamboyant, wil ik ook niet zijn. Dus nee. Ik haal me bijvoorbeeld daaruit.
2: Ja, dat vind je dus juist fijn, omdat het past ook wel een beetje bij de Hollandse volksaard. Hè? Van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
3: Ja.
2: Dat ben jij ook, dat leef jij.
3: Ja. Ja, een beetje.
2: Welk opzicht niet dan?
3: Nou, ik vind het uiteraard leuk om te onderscheiden.
2: Ja.
3: Dat is ook heel belangrijk. Zeker ook in de makelaardij. Er zijn 18.000 makelaars. Hoe zorg je ervoor dat mensen jou als connectie vinden? Dus je moet je onderscheiden. Maar ik ben niet zo outgoing.
2: Oké. Nou, zometeen praten we weer verder. Dan wil ik het graag met je hebben over wat jullie anno 2026 allemaal aan het doen zijn. En wat de meest interessante inzichten daar ook uit zijn. Dat horen we zo in Let's Talk Business. Maar eerst iets wat voor sommige makelaars misschien wel geldt. I Want It All van The Script.

0: Listen to Lead. New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik ben hier gelukkig niet alleen, want dat zou buitengewoon saai worden. Tegenover me namelijk nog steeds Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. Ja Frank, we gaan naar het heden, het hier en nu. Als je kijkt naar de Nederlandse markt op dit moment, de woningmarkt, wat ziet eXp Nederland op dit moment gebeuren?
2: eXp ziet op dit moment gebeuren dat de traditionele makelaar loopt tegen zijn barrière aan. Er zijn geen portefeuilles. Hij is op zoek naar meer connectie. Dat moet ook, want die koper en die verkoper zijn wezenlijk anders dan 15 jaar geleden. Nogmaals, de expertmarkt onder andere.
1: Ja.
2: Dus die makelaar die moet iets. En die is aan het kijken, hoe kan ik mijn eigen identiteit houden, maar toch onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk.
1: Ja.
2: En dat is hoe eXp Realty Nederland ziet. Die ziet een kans, zeker in een hub als Nederland. We zijn echt een hub met grote bedrijven als ASML, et cetera. Waar we prima die makelaar kunnen faciliteren om nog meer bereik te halen.
1: Juist. Ik zag een onderzoek van jullie. Daaruit blijkt dat veel huidige aanbod recent op de markt is gekomen. Wat zegt dat volgens jou?
2: De markt is aan het kantelen. Dat is een duidelijk signaal. We zitten een beetje aan de top van de markt. Wat gebeurt er op de top van de markt? Mensen gaan schakelen. Zowel de verkopers gaan schakelen. Die dachten, laten we nog heel even kijken of die markt nog verder omhoog gaat. Ze zien dat er een soort van top op gaat komen. Er gaan ook allerlei chaosjes hier in de wereld ontstaan. En er ontstaat een soort van semi-paniek. Dus die mensen gaan sneller schakelen. Als ze volgend jaar zouden willen gaan verkopen, gaan ze het nu doen. Dus het aanbod groeit. Wat gebeurt er bij groeiend aanbod? De kopers gaan op de rem trappen. Want die denken, als ik nog even een weekje wacht, komt er misschien een leuker huis op de markt. Mm-hmm. Dus we zien een duidelijke afkoeling van de markt. En een kanteling naar een soort van andere balans.
1: Dus het is echt hogere psychologie dit eigenlijk. Hè? Op het moment dat er veel meer aanbod opeens in één keer komt, dan denken die kopers, ik wacht dus wel eventjes.
2: Ja, en dat heeft mede als oorzaak chaos in de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Oplopende rentes. Maar ook afgelopen 2 jaar hebben we te maken met heel veel woningen die vanuit de verhuur verkocht worden en zijn.
1: Ja.
2: Dus die markt die raakt hier en daar verzadigd.
1: Ja, dus die wet van Hugo de Jonge, hè, die dat allemaal op zich weten heeft.
2: Laten eigenlijk. We daar heel snel overheen stappen, Olivier.
1: Hugo de J in dit geval. Ja, precies. Maar dat heeft wel een hoop schade berokkend. In ieder geval voor sommige partijen op de markt. Hè,
2: 100%.
1: Die wet. En tegelijkertijd heb je misschien het consumentenvertrouwen. Speelt hier misschien ook nog een rol mee? Dat mensen denken, een grote uitgave misschien ook maar even mee wachten.
2: Ja. Ja, dat is wat er nu gebeurt.
1: Ja.
2: Zeker ook met de nieuwe belastingregels die er hier en daar door Den Haag verzonnen worden. Waardoor die consument wel even 3 keer nadenkt.
1: Ja.
2: En een andere belangrijke ontwikkeling is de afname van de expats.
1: Ja, en dat komt dan weer door?
2: Door de bedrijven afschalen.
1: Ja, ja.
2: Gaan slimmer werken.
1: Ja.
2: Minder
1: cloud-based.
2: Ja, cloud-based.
1: Dan ga je. Ja, dan heeft het weer een andere ontwikkeling natuurlijk. Betekent dat nieuwe aanbod, als we even vanuit het perspectief van de kopers kijken, dat ze ook meer lucht krijgen en dat het eigenlijk voor de koper zo'n fijn moment is op dit moment?
2: Ja, zeker. Ja, ze hebben weer even wat adem. Ze kunnen wat rustiger beslissen. En ze kunnen ook gewoon even wachten, want over een week of over 2 weken komen er wel weer een ander huis op de markt.
1: Ja.
2: Absoluut, ja.
1: Ja. Dus tegelijkertijd zijn de prijzen natuurlijk nog wel heel hoog, toch? Ik bedoel, huizenprijzen zijn wel hoog.
2: Zeker,
1: ja.
2: Zeker.
1: Dat gaat ook niet veranderen, zien jullie, op de korte termijn? Of,
2: nog hoger?
1: Ja, gaat het nog hoger? Of misschien een keertje naar beneden?
2: Ik denk dat er een soort van stabilisator in gaat komen op dit moment. En misschien over een paar maanden of een jaar naar beneden.
1: Ja, ja. Dus dan zou het bijvoorbeeld, als je dan afzet tegen de inflatie, dan zouden huizen relatief gezien goedkoper kunnen gaan worden.
2: Realistischer, laten we het daarop
1: houden.
2: Niet meer van die extreme overbiedingen.
1: Iets minder duur.
2: Minder duur.
1: Zo zou je het misschien beter kunnen zeggen. En waar zien jullie nu

0: meeste beweging? Is dat dan bij de kopers, de verkopers of de makelaars op dit moment in de markt?
1: De grootste beweging is verkopers, want die zijn nu massaal aan het verkopen.
0: Ja, ja.
1: Dus degenen die aan het twijfelen waren, gaan nu schakelen.
0: Ja, ik zag ook in de cijfers Groningen en Utrecht specifiek. Die springen eruit in jullie cijfers. Wat valt daar op?
1: Wat er opvalt is dat de markt daar extreem snel ontwikkelt. In de zin van huizenprijzen. En meer aanbod. En dat heeft te maken met demografische verschuiving. Vanuit Randstad cashen en iets goedkopers in een andere regio terugkopen.
0: Ja, ja. Dus dan gaan ze op die manier proberen zich te verplaatsen.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Daar een slaatje uit te slaan.
1: Ja, wat we zien is bijvoorbeeld in Groningen heel veel Westers publiek op dit moment koopt. Dus die cashen in het Westen en gaan rustiger wonen, groter wonen of anders wonen.
0: Ja.
1: In het noorden.
0: Oh ja, interessant. Als je het hebt over dat referral gebeuren, hè, waar je het net over had. Hè, dus dat omdat jullie zo'n internationaal netwerk hebben, dat je ook iets kan verdienen als makelaar op het moment dat je ergens anders gaat kopen. Dat zou in dit geval dus ook kunnen gelden. Hè. Je gaat in het Westen weg, maar je vraagt je makelaar wel van, joh, kan je mij helpen?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld om iets in Groningen te krijgen. Hoe werkt dat dan voor de makelaar? Want die krijgt dus een commissie dan.
1: Klopt inderdaad, ja. Ja. Er zijn twee soorten commissies die wij bij eXpire Realty hebben. Eén is referral, dus op het moment dat we een klant doorzetten naar een eXp-gelieerde makelaar in een ander gebied, dan kun je daar een stukje commissie vanuit ontvangen. En de andere is op het moment dat een makelaar een andere makelaar buiten eXp laat introduceren met eXp en die sluit zich aan,
0: ja.
1: Dan houdt die makelaar die hem geïntroduceerd heeft zijn carrière lang een commissie terug vanuit de makelaar die is aangesloten.
0: Dat is wel heel interessant natuurlijk.
1: Dat is super interessant.
0: Slapend rijk worden.
1: Dat is wat we noemen passief inkomen creëren.
0: Ja, ja.
1: En dat is het unieke van dit model. Wij zijn eigenlijk het enige model waar een makelaar op een gegeven moment een keer kan stoppen met makelen. Zonder dat hij daardoor ook gelijk zijn omzet ziet.
0: Ja,
1: verdwijnt.
0: Als je maar genoeg mensen bij dat eXp-netwerk van jullie weet aan te melden als makelaar die ook daadwerkelijk omzet gaan maken, kan je daar dus best wel veel passief inkomen uithalen.
1: Ja, ja, zeker. En dat hebben we gedaan omdat we geen recruitmentafdeling hebben. Dus we betalen geen recruiters, we betalen geen externe recruiters. Onze makelaars zijn onze recruiters en die belonen we heel graag door dit model.
0: Ja, dat geld wat je daaraan overhoudt eigenlijk, dat gaat op deze manier, kun je daar weer wat van teruggeven.
1: Exact. En de commissie die door de makelaars wordt afgedragen aan eXp Realty, uit die commissie wordt dan ook die vergoeding betaald.
0: Hmm. Als je het hebt over, hè, want jullie zijn heel erg van de technologie, AI, marketing tools, dat soort dingen zijn voor de makelaar nu al belangrijk geworden. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat voor dingen gebruik je daarvoor?
1: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een Canva Pro. Canva Pro is gebouwd voor eXp Realty. Dus ja. We hebben een eigen afdeling binnen Canva.
0: Voor wie niet weet wat Canva is, in het kort.
1: Canva is een AI-programma voor marketingdoeleinden.
0: Ja.
1: Denk aan vastgoedpresentaties, eigen persoonlijke presentaties. Mm-hmm. Het pushen van marketing. Dus dat gebeurt met AI. Maar het is van simpel een foto aanpassen, omdat hij dan net even wat beter op Funda eruit komt. Tot aan een geautomatiseerde pijplijn vullen.
0: Het lijkt me wel echt een enorme verandering. Vroeger was die makelaar gewoon degene die nog even het bordje op het huis hing. En die rondleidingen deed en dergelijke. En dat was het wel zo'n beetje. En natuurlijk het verkopen. Maar tegenwoordig, ja, je bent ondernemer, je bent marketeer, je bent data-adviseur. Het is wel veel geworden, toch?
1: En dat is precies het probleem. Dus het probleem is dat de makelaar te veel versnipperd is geworden. En wij hebben gezegd, nee, we gaan de kerntaken makelaar en al het andere gaan wij dus van elkaar splitsen. Die makelaar wil gewoon makelen.
0: Ja, laat die makelaar makelen.
1: Ja, laat die makelaar makelen.
0: Ja, ja, en hoe helpen jullie daarbij, zeg maar? Want ik neem aan, daar zijn pakketten dan voor, hè, waar jullie dan zeggen, nou, daar kun je gebruik van maken. Maar ik neem aan, die makelaar weet misschien nog helemaal van toeten nog blazen op het moment dat hij dit gaat doen. Hè? Misschien wel die traditionele makelaar die zich bij jullie aansluit. Hoe helpen jullie daar dan bij?
1: Ja, het mooie is dat wij dus ook cloud-based zijn als het gaat om university. Dus we hebben een eigen university. Ook binnen Nederland hebben we een eigen afdeling. En wij trainen de makelaars. Met webinars bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan kunnen ze op die manier kunnen ze die tools ook leren inzetten.
1: Exact.
0: Ja. Als je het hebt over het meer eigenaarschap, hè, dat beloven jullie aan makelaars. Waar zit dat dan precies in?
1: Op het moment dat je als makelaar het hele proces doet. Dus je gaat naar de klant, je adviseert over de waarde, je doet de bezichtigingen, je doet onderhandelingen, et cetera. Dan ben je eigenaar van je eigen pijp, van je eigen tijdslijn. Mm-hmm. En op het moment dat jij als makelaar volledig verantwoordelijk bent voor het hele proces, heb je dus ook veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan dat je bij een groot kantoor een onderdeel van de taak doet. Ja. Dus je bent verantwoordelijker bezig, waardoor het resultaat voor die klant ook beter is.
0: Ja.
1: Omdat ook niet alleen de verantwoording, maar ook de vergoeding uiteraard één op één naar die makelaar toe komt.
0: Ja, moet het wel bij je passen natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat er makelaars zijn die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om minder verantwoordelijkheid te hebben. Gewoon lekker in de vaart der volkeren mee te gaan als onderdeel van een kantoor.
1: Ik kan het me niet voorstellen.
0: Ik denk, er zullen ongetwijfeld meer smaken makelaars zijn die dat misschien toch anders zien.
1: Ja, maar de makelaar is een mensenmens. Die zit bij die mensen aan tafel, die heeft kennis gemaakt en die wil ze graag helpen. Mm-hmm. Wij zijn echt een helpend beestje. En die wil dan ook het hele proces voor die mensen graag vervullen.
0: Ja, ja. Nou, je zegt ik ben een helpend beestje, dan mag jij mij weer helpen aan een antwoord. Hier komt weer een businessvraag.
2: Voor wie zou je een compliment willen maken?
0: Ja. Een compliment. Voor wie of wat? Kan ook.
1: Een compliment voor Glenn. Dat is de oprichter van Inspirality. Hmm. Voor het zien van... als visionair zien waar die markt behoefte aan heeft. En dat beantwoorden.
0: Ja.
1: Want dat is niet makkelijk. En zeker niet in de tijd waarin hij dat heeft gedaan. Want daarmee moet je door barrières heen.
0: Ja. Hij is nog steeds, hè, was de oprichter dus, de visionair. Is hij nog steeds dagelijks betrokken bij het bedrijf?
1: Ja, ja, dagelijks, 7 dagen in de week. We zijn inmiddels Nasdaq geregistreerd.
0: Ja.
1: Maar hij is nog steeds de grote eigenaar van de groep.
0: En het is de grote eigenaar. Hij zit in Amerika, neem ik aan ook. Heb je hem al wel eens ontmoet?
1: Ja, in Barcelona vorig jaar.
0: Kijk.
1: Tijdens de conferentie. Hij reist de hele wereld over.
0: Inspirerende vent.
1: Inspirerende vent. Heel erg down to earth en heel toegankelijk. En heel betrokken bij eigenlijk iedereen binnen het bedrijf.
0: Oké, nou ik hoop dat hij Nederlands kan begrijpen. En anders knippen we dit fragment wel even voor je uit.
1: Goed.
0: Vindt hij vast leuk om een compliment van je te krijgen. Zometeen werpen we een blik in de toekomst. En misschien zelfs wel de verre toekomst. Want jullie zweren bij technologie. Maar die is ook continu in ontwikkeling. Dus ik ben benieuwd hoe je dat voor je ziet. Zometeen hier bij New Business Radio. Na Lionel Richie en Stuck on You.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Je luistert dus naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op cloud-based makelaarsorganisatie EXP. En laat ik maar meteen even een toekomstvraag stellen, want daar zijn we aangekomen. Hoe ziet de makelaar over 5 jaar eruit?
3: Ja, die is nog steeds makelaar, zoals we dat nu ook kennen. Want mijn overtuiging is dat bijvoorbeeld een AI de makelaar daar niet gaat overnemen, maar slechts gaat ondersteunen. Mm-hmm. Wij zijn mensen van vlees en bloed en we willen heel graag met elkaar blijven communiceren. Je wil iemand in de ogen kijken. Je wil zorgen dat het belangrijkste wat jij hebt, namelijk je vermogen of je huis, dat goed begeleid wordt door iemand die je vertrouwt.
2: Ja.
3: Dus dat zal niet zo snel veranderen. Maar alle andere zaken daaromheen, ja, die zullen worden overgenomen door met name AI.
2: Fysieke makelaarskantoren, zijn die er straks nog?
3: Nee.
2: Die zijn weg?
3: Ja, die zijn weg.
2: Oké, dat is wel weer extra markt natuurlijk. Die je weer kan je weer panden
3: kunnen
2: verkopen.
3: Kunnen we transformeren naar woningen. We hebben woningen nodig.
2: Ja, want die krijgen echt een andere functie. De traditionele makelaar, dat is over 5 jaar met kantoren en zo. Dat,
3: we zitten online. Hè, dus, en die klant zit online. Dus je volgt uiteraard de behoeften van je klant.
2: Ja.
3: En hoe zien we die ontwikkeling bijvoorbeeld binnen Nederland? We zijn nu nog maar net begonnen. We zijn een paar maanden onderweg.
2: Ja.
3: We hebben nu 14 makelaars in Nederland rondwandelen. Er zit een enorme expansiedrift op. Dat gaat een soort van vliegwieleffect zijn, omdat de makelaars, zoals we dat net hebben besproken, gaan elkaar introduceren om onderdeel te worden. En wij kijken heel erg naar voorbeeld Engeland. Die is in 2019 opengegaan. En daar zijn nu afgelopen week de 1000 makelaars aangesloten.
2: Zo, dus in 7 jaar tijd 1000 makelaars in Engeland die bij EXP daar zitten.
3: Ja.
2: Ja. Dus dat is hard gegaan.
3: Dat is heel hard gegaan. En dat is een mix tussen solo makelaars die gewoon lekker vanuit huis hun vak willen doen. En aangesloten traditionele merken. Gewoon een traditioneel kantoor die zichzelf aansluit bij EXP om binnen dat platform te kunnen gaan schalen.
2: Ja, je vertelde net eerder in deze uitzending dat je de scepties vooral nog in de markt, hè, omdat jullie net begonnen zijn, dat iedereen nog een beetje denkt, dat klinkt te mooi om waar te zijn.
3: Ja.
2: Was dat ook zo in bijvoorbeeld Engeland, dat er even een schaap over de dam moet zijn en dat dan de rest volgt?
3: 100%. Ja. Eigenlijk in alle landen waar het model wordt geïntroduceerd, is de eerste jaar, 2 jaar hangen en wurgen om het verhaal goed uitgelegd te krijgen bij die makelaar. En dat hij niet ziet dat het een concurrent is, maar dat het een schaalplatform is waar hij gebruik van kan maken.
2: Ja. Kan een makelaar straks nog klein blijven? Of moet hij juist onderdeel zijn van zo'n groter netwerk als van jullie?
3: Ik denk dat er niches ontstaan. Dus het gemiddelde woningverkopen in Nederland, zeg maar de woningen tussen de 3 ton en 1 miljoen. Dat gaat anders worden. Dat gaat in zo'n platformvorm plaatsvinden. Maar er gaan zeker niches nog meer ontstaan als het gaat om specialisme, hoger segment, bijzonder beheer, et cetera, et cetera.
2: Ja, dus die blijven, maar die dan blijven. Ja, want het zullen natuurlijk ook, en net als dat je nu hebt dat je bij wijze van spreken niet meer een hosting provider kan vinden in Nederland, omdat die allemaal, al die kleintjes worden opgeslokt door een groter bedrijf. Dat vinden sommige mensen een enge ontwikkeling.
3: Ja.
2: Hij zegt dat hoeft in de makelaarswereld helemaal niet zo te zijn dat iedereen dan bij een EXP of een andere partij zit.
3: Nee.
2: Nee. Is het zo dat op dit moment, dat vroeg me nog af, jullie hebben deze aanpak. Zijn er al meer bedrijven in Nederland die dit nu al zo doen? Of zijn jullie echt de eerste die het op deze manier doen?
3: Nee, wij zijn de eerste. En wat we ook expliciet vermelden is, we zijn geen franchise. Want dat is vaak de verwarring binnen het model. Ja, er zijn meerdere dit soort franchise initiatieven geprobeerd te lanceren. Niet gelukt. We zijn geen franchise. We zijn gewoon een samenwerkingspartner. We zijn een platform. We zijn de Uber. We zijn de Amazon van de wereld.
2: Ja. Dat is ook waarom je bijvoorbeeld dat revenue share model waar je het net over had. Hè, dat kan natuurlijk ook die groei gaan accelereren.
3: Exact. Dat is ook wat er in de landen gebeurt. Daarom organisch groeit het bedrijf zo hard. We zijn de snelst groeiende platform van de wereld.
2: Ja.
3: Door uiteraard dit model.
2: Ja, het woord olievlek klinkt altijd wat negatief. Maar in dit geval is het wel zo. Langzaam als een olievlek verspreidt het zich.
3: Ja en het versterkt elkaar. En dat is het mooie.
2: Ja. Je zei al, we zijn pas net begonnen. November vorig jaar in Nederland is gestart. Nou, we zijn pas net een aantal maanden verder. Als je kijkt, wat zijn de korte termijn doelen, zeg maar, van waar wil je over een jaar of over 2 jaar staan?
3: Ja, ons doel is om dit jaar ongeveer 50 makelaars aan te sluiten in Nederland. En wij willen uiteraard een goede portefeuille bouwen. En dat doe je met goede makelaars. We hebben een aantal restricties als het gaat om hoe word je dan onderdeel. En een van de belangrijkste is, we willen schalen met ervaren makelaars. Dus nieuwe makelaars kunnen bij ons niet instappen.
2: Ah, ja.
3: Tenzij ze onderdeel worden van een bestaand team. Bijvoorbeeld een makelaarskantoor die zich aansluit. Maar we hebben als ondergrens de eis 2 jaar minimaal makelaars.
2: Oh, oké. Okay. Ja, precies. Dus de echte jonkies, de nieuwelingen, die moeten nog even eerst wat ervaring opdoen voordat ze bij jullie kunnen aansluiten.
3: Tenzij ze een coach kunnen vinden die binnen het EXP-netwerk zit.
2: Ja, oké. Okay. Ja, want dat zijn juist natuurlijk wel de meest jonge mensen. Ik generaliseer nu even, maar het zijn wel vaak de mensen die het meest voor innovatie openstaan.
3: Klopt inderdaad. Alleen het is ook degene waar je heel erg voor op moet passen als het gaat om snelle handel, et cetera.
2: Ja, is het ook, want je verbindt toch je naam, en dan heb ik in dit geval EXP, verbindt zijn naam aan de man of vrouw die namens die organisatie gaat werken. Als iemand zich nou niet goed opstelt of niet goede scores haalt bijvoorbeeld bij klanten, kan iemand dan ook weer uiteindelijk uit het netwerk worden verbannen?
3: Absoluut, we zijn een Amerikaans bedrijf, maar Amerika is dol op juridische regeltjes en andere voorwaarden. Dus dat staat uiteraard duidelijk vermeld als er als er een keer aantoonbare misstappen worden gedaan, dan kan het uiteraard verwijderd worden.
2: Ja, als we nu even in de glazen bol samen kijken, wanneer heeft EXP Nederland echt voet aan de grond gekregen in Nederland? Wanneer is het zover, denk je?
3: Als wij 150 makelaars hebben aangesloten.
2: En wanneer is dat? Gokje?
3: Over 2 jaar.
2: Dan spreken we elkaar over 2 jaar weer. Zullen we dat afspreken?
3: Heel graag.
2: Kijken hoe het dan ervoor staat. Dankjewel voor je komst. En voor je interessante inzichten in de online makelaardijwereld. De cloud-based makelaardijwereld. Frank Roloff, Country Director van EXP Realty Nederland was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Let's Talk Business. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En ik zeg tot de volgende keer.
0: Dit is New Business Radio.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping your future. Nieuw Business Radio.

0: Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zo meteen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar dus de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens, misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen zijn vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan. En dus er meer bijvoorbeeld in tuinen geïnvesteerd wordt. Waardoor de plantenverkoop weer wat toeneemt. Dus het kan bij de ene sector die er heel dichtbij ligt net een beetje anders uitpakken. Nou, onze vakbond doet ook de CAO Retail Non-Food. Met de uitdagingen in de winkelstraat ligt natuurlijk ook... Daar liggen ook uitdagingen vergelijkbaar.
3: Ja, want is het daar echt helemaal vergelijkbaar als je kijkt? Inderdaad, gasprijzen hebben ze ook.
4: Ja.
3: Eventueel milieuaccijnzen, milieuprijzen heb je daar ook.
4: Ja.
3: Importheffingen heb je daar
4: alles
3: ook.
4: Dat. En ook, dat valt ook bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder. De woonwinkels vallen daaronder. Parfumerie, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport. Nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk. Ja.
3: En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Er is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sektoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
4: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een CAO-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de CAO vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de CAO. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
3: Dus daarmee heb je een veel democratischer model, zou je kunnen stemmen.
4: Exact, ja.
3: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
4: Ja.
3: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
4: Die hebben ons uitgenodigd omdat dat model te aanspreekt.
3: En betekent dat dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
4: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de CAO, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. We vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het CAO-resultaat.
3: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar? Want die CAO gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk het grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
4: Nou, het verloop is dus dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die zeggen, die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Gaan we kijken van nou, waar kunnen we elkaar gaan vinden.
3: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
4: We hebben het over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500-4.000 werkgevers ongeveer zijn.
3: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
4: Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel, die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
3: En die draagt al het ondernemersrisico?
4: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
3: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
4: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige CAO. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
3: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent erbij moet vanaf de nieuwe CAO?
4: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO kijken. Hè, dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet waar. Wat is het speelveld? En in sommige CAO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
3: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
4: Dat is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
3: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
4: Ja, dat
3: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
4: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. ja, je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen, tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, dan heb je een goede overlevingskans.
3: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
4: Ja, nou, die enquête die is er voor op dit moment dus, zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats, kunnen ze rondkomen van hun loon? En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding? Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt? Of als je last hebt van je lijf? Het is ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen liggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
3: Ja, wat is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
4: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat opeens staat gewoon een hoger loon. Dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van, nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit. Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van, nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
3: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
4: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Hè, dus waar vragen van werkgevers en werknemers, die kunnen melden van, nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao en ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Nou, er wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
3: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking. Ja. 1 of 2 collega's heb je en that's it.
4: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. Ja, we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
3: Ja, zie je daar ook nog verschil in, zeg maar, mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
4: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè? Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
3: Echte vakopleiding.
4: Echte vakopleiding.
3: Precies. Ja. Die onderhandelingen, want ja, je zegt al, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissing het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
4: Nou, ja. Ja.
3: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ja, ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig te kunnen maken?
4: De uitslag van de enquête die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Ja. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
3: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
4: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom...

0: die vinden bloemendetailhandel. En wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan op onze website, de website van newbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio. I've been out.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig. Ja.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
3: Waarom komt er zo langzaam maar meer balans aan de top? En wat werkt er dan wel? Daarover praten we met Helene Borgman van Talent naar de Top. Schuldgevoel op het werk. Moet je dat nou wegstoppen of moet je misschien juist gebruiken? Aukje Nauta laat zien hoe het bijdraagt aan een veiliger team. Fijn dat je luistert naar deze 639ste aflevering van People Power.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
3: Stel je een top van een organisatie voor die een afspiegeling is van je hele organisatie. Meer perspectieven aan tafel, bredere blik, scherpere afwegingen. Sinds 30 juni geldt de Europese Women on Board richtlijn ook voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En toch gaat het allemaal langzaam. Ligt dat aan de wet, aan de cultuur of aan iets wat we zelf niet zien? En wat kun jij in je eigen organisatie morgen nou anders doen? Nou, net als 7 jaar geleden zijn we net achtergekomen, is Helene Borgman te gast, Head of Consultancy en Training van Talent naar de Top. Helene, leuk dat je er bent. Eigenlijk heel vervelend dat je er bent.
4: Ja.
3: Dat het nog moet, ja. Dat het nog nodig is, dat we het nog niet gefixt hebben met z'n allen.
4: Dat was de bedoeling 7 jaar geleden toen ik hier het laatste keer was. Ja, maar goed, fijn om er zijn.
3: Jij doet dit al een tijdje.
4: Ja.
3: Met veel verve en energie en enthousiasme en convictie en meer van dat soort mooie termen. Heb je nou ook wel eens een moment dat je denkt, nou, ik begin een frietkraam, ik ga iets anders doen. Het is trek aan een dood paard, het schiet allemaal niet op. Ja, we gaan misschien van 17% naar 18% naar 19%, maar...
4: Ja, ja, die momenten heb ik. Ja. En die heb ik eerder op een dag. En dan zijn er weer een paar hele goede dagen en dan gaat het weer. Ik heb wel een periode geleden had ik het echt even lastig.
3: Ja.
4: Toen bevond ik mezelf al googlend naar werken zonder mensen. Maar daar ben ik gelukkig weer uit.
3: Werken en zonder mensen.
4: Ja, de opties waren vrij beperkt.
3: Ja, ja.
4: En ik ben blij dat ik toch weer terug ben. Met hernieuwde energie en kracht en... Ik hoor vaak van mijn dochter, 26, mam, ga door. Ga door, ja. Het is nodig. Zij ziet het ook nog steeds. Ze studeert nog steeds. En, ja.
3: Ja, maar die moet dan ook maar eens een keer gaan werken op de 26e.
4: Ja, dat
3: kom op. Je hebt ook wel tijd nodig om op die top te komen. Hè? Het is niet zo dat het binnen 2 jaar gefixt is allemaal.
4: Maar we moeten ook heel lang doorwerken tegenwoordig.
3: Dat is ook waar. Nee, dat is zeker ook waar.
4: Gaat goed beslagen ten ijs.
3: Hey, waarom gaat het zo traag? Waarom gaat het niet sneller?
4: Een optelsom. Jij zei al eerder, is het de wet? Is het cultuur? Het is in elk land eigenlijk wel een optelsom van andere dingen. In Nederland is er sprake van ook een paar factoren die al lang meespelen. Wij hebben hier heel lang gedacht dat het gewoon organisch wel zou gebeuren. We hebben onszelf ook altijd als heel geëmancipeerd gezien. Heel tolerant. Dus waar hebben we het eigenlijk over? En in de jaren 70 hadden we het toch al gefixt met de Dolomina's enzovoort. Maar nee, dat is niet zo. Dus die zelfreflectie was ten eerste nodig. En nog steeds wel eens dat er toch te makkelijk gedacht wordt. Het komt vanzelf. Er wordt toch nu steeds meer ook door vrouwen gestudeerd. Klopt, uiteraard. Maar je ziet dat het aanbod van zeg maar studerende vrouwen, bijvoorbeeld binnen rechten, studeert volgens mij nu meer dan 60% vrouw af. En toch, en dat is al jaren aan de gang. Dus het aanbod is al lang genoeg voldoende geweest om in de advocatuur bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid vrouwen aan de top te hebben. En dat is niet het geval. Dus er gebeurt nog steeds heel wat onderweg, waardoor ja, die populatie toch langzaam afvalt.
3: Ja. Die wetgeving is natuurlijk niet voor niks. Hè? De wetgeving is altijd een soort last resort. Als dingen dan niet vanzelf gaan.
4: Ja.
3: Je heel vaak merkt. Dan komt er wel een keer wetgeving.
4: Ja.
3: Nou, die, voor mij is die veel pittiger bedacht dan dat die uiteindelijk uitgevoerd is. Maar oké, okay, er is wetgeving. Helpt dat dan?
4: Het helpt wel. Maar wat jij zegt, het is eigenlijk een laatste redmiddel. Niemand zit eigenlijk te wachten op een quotum. Dat gezegd hebbende, als je het niet doet, gebeurt het niet. Je moet sturen op cijfers. Je moet weten waar je naartoe werkt. Je moet verantwoording af kunnen leggen van waarom het niet werkt. En waar ik werk bij Talent in de Top, daar doen wij al sinds 2008 het monitoren van bedrijven op targets die ze zelf stellen. En je ziet dat bedrijven die bij ons aangesloten zijn gewoon systematisch beter doen dan bedrijven die dat niet doen.
3: Ja, omdat ze een stok achter de deur hebben, omdat er gepubliceerd wordt.
4: Ja, natuurlijk zit er ook een element in van je weet dat je één keer per jaar dat de cijfers naar buiten gaan. Middels een benchmark per sector. Dus dat is inderdaad de stok achter de deur. Maar we proberen dat ook in balans te brengen met de stok en dan de wortel is. Maar wat brengt het nou? En dat kan heel wat zijn voor mij persoonlijk. Is de grondhouding. Ja, ik vind het gewoon niet eerlijk zoals het nu is. Maar dat is natuurlijk niet voldoende motivatie om altijd iedereen mee te krijgen.
3: Ja.
4: Er zijn ook redenen van economische aard. Daar kan je ook mensen mee winnen. En ja, het is 2026.
3: Ja, kom op zeg.
4: De pool is divers genoeg. Hè? Diversiteit is er. Nu nog de omarming ervan. En het niet meer zien als een moetje, maar juist als een toevoeging.
3: Ja.
5: Mag ik daar een vraag over stellen?
3: Tuurlijk,
5: ook. Want je zegt het is een toevoeging. Maar heb je ook bewijs of een voorbeeld waaruit blijkt dat als het meer 50-50 is qua gender, dat het dan ook echt beter gaat? Wat is dan precies die winst?
4: Ik kan jou net zoveel onderzoeken meegeven waaruit blijkt dat diversiteit loont. En dan laten we inderdaad focussen nu op genderdiversiteit. Daar wordt al het langste op gewerkt. Dus in die zin is er genoeg onderzoek waaruit blijkt, ja, het werkt. Maar ik kan jou net zoveel onderzoeken laten zien dat het niet werkt. En het grote verschil tussen die twee groepen is dat bij de onderzoeken waaruit blijkt dat ook gekeken is naar inclusie, dan werkt het wel. Dus wat je nu toch nog steeds te veel ziet is dat bedrijven nemen divers aan. Vervolgens doen ze heel weinig aan de cultuur, aan inclusie, aan bepaalde beleid en dergelijke. Het aanpassen van het systeem, waardoor de diversiteit die je binnen hebt gehaald uiteindelijk toch ook vaak gillend gek weer de achterdeur uitrent. Dus dan zeg
3: of zich aanpast. Dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Je ziet zo'n mensen natuurlijk uiteindelijk als je... Ik weet, ik heb dat in die jaren aardig wat mensen over dit onderwerp langs gehad. En als je ernstig in de minderheid bent als andersoortige mens, wat het dan ook is. Ja, dan pas je gewoon aan de meerderheid. En dan heb je toch weer meer van hetzelfde. Ook al had je een kans om dat te veranderen. En dat kun je die mensen ook niet kwalijk nemen.
4: Dat is heel...
3: Ga in je eentje tussen 10 anderen maar eens even stoer zeggen. Ja jongens, hallo...
5: Maar volgens mij toont dit meteen al aan hoe ongelooflijk belangrijk die diversiteit en vooral ook die inclusie is. Want ja, zodra we een monocultuur hebben, dan past iedereen zich aan naar één bepaalde norm en krijg je geen innovatie en creativiteit.
4: Ja.
5: En dat heeft ook alles te maken met schaamte. Schaamte heeft te maken met dat je afwijkt van de norm. Zodra je niet meer mag afwijken van de norm, dan durf je niet meer uit te spreken. Dan is er geen psychologische veiligheid. Precies. En dan gaat ook de performance meteen, die keldert omlaag.
4: Ja.
5: Dus wat mij betreft is de business case, zoals dat dan heet, zo overduidelijk.
4: Ja, en ik vind het leuk hoe je business case zegt. Bijna, je ziet nog net niet de quote-unquote, maar inderdaad, het wordt dan toch een business case genoemd. Wat prima is, want er is een business case. Maar dan inderdaad wel goed gedaan. En het op de manier wat ik net beschreef, van je neemt heel divers aan en kijk, we doen het goed. Maar vervolgens heb je zo'n draaideurconstructie, omdat mensen of zich aanpassen, waardoor je alsnog de diversiteit kwijtraakt, dan krijg je toch weer meer klonen. Of vertrekken. Ja, die business case komt voor niemand uit. Voor het bedrijf niet, maar nog veel belangrijker is voor de mensen die aangenomen zijn omdat ze divers zijn. En vervolgens worden ze vanaf dag 1 eigenlijk wel gestimuleerd om te passen in de cultuur. Dit is hoe we het hier doen. Dit is de HR-handboek. Hier kan je heel veel in terugvinden. Maar let vooral ook op de ongeschreven regels. Als je die onder de knie hebt, dan heb je het begrepen.
3: Dan kom je er wel.
4: Ja.
5: Dit bewijst ook meteen al. Het gaat echt om die intrinsieke motivatie. Want je zei ook al, de mensen die aangesloten, de bedrijven die bij jullie aangesloten zijn, die doen het bewezen beter.
4: Ja.
5: Wat vind ik ook aantoont van wetgeving kunnen we niet alles van verwachten. Dus het is belangrijk als een soort van basis. Maar daarin boven moet je er zelf gewoon van overtuigd zijn.
4: Ja. Ja.
5: En zolang dat het niet het geval is, wordt het nooit wat. Dus hoe doen we dat dan? Hoe overtuigen we iedereen van de belang?
4: Dat is wat ik dan elke dag doe. in trainingen met name, waar je echt wel wat dieper op bepaalde vraagstukken in kan gaan. En ik begin ook een training altijd met een rondje. Ik nodig iedereen uit om hun echte mening te geven voor wat betreft hoe ze aan het begin van de training erin staan. Zijn ze hier vrijwillig? Zijn ze gestuurd? En als je het allemaal flauwekul vindt, dan hoor ik dat ook graag. Want
5: laat je hun dat ook opschrijven? Want ik kan me voorstellen dat als je een rondje doet, dat je dan razendsnel aanpast aan wat de anderen vinden.
4: Dat is een goeie, ja. Ik doe wel dat soort methodiek op andere momenten. Maar misschien eigenlijk al bij het voorstelrondje al doen. Om te kijken of mensen niet al meehaken op wat de eerste persoon heeft gezegd. Ja.
3: Ik kan me ook zo goed voorstellen dat dit een onderwerp is. Dat als je het zeg maar in zijn algemeenheid erover hebt. Dat je zegt van goh, we moeten mannen en vrouwen de gelijke kansen krijgen. Om ook topposities te krijgen. Dat eigenlijk iedereen wel zegt. Ja, natuurlijk. Ja. Weet je wel, het is 2026. Is dat nog een issue?
4: Ja.
3: Ja. En als je dan zegt, ja, dat is nog een issue en we gaan er wat aan doen. Dat het dan ingewikkeld gaat worden.
4: Ja.
3: Want dan krijg je ook verliezers. Dan krijg je ook het feit dat je iemand voorrang moet verlenen. In plaats van diegene die al in die fast track zat richting de top. Die toevallig een witte man is van begin 50 of eind 40.
4: Ja.
3: Ja, die wordt dan even overgeslagen. En dan is het ineens niet leuk meer.
4: Nee, dan is
3: Want dan
4: het
3: is het, eerlijk. Dan zeg je ik ben voor gelijke kansen, maar niet voor meer kansen voor iemand die minder kansen had.
4: Dat snap ik ook heel goed. En ik zie het als de ongelijke kansen zijn al heel lang aan de orde geweest. Als dat betekent dat er sprake is van bij gelijkgeschiktheid een vrouw dan die plek geven. Dan ben je eigenlijk het speelveld gelijk aan het trekken. Maar dat betekent ook dat je uiteindelijk ook echt de beste overhoudt. Nu is er toch nog zoveel sprake van het terugvallen in het bekende. Voor mij ziet kwaliteit er zo en zo uit. Waarom? Ja, zo heeft het er altijd uitgezien. En het geldt overigens net zozeer voor de vrouwen die ook zo naar andere vrouwen kunnen kijken. We hebben gewoon domweg nog steeds niet lang genoeg rolmodellen. Waaraan wij als jonge meid al aan op kunnen trekken. Dus het systeem houdt zichzelf daarmee in stand. En in die zin is het stellen van targets wel een.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook momenten gehad. Hè? Volgens mij was het de Universiteit Eindhoven die zei. We gaan gewoon geen mannen meer aannemen. Punt.
4: Ja.
3: Dus we gaan vanaf nu alleen maar vrouwelijke hoogleraren aannemen, want we hebben er gewoon te weinig. En dan krijg je ook allerlei gevolten. Dus dat is wel grappig. Iedereen die dan vindt van we moeten er wat aan doen. En natuurlijk, het is 2026, die gaat dan toch ineens op zijn achterste benen staan. Die zegt, maar we moeten wel de beste kandidaat hebben. Ja.
4: Ik had laatst in een training iemand die tegen mij zei, tijdens een pauze, hij zei, je weet wel dat je het heel moeilijk maakt voor je zoon. Zo, hè? Want ik heb een dochter en een zoon, dat was toen al te sprake gekomen. Waarop ik zei, mijn intentie is dat ik het beter maak voor mijn dochter. Dat is het, vanuit welke kant bekijk je het? Als mijn zoon luistert, dan Sorry.
3: Ja, nou ja, weet je. Je bent het gelijk aan het trekken, toch? Dat is het.
4: Dat is het.
3: En dat is denk ik het ingewikkelde voor heel veel mannen op posities. Om zich te beseffen, omdat ze een man zijn die op de positie zitten. Om te beseffen hoe het is om een vrouw te zijn die naar die positie wil. En dan moet je je gaan verplaatsen. En ik weet dat ik jaren geleden een keer mocht ik meekijken bij een training waarin jullie met acteurs aan de gang gingen.
4: Ja.
3: En ik dacht ook, ik ben echt zo super geëmancipeerd, weet je wel. Ik heb het echt allemaal voor elkaar. En ik vond toen heel grappig, die acteurs die speelden een scène. De man was een mannelijke leidinggevende. Vrouw kwam binnen en die kwam om opslag vragen. En die leidinggevende die was druk. Nou, heel bekend, hè? Zo'n bekend beeld, drukke leidinggevende. En die wel heel joviaal. En die zei, ja, we hebben een afspraak. Ja, dat is waar. Kom zitten. Koffie? En de dame in kwestie zei, heb je ook kruidenthee? En dat hij toen al dacht, fuck, weet je wel. Moet weer ingewikkeld. Bied ik koffie aan, ben al lekker bezig.
4: Ja, goeie koffie, notabene. Ja.
3: En zij ging zitten met haar opschrijfboekje. En zei toen, nou, waar ik het dus over wil hebben, met het boekje in de hand. En ik dacht, oh shit, bij mij gebeurt er nu wat er bij die ander ook gebeurt. Mm. Dus bij mij zit dat er ook nog steeds gewoon erin geramd. Dus bij ik moet ook nog steeds gewoon daar mijn best voor doen en daar alert op zijn.
4: Ja, ik denk bij ons allemaal,
5: ja,
4: toch?
5: Zeker. Ja. Ja, ik weet nog dat ik een keertje een artikel schreef in tijdschrift Conflicthantering. Die hadden iets over stereotypering. Daar wilden wij een artikel over schrijven. Zo van, goh, welke stereotypen kom je zo al tegen? En dus wij interviewden iemand van kleur, iemand met een beperking, een vrouw en ook een witte man. En wij vroegen van, goh, wat is nou typisch de vraag die jou gesteld wordt? Hè? Dus bij van iemand met kleur, zo van, goh, waar kom je eigenlijk vandaan? Nee, ik bedoel, waar kom je echt vandaan? Of wat spreek je goed Nederlands? Of dat soort dingen. Maar de witte man in kwestie, en ik denk dat er meer zijn, die kon gewoon niks bedenken. Want die is de norm. En als je de norm bent, ja, dan kun je gewoon heel moeilijk verplaatsen in hoe het is om niet de norm te zijn.
4: Ja, ja. Er zijn inderdaad van die welbekende filmpjes waar mannen dan de vraag gesteld krijgen die andere groepen en de reacties zijn.
3: Waar kom je eigenlijk vandaan?
5: Heb je wel eens het gevoel gehad dat je op je uiterlijk zo ver gekomen bent?
4: Ja,
5: die vraag die dan aan een man gesteld wordt en dat hij zoiets heeft. Wat krijg ik nu? Ja. Wat een rare vraag.
4: Heb je je charmes in de strijd gegooid? Ja.
3: Hey, hoe gaan we het oplossen? Dus wat zijn de knoppen? Wat moet er gebeuren? Waar kunnen we versnellen?
4: Er zijn gelukkig veel knoppen. Want ik zeg gelukkig, er is geen silver bullet. Als je die vandaag had gehoopt te horen, dan helaas. Maar er zijn veel knoppen. En eentje hebben we al benoemd natuurlijk. Het stellen van targets, wetgeving. Dat is, wat ik al zei, het is altijd een beetje een ja, een stokmethode en wie vindt dat nou leuk? Maar we hebben al geconstateerd waarom het toch werkt en belangrijk is. Maar daarnaast is er ook, wat we ook al een beetje aanstipten, is het eerder mensen enthousiasmeren naar waarom. Dat gaat niet over één nacht ijs. Dat vraagt echt wel wat verdieping. Wat brengt het? Het kan ook soms lastig zijn. Het brengt nieuwe dynamiek. Zit je daarop te wachten? Ik heb liever een bedrijf overigens die zegt, ja, wij doen hier gewoon niet aan mee. Want het gaat prima zo wat ons betreft. Voor mij even goede vrienden. Ik ga het niet er doorheen rammen.
3: Ja.
4: Wat ik wel lastig vind is de bedrijven die het op de website hebben staan. Dat ze het heel belangrijk vinden. En vervolgens achter de deur dan merk je dat eigenlijk wel veel sier is.
5: Zie je ook al het omgekeerde? Want dat vond ik wel intrigerend, een term die ik laatst hoorde. Hè? Van vroeger had je natuurlijk veel bedrijven die aan greenwashing deden, maar nu zijn er ook bedrijven die aan greenhushing doen als het gaat om duurzaamheid. En ik kan me voorstellen dat in deze wereld waarin diversity en inclusion wat minder populair aan het worden is, dat bedrijven eigenlijk misschien soms wel het tegenovergestelde doen. Dat ze meer doen dan ze openbaar maken. Ja. Zie je dat ook al?
4: Nou, wat je op dit moment ziet, maar dat heeft vooral ook te maken met pushback vanuit Amerika natuurlijk. Waar overnight bepaalde termen niet meer op websites mochten verschijnen. Is dat ze een beetje ondergronds zijn gegaan. En dat de de trainingen, de terminologie ook veranderd is naar de empowerment. Maar volgens mij mocht die ook op een gegeven moment niet meer, want toen hadden ze dat al weer door. Maar ook naar coaching, naar sponsoring. Dat blijft een hele belangrijke over knoppen gesproken. Dus je ziet wel dat meer ingegeven vanuit de huidige klimaat, laat ik het een mooi woord geven.
3: Je wil zijn naam niet noemen, hadden we van tevoren afgesproken.
4: Nee.
3: Don't mention him.
4: Yeah, the man.
5: Don't mention the war.
3: Yeah.
4: Well, let's hope it's not coming. Ja, wat is het? Voldemort.
3: Je mag zijn naam niet, nou doe je toch. Weet je toch zijn naam uit.
4: Maar er zijn veel knoppen. En per bedrijf kan dat anders zijn. Het heeft ook te maken met waar een bedrijf al is. Sommige bedrijven zijn gewoon helemaal de startblokken. Nou, dan begin je gewoon met bewustwording. Waarom? Het meten. En ook wat zijn nou die biases die we hebben, waar we het net ook al over hadden. Dat we die alle drie toch ook echt wel hebben.
3: En hebben we nou een poster person? Dus een bedrijf waarvan je gewoon zegt, kijk, die doen het gewoon fantastisch. En die laten ook gewoon zien waarom iedereen het zou moeten doen. Want laten we die dan op het schild hijsen en daar heel veel over praten. Zodat iedereen denkt, ik wil dat ook.
4: Ja, er zijn bedrijven die verder zijn.
5: Namen.
4: Nou, ik vind Patagonia een heel mooi voorbeeld. Maar die doen op alles volgens mij
3: veel. Ja.
4: Veel. Ja, dus goed, dat is natuurlijk de lat wel heel hoog leggen. Maar
3: ja, waar ja, not,
4: ambitie stellen. Ja.
3: Ja.
4: En, maar je ziet ook dat bedrijven, ja, nagelang waar ze zijn, kijken ze ook naar wat zou op dit moment passend bij ons zijn. En bij een bedrijf die er nog niet heel lang mee bezig is, is het ook heel leuk om, dat zie je ook steeds meer gebeuren, dat ik echt een dieper onderzoek doe naar wat gebeurt hier nou. Wat zijn ervaringen van mensen, één op één interviews. Dan kan je echt wel een stuk verder gaan. Want mijn ervaring is dat 95% van de mensen eigenlijk de beste intenties hebben. En toch wordt de plank misgeslagen.
3: Ja.
4: Dus echt per situatie kijken naar wat daar zou passen. En dat vervolgens dan ook echt wel volhouden.
3: Dus zeg je daarmee, besef je ook dat als je hier echt serieus mee aan de slag gaat en je wil van die, weet ik veel, 3% mensen in de top, of misschien wel 0 als je echt als je een top hebt van 30, 40 personen, dan kan het best zijn dat je gewoon echt 0 dames in de top hebt. Dat kan. Zeg je dan, besef je dat het gewoon echt een grote verandering is en pak het dan ook zo aan. Dus wees, zorg dat je expertise inhuurt, denk er goed over na, neem stapjes, leer ervan. In plaats van, we gaan het doen en we zetten het op de website en we gaan heel erg werven en gewoon maar een beetje lukraak aan de slag.
4: Nee, ik probeer wel altijd mee te geven, begin eerst intern. Zet nog even niet iets op de website. Eerst beginnen. En wees ook eerlijk in waar je staat en wat nog niet goed gaat. Dat krijgt uiteindelijk veel meer credits, ook van de mensen die bij je werken.
3: Ja.
4: Want die zien hoe het intern is. En als ze dan vervolgens boodschappen op de website zien waarvan ze denken, ja, maar dat is hier helemaal niet. Dan doet dat heel veel aan de geloofwaardigheid. Niet alleen maar ten aanzien van dit onderwerp, maar ten aanzien van.
5: Maar het is heel lastig. Want ik heb het idee dat het bedrijven en bestuurders het heel lastig vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Hè? Dat ze echt durven te zeggen van het gaat niet goed. Of het nou om duurzaamheid gaat. Of diversity en inclusion. Of gewoon hun eigen performance. Het is zo ingebakken om alleen maar te praten over wat goed gaat.
4: Ja, ja, het hele positieve cultuur. En tuurlijk, laten we vooral ook 's ochtends wakker worden met het gevoel, oké, het glas is meer dan half vol. En wat kunnen we allemaal. Maar als het nog niet ergens is, benoem dat. En mijn ervaring is dat altijd veel beter werkt. En met een groep van 30, 40 mensen waar weinig tot geen vrouwen zijn, is het minder lastig, denk ik. Laat ik zeggen, binnen zo'n groep om daar dan 7, 8 vrouwen te doen. Die dan toch wel een bepaald bestaansrecht hebben met hun kleinere groep. is minder lastig dan een MT bestaande uit 5 mensen waar ineens 2 vrouwen bij komen. Dan heb je het wel over echt een hele verandering. Je blijft natuurlijk ook wel horen de welbekende I'm one of the guys. En val me er niet mee lastig. Ook prima. Maar
3: zeg je dan ook als je een vrouw bent en je zit op een leiderschapspositie, dan heb je ook een extra verantwoordelijkheid. En dat is namelijk niet gewoon dit negeren en te zeggen I'm one of the guys en ik pas me aan. Maar om dan gewoon juist ook daar te zijn voor anderen, om een rolmodel te zijn enzovoort.
4: Zeker. Maar de mannen hebben ook die rol. In de zin dat ze laten zien dat zij hier ook mee bezig zijn. En dat het niet iets is wat de vrouwen wel zullen regelen.
3: Ja.
4: Mannen kunnen ook in andere vormen rolmodel zijn. We hebben heel lang nog het tweeverdienersmodel in Nederland achterwege kunnen laten. Laat ik het zo stellen. Niet dat dat. Het kon gewoon economisch. Dat gaat natuurlijk steeds minder. Dus in die zin veranderen dingen ook. En je ziet dat jonge mannen ook net zozeer rolmodellen nodig hebben. Van een carrière die te combineren is met kinderen. Dan heb je het wel even over een stel waarbij sprake is van een kinderwens. Maar ja, dus die rolmodelschap geldt voor iedereen. Zeker ook voor de vrouw.
3: Ja.
5: Maar dat doet mij dan denken. Ik vind het heel mooi dat je ook zegt van goh, mannen hebben ook een functie in het privéleven. Maar zouden we niet eigenlijk nog meer het hele systeem moeten omdraaien? Misschien ga ik nu wat te ver hoor. Maar ja, als je het nog steeds talent naar de top blijft noemen. Mm-hmm. Dan is de top kennelijk belangrijker dan een soort van midden. In plaats van het hebben over macht en prestaties en sterk. Zouden we het niet veel meer moeten hebben over liefde en gelijkwaardigheid. Dat wordt heel soft hoor.
4: Ja. Nee, helemaal niet.
3: Pak even een viool. Ik zoek even viool op.
4: Nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. En nog één stukje terug. En wat je zei, talent naar de top. Ja, voor mij persoonlijk is het de top die elke persoon voor zichzelf wil bereiken. Het hoeft niet de top, dus tops te zijn zoals we dat in organisaties dan definiëren. Wat je wel ziet is dat als het op de top nog niet zichtbaar is, dan heeft dat wel hoe noem je dat, zo'n werking naar beneden.
5: Trickle down.
4: Ja. Dat mensen denken, hier gaat het voor mij niet gebeuren. Ik herken mezelf niet in de top.
5: Ja.
4: En dan nogmaals terug naar wat is je eigen top.
5: Ja. Maar ik zeg het ook gewoon, en dat is dan wat minder soft. Maar ja, er is onlangs ook een rapport verschenen over van, ik weet niet meer welke raad, maar over de hypernerveuze samenleving.
4: Ja.
5: Hè, waarin we ook dankzij, of nou ja, gewoon wijtend aan social media, waarop we elkaar continu kunnen vergelijken.
4: Ja.
5: Allemaal bezig zijn van hoe word ik de beste, de mooiste, de meest perfecte. Waar we allemaal ziek van worden. Dus is het ook niet om die reden heel erg nodig. Ja, dat misschien niet zozeer vrouwen naar de top. Maar mannen ook met vrouwen naar een normaal leven. Waarin we genoeg geld kunnen verdienen. Maar ook tijd hebben voor zorg en spelen en van alles.
4: Teken nu. Ja, mooi. Absoluut. En ik vind termen als liefde en kwetsbaarheid en gelijkwaardigheid, dat is eigenlijk wel het fundament van mijn werk. Zeker.
3: Helene, waar kunnen mensen meer informatie krijgen die nu aan het luisteren zijn en denken, ja, potdorie. Eigenlijk, ik roep altijd dat het bij ons belangrijk is, maar we hebben het nog lang niet voor elkaar. Er moet actie komen. Actie in de taxi. Waar moeten ze naartoe?
4: Ze mogen me altijd bellen.
3: Oké, ik zal even het 06-nummer oplezen.
4: En dat kan via Talent aan de Top, de website. Maar er is heel veel informatie. Wij zaten natuurlijk net voor te praten. En dan komen de namen van boeken voorbij. Er is heel veel. En
3: zeg je dan ook educate yourself?
4: Ja.
3: Als je denkt.
4: Zeker. Ja.
3: Het is toch geen probleem meer? Nou, bij deze, het is nog steeds wel een probleem. Ja. Een heel groot probleem. En het is doodzonde voor je organisatie. En je verliest 50% van alle talent. Namelijk 50% is ongeveer man en 50% is ongeveer vrouw.
5: En in interactie, it adds up, hè? Gewoon van in de interactie worden we nog rijker.
3: Daarom. Ja. Dus precies, ja. Zorg dat je het snapt.
4: En educate yourself en blijf met elkaar in gesprek.
3: Alright. Nou, dat doen wij ook. En we gaan straks eens even op zoek naar wie eigenlijk schuldig is. Hé, Aukje, we gaan het over schuld hebben.
4: Yes.
3: Schuldigen. Hoor je zo.
0: Listen to lead.

0: Fabulous. Bruno Mars hoorde je. Locked Out of Heaven.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Stel je voor, je maakt een fout op het werk. En je voelt je schuldig. Collega's om je heen die zeggen, joh, je moet je niet zo schuldig voelen. Dat kan toch een keer gebeuren. Of misschien moet je je juist wel schuldig voelen. Want is het wat is het nut van schuldig voelen? Zo, ik heb een enorme typo in mijn intro staan, zeg. Jeetje, Mina. Ja, heeft schaam me kapot gewoon. Ik voel me schuldig ook nog. Nee, wat is het nut van je schuldig voelen? Waarom voelen we ons eigenlijk schuldig? En hoe zorg je dat schuld werkt in plaats van verlamd? En hoe kan het bijdragen? Ook nog eens een keer aan iets waar we met z'n allen natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Die veilige werkomgeving. Ankie Nauta is in de studio. Bijzonder hoogleraar. Enhancing Individuals in the Dynamic Work Context. Vind ik altijd zo grappig dat ik dat uit mijn hoofd kan zeggen. Het staat niet in mijn draaiboek. Aan de Universiteit Leiden. Auteur, spreker. En ze heeft zelfs een heus theatercollege. Gaat het alle zien. Aukje, ik was een beetje in de verwarring. Ik heb je zelfs geappt vooraf. Dat ik tegen je zei. Je hebt een boek geschreven over schaamte. En dan gaan we het ineens over schuld hebben.
2: Ja.
0: Waarom gaan we het nu ineens over schuld hebben? We hebben het wel over het goede onderwerp. Hè?
2: Ja, dat komt omdat ik bedacht heb. Dat het nu tijd is voor een boek over schuldgevoel.
0: Ah, dat wordt gewoon het volgende boek. Dat wordt van schaamte naar schuld.
2: Ja, inderdaad. Ja. Okay. En daarna woede, denk ik. En jaloezie.
0: Ja, ja. Zo moord, doodslag.
2: Ja. Ja. Ja, nee, maar er was iemand die mij vroeg om daarover een uitgever, om daarover een boek te schrijven. En ja, dat is natuurlijk altijd een beetje raar om daar dan op in te gaan. Maar ja, hoe meer ik nadacht over schuldgevoel, hoe interessanter ik het vond. Want ja, in mijn boek over schaamte, ja, dan ontkom je. Het wordt vaak in één adem genoemd, hè, schaamte en schuld. En toen heb ik ook het boek van June Tangney. Dat is de wetenschapster, meer nog dan Brené Brown, op het gebied van schuld en schaamte. Ze heeft ook letterlijk een boek geschreven met die titel, maar dan in het Engels. En zij heeft het heel erg over, en iedereen die aapt dat na, gewoon schuld. Het gaat over gedrag, schaamte over identiteit. Hè? Dus als je je schuldig voelt, dan denk je, ik heb iets slechts gedaan. Maar als je je schaamt, dan denk je, ik ben een slecht mens. Mm. En ik kom er steeds meer achter dat wat wij als mensen op de werkvloer, maar ook erbuiten, heel vaak niet zo handig doen, is dat we gaan onmiddellijk stereotyperen. Hè? Dus als iemand scheldt, dan is die een klootzak. Of als je eventjes niet nee durft te zeggen van ik ben ook altijd zo assertief. En daarmee maken we het lastig om het te hebben over gedrag. En juist daarom vind ik schuldgevoel zo interessant. Want als je je schuldig voelt, dan

0: hebt of
1: ja,
0: niet.
1: Dat is een goede vraag. Ik zal die vraag aan mevrouw vanavond. Ik weet het eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, want ja. Ik weet eigenlijk nu al zeker dat mijn onderzoek heel erg zal gaan. Hè, want ik sta echt nog aan het begin. Hè. Ik heb net een synopsis over dit boek geschreven. Maar ik weet nu al dat het zal gaan over je kunt je te weinig schuldig voelen, maar je kunt je ook te veel schuldgevoel hebben. Je hebt van die mensen die hebben, die zijn behept met een chronisch schuldgevoel en die durven tegen niemand nee te zeggen. Dat is niet gezond. Maar je nooit schuldig voelen, ja, dat dan ben je een psychopaat als het ware. Dus
1: ja.
0: En nou generaliseer ik trouwens zelf ook naar.
1: Ja, daar ben je schuldig aan.
0: Ja.
1: Ja, maar dat geeft niks, want je bent een goed mens, maar je doet gewoon iets verkeerd.
0: Precies.
1: Toch? Daar zit het verschil in.
0: Ja, en ik vind dat ook enorm belangrijk. Dit weekend stond er een heftig interview in Volkskrant Magazine over iemand die met een crimineel verleden, die nu als ervaringsdeskundige zich inzet om te voorkomen dat andere, jonge jongetjes zijn het helaas meestal, ook allemaal misdaden gaan plegen. En nu ben ik even mijn betoog kwijt, want je vraag was...
1: Nee, ik had geen vraag. Je had gewoon vraag. Te praten.
0: Ik begon gewoon te praten.
1: Ja. Nou ja, hij voelt zich schuldig, ongetwijfeld.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Dus?
0: En dus, ik had een echt een...
1: Dat was goed, hè?
0: Sublieme.
1: Dat is zo'n goed verhaal.
0: Opzetten.
1: Ja.
0: Nu weet ik het weer. Wat we zo makkelijk doen is... want hij had ook een iets op LinkedIn gezet. Zo van, goh, ik heb iets fout gedaan. En daar schaam ik me voor. En dan krijg je onmiddellijk allemaal comments van... Ja, maar ja, hij heeft vroeger wel zijn vrouw geslagen. Dat had hij nooit mogen doen. En als wij dat met z'n allen blijven doen, dan zijn we dus nooit in staat om gedrag te veranderen. En dus ik vind...
1: Maar zeg je dan, dan kan iemand zich niet schamen voor wat hij gedaan heeft of voor wie die is. Maar dan voelt hij zich wel schuldig voor wat hij gedaan heeft. Maar de omgeving zorgt er dan eigenlijk voor. Door continu maar te zeggen, je bent de verkeerd persoon. Want
0: precies.
1: Je hebt dit gedaan.
0: Ja,
1: dat je je wel vanzelf gaat schamen.
0: Ja, de omgeving stuurt je terug in je hok. Waardoor je niks meer durft te zeggen. En zolang we blijven zwijgen met z'n allen, verandert er niks. Terwijl gedragsverandering komt pas. En dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat Helene net zei. Door dat goede gesprek. Als we met elkaar in gesprek gaan. En aan elkaar vertellen van wat wel en niet kan. Waar we ons schuldig over voelen. Ja, dan ontstaat er veel meer verandering. Dan wanneer je denkt van. Oh ja, ik heb iets fout gedaan. Ik zeg het maar niet. En ik vind ook gewoon de vaardigheid van. Excuses maken en een ander vergeven. Vind ik op en buiten de werkvloer. Echt cruciale vaardigheden. Om met elkaar goed te werken en te leven samen.
1: Nou, het leert volgens mij iedereen die ooit een feedback training heeft gedaan, die leert ook altijd dat je feedback moet geven op wat iemand doet en niet op wie iemand is. Dus je moet niet zeggen, Aukje, ik heb feedback voor je. Je bent een rot mens. Mm-hmm. Dat heeft meestal niet zoveel zin.
0: Nee.
1: En is ook onaardig. Maar als ik tegen jou zeg, Aukje, je moet je wel even wat beter voorbereiden. Dat zou goed zijn voor een programma. Dan heb ik het over wat je gedaan hebt. Hè, wat een gedrag is.
0: Ja.
1: En dan kan je er wat aan veranderen. Dan nog is het shit om te horen. Want leuk is anders.
0: Mm-hmm.
1: En toch zijn we daar blijkbaar allemaal heel slecht in.
0: Ja,
1: in organisaties.
0: Het probleem is, we weten het wel. Alleen in the heat of the moment vergeten we al die prachtige lessen die we hebben gehad in vaardigheidstrainingen onmiddellijk weer. En om daar een voorbeeld van te geven. Ik heb laatst samen met de theatermakers Radio Kootwijk hebben we een dag georganiseerd. Dat heet Uit de Kramp. En dat gaat ook heel erg over sociale en psychologische veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. En daarin hebben we ook een korte theatervoorstelling van een kwartier. Waarin allerlei dingen gebeuren waar je verschillend over kan denken. Iets met foute grappen, iets met net wat... te veel over borsten praten. Nou ja, goed, ik ga verder niet in details treden.
1: Ik ben blij dat ik het niet hoef te zeggen.
0: Maar en dan daarna ga ik met de zaal in gesprek van, goh, wat hebben jullie eigenlijk gezien? En dan krijg je onmiddellijk dingen terug als, die vrouw die was veel te vrijpostig.
1: Oeh.
0: En dan denk ik, nou, dat heb je toch niet gezien? Want hoe ziet vrijpostigheid eruit?
1: Ja, speel het maar eens na.
0: Ja, dus we gaan meteen generaliseren. In plaats van dat mensen heel concreet zeggen van ja, een opmerking hè, aan een man vragen van komen mijn borsten wel mooi uit in dit jurkje? Dat vind ik wat ver gaan.
1: Dat is een opmerking die in deze context minder gepast is.
0: Precies.
1: Dan ben ik heel netjes.

0: Ja, ja. En dus ja, we zijn ontzettend hardleers. En dat is ook heel erg logisch. Want als mens zijn we nou een keer behept met de neiging om ongelooflijk snel te oordelen. Dat was vroeger op de steppers heel handig. Omdat je niet heel lang kunt wachten van, ja, moet ik wel of niet vluchten. Alleen dat heeft in de huidige tijd ook een enorm nadeel. Namelijk dat we het ons maar niet lukt om te hebben over gedrag. Dus dat moeten we voortdurend leren.
1: Ja. Laten we even een brugje naar organisaties maken. Hè? Dus en dat is ingewikkeld, want je bent net begonnen met het boek. Mm-hmm. Dus ik ga je nu al vragen om het eindeprijs te geven. Maar wat kan je hiermee? Want het lijkt me nogal ingewikkeld om bij het volgende werkoverleg te zeggen. Nou jongens, punt 1 op de agenda is schuld. En hoe je daarmee omgaat op een goede manier. Zodat wij een high performing team worden. Toch? Dat is een beetje pittig misschien.
0: Ja, ja, dat is ook pittig. En dat is ook echt een van de redenen waarom ik haast nooit rechtstreeks word gevraagd om een lezing te houden over schaamte of schuld.
1: Nee.
0: Dat zit trouwens ook in een TED-talk van Brené Brown. Hè? Dat is natuurlijk gewoon ook de wetenschapper of een van de wetenschappers die heel veel onderzoek doet naar schaamte en kwetsbaarheid. En haar ervaring is dat bedrijven haar heel veel opbellen. Zo van, die TED-talk die je hebt gegeven, die was echt fantastisch. Zou je ook bij ons een verhaal willen komen vertellen? Maar wil je het dan alsjeblieft niet hebben over schaamte?
2: Ja.
0: Ja. He, en dus dat is inderdaad ingewikkeld. Dus je moet het eigenlijk altijd via een soort van omweg op de agenda krijgen. En ja, welke omweg dat is, ja, dat hangt dus weer heel erg af van de agenda die een organisatie heeft. Hè. Loopt de omzet terug of willen ze zich diversificeren of dan ook. En dan helpt het om via een teambuilding of via een lezing te hebben over niet alleen het taakgerichte inhoudelijke performance deel, maar ook hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om? En durven we ook toe te geven onze fouten, durven we elkaar ook te beschuldigen, maar op een nette manier. En dat is meestal de ingang.
1: Maar zeg je dan ook dat, want dat vind ik wel een goede vraag, hè? Hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een nogal belangrijke.
0: Mm-hmm.
1: Zeg je dan ook begin met iets wat een beetje een kalmer onderwerp is?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Of wil je, denk je gewoon, duik er gewoon gelijk in?
0: Ja.
2: Afwasmachine uitruimen.
1: Ja.
0: Kijk, een werkvorm die ik vaak gebruik en die hangt nog wat meer op schaamte dan op schuld. Dus ik moet nog enorm veel leren.
1: Ja.
0: Is dat ik in mensen in groepjes van 6, hè, als het een wat groter gezelschap is, dat noem ik de werkvorm de biecht. Hè. Dat appelleert ook onmiddellijk aan schaamte. Dus dan vraag ik mensen van, goh, biecht eens op. Wanneer was je niet de bestuurder die je eigenlijk wil zijn? En vertel daarover zo beeldend mogelijk een verhaal.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en als ze dan alle 6 een verhaal hebben verteld, dan kunnen ze daarna kijken met z'n allen van, goh, welk patroon zien we hier eigenlijk en hoe willen we dat doorbreken?
2: En is dat een patroon die je dan herkent aan hoe hun organisatiecultuur ook is? Zijn er bepaalde dingen waarvan zij weten, oh, dit laat ik even bij deze werkplek buiten de deur? Of
0: mm-hmm.
2: zijn dat gewoon overstijgende patronen?
0: Ja, en dat hangt ervan af hoe kwetsbaar het betreffende groepje zich opstelt. Want ik heb het onlangs ook weer gedaan, hè, met een team van 20, 25 managers. En daarbij was ik vergeten te vertellen, zo van, het voorbeeld moet wel over het afgelopen jaar gaan.
2: Oh, ja.
0: En wat ze vervolgens deden van, het waren managers van in de 50. Ja, toen ik 26 was en ik was net aan mijn leidinggevende baan begonnen, toen wist ik nog niet zo goed hoe delegeren moest. En toen werd ik een micromanager genoemd.
1: Ja. Dat en is, nu is het helemaal over.
0: Ja, helemaal over.
1: Ik ben zo goed. Ik heb me zo goed ontwikkeld. Ja.
0: Ja, dus dat, het gaat wel over de kwetsbaarheid in het hier en nu. En want als mensen dan van die oude verhalen vertellen, ja, dan komen ze ook bij patronen terecht die meer te maken hebben met individueel gedrag dan met cultuur in de organisatie.
2: Ja, ja.
0: Terwijl als ze het lef hebben om met voorbeelden te komen die ook in het hier en nu met de mensen in het hier en nu spelen, ja, dan wordt het ontzettend spannend. Want dan ja, ben ik eigenlijk ook haast meer aan het mediëren, aan het conflict bemiddelen. Dan een beetje gezellig te hebben over gedrag en schuld en schaamte.
1: Het spannende is natuurlijk wel dat, kijk, op het moment dat je iets verkeerd doet, weet je wel. Als ik bijvoorbeeld, ik heb een typo gemaakt in mijn intro en ik ben aan het lezen en ik kom er niet uit. Dan heb ik wel door dat ik iets niet goed heb gedaan. Maar heel vaak kom je er natuurlijk pas achter dat je ergens schuldig aan bent als iemand anders je daaraan helpt herinneren. En zeker als het gaat over mensen waarmee je samenwerkt. Heel vaak datgene wat je doet, daar heb je helemaal niet van door dat je iemand op zijn tenen trapt. Of dat je gewoon redelijk onbeschoft bent. Of dat je inderdaad die opmerking maakt die je beter niet had kunnen maken.
0: Ja.
1: Dus als het gaat over schuld wat iemand anders je nog even moet aanwrijven. Want zo voelt het toch vaak. Mm-hmm. Dus dan wordt het wel heel mooi ingewikkeld, toch?
0: Ja, maar ja, ik zeg altijd, het is nooit te laat om na een vergadering, ook al is die een dag, een week of een maand of een jaar geleden, om erop terug te komen. Hè? In mijn lezing geef ik vaak het voorbeeld van iemand die een verschrikkelijk foute grap maakte. En dan een jaar later in het jaargesprek daarop wordt gewezen. Wat voor diegene een soort van wake-up call is. Zo van, oh ja, ik ben soms te lomp. En dus ik zeg, dus, ja, het is nooit te laat om ergens op terug te komen. En ook, je hou je niet in. Zeg wat je moet zeggen en vraag wat je moet vragen. Dus daarom is het voelen van emoties ook zo ontzettend belangrijk. Omdat je dan in het hier en nu kunt zeggen van, dit voelt even niet goed. Ik weet niet precies wat ik voel. Hè, maar ik denk dat we dat ook echt moeten leren om ons uit te spreken op het moment zelf. En ook.
1: Ja, dan heb jij het over best wel persoonlijke dingen. Hè? Een grap van je denkt dat die kan, die toch niet kan. Ik zit er ook aan hele simpele dingen te denken. Als we hebben iets afgesproken en jij bent er niet nagekomen.
0: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Maar ik merk toch zelf dat het heel vaak, ik zelf ook, ik laat het heel vaak lopen. En dan denk ik, ach ja.
0: Ja.
1: Terwijl het is een moment om te leren. Het is een moment om te verduidelijken. Wat hebben we nou afgesproken? Hoe spreken we dingen af? En die laat je dan lopen.
0: Precies. Ja, en dat conflict vermijdende, dat is aan de ene kant een soort van smeerolie om het met z'n allen gezellig te houden.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is dat ook altijd een gemiste kans om iets aan de cultuur te doen. Ik vind het heel interessant een Zweeds onderzoek bij zo'n 800 werknemers. Waarbij ze hebben, en dit gaat dan wel weer over grensoverschrijdend gedrag. Hè, van grijp je wel of niet in? Je bent getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag. Doe je wat, ja of nee? En zij die niks doen, die hebben anderhalf jaar later 3 keer zoveel kans om zelf slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag. Nou, en ditzelfde geldt.
1: Komt soort terug naar je soort boemerang.
0: Ja, het is een boemerang. Want elke keer dat je, elke keer dat je niet ingrijpt, dan draag je ook niet bij aan een cultuurverandering waarin mensen een beetje lief en aardig met elkaar omgaan.
1: Sterker nog, bevestig je dat het oké is.
0: Precies. En datzelfde geldt voor afspraken wel of niet nakomen. Je hebt heel veel bedrijven, en ik heb ze volop meegemaakt, waarin er een vergadering is en iedereen die komt zo 5 minuten, 10 minuten, kwartier te laat binnenkomen. Te laat binnen. En elke keer als je daar niks van zegt, dan bevestig je een cultuur van het is oké om langs te komen wanneer je wilt. Maar elke keer als je daar wel wat aan doet, dan draag je bij aan een soort van discipline waarin je elkaars tijd niet verspilt.
1: Ja, maar ook daarvoor geldt dan weer, als jij de enige bent die daar elke keer de vinger op legt, dan word je ook een beetje de zeurpiet. En dat wil je natuurlijk ook weer niet.
0: Nee, en het is dus heel erg belangrijk om, als je erachter komt dat jouw eigen normen en waarden wat anders zijn dan die van de groep, dat je dus alleen staat, om je te realiseren dat je vast niet alleen bent, maar dat sommige mensen zich niet durven uitspreken. En dan is het dus heel erg belangrijk om, zeg maar een soort van, en dat klinkt wat politiek, maar zo bedoel ik het niet, maar om coalities te sluiten. Om her en der na te vragen, zo van, goh, vind jij het ook zo vervelend? Wat vind jij er eigenlijk van? Een open vraag is nog beter. Wat vind jij ervan dat onze vergadering eigenlijk structureel 10 minuten later beginnen dan we hebben afgesproken? En dan zul je merken dat je vaak veel meer steun hebt dan je van tevoren bedacht hebt. En dan kun je in plaats van in je eentje als groep ter discussie stellen van, goh, zullen we voortaan afspreken? 1 uur is 1 uur.
1: Ja. Of zullen we gewoon alles een kwartier later laten beginnen?
0: Kan ook. Ja. Zullen we academisch kwartiertje? Mij maakt het niet uit wat je afspreekt.
1: Nee.
0: Als
2: maar
0: je
2: spreek
0: maar
2: iets af.
0: Maar spreek iets af.
2: En kom erop terug.
0: Precies.
1: Ja.
2: Mag ik een vraag stellen hier? Hebben we nog tijd?
1: Eigenlijk niet, maar je mag toch.
2: In de pauze.
1: Maar het mag toch.
2: Ja?
1: Doe maar gewoon, joh, kan jou het schelen. Geef Aukje gewoon een kort antwoord.
0: Ja, en dan heb ik ook nog een oproep, hè?
1: Oh ja, dat doen we ook nog, ja.
2: Is er een gendered component aan schuld?
0: Oeh. Ja. Nou, in ieder geval blijkt uit veel onderzoek dat vrouwen zich meer vaker en dieper schamen dan mannen. Maar dat is ook wel weer, maar dat gaat over schaamte. Mm-hmm. En zoals ik al zei, ik sta nog aan het begin van mijn onderzoek over schuldgevoel. Ja. Maar ik weet eigenlijk zeker dat het voor schuld net zo geldt. Maar er is ook onderzoek, bedenk ik me nu, waarin men kijkt naar shame proneness. Hè? Gewoon van, ben je meer schaamte of schuldgevoelig?
2: Yeah.
0: En dan blijkt volgens mij toch wel, ik moet het even nog goed checken, maar dat vrouwen meer schaamtegevoelig zijn en mannen meer schuldgevoelig.
2: Hmm.
0: Ja. Dat is,
1: Oké. Ik kan in ieder geval mee in de onderzoekstas.
0: Mm-hmm.
1: Je wilt nog een oproep doen, ook je mag tijd natuurlijk.
0: Ja, omdat ik al zei zo van, ik sta aan het begin van mijn onderzoek naar schuldgevoel. En dan vind ik het ontzettend interessant om allemaal wetenschappelijke artikelen na te vloeien. Maar ik wil ook verhalen. En verhalen die klein en groot zijn. Dus ja, mocht je met me willen praten over jouw eigen schuldgevoel, schroom niet en kijk op
1: aukjenauta.nl.
0: Daar vind je mijn contactgegevens wel en meld je aan.
1: Ja, dan kun je het biechten bij Aukje.
0: Ja.
1: He, de werkbiecht.
2: Ik zie het zo meteen al bij de afsluitende koffie. Heb ik wel een paar vragen.
1: De eerste is binnen. Kijk eens aan. Ik vond het superleuk dat jullie er allebei waren. Je hebt geluisterd naar mijn ongelooflijk leuke gasten. Helene Borgman van Talent naar de Top. Zorg ervoor dat er nou meer vrouwen in de top komen. Hup, schiet eens een beetje op. En Aukje Nauta, vaste gast. Mag ik wel gewoon zeggen, toch? Vriend van de show, zeggen ze dan altijd heel leuk. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ga ook vooral even naar de website peoplepower.radio. Meld je aan voor de community, dat is altijd leuk. En check natuurlijk even de AI Power om te kijken wat je eigenlijk wil weten. Wat je wil vragen aan al die 638 afleveringen die erin staan. Tot de volgende.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: eerst zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
1: Je bent geboren als een vraagmachine. Als kind wilde je eigenlijk alles weten. Dat herken je vast wel, en zeker als je zelf kinderen hebt gehad. Waarom? Waarom? En dan ergens onderweg zakt het weg. Bij de meeste mensen al vanaf hun 20ste. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is misschien wel de belangrijkste motor onder alles wat je leert. Het goede nieuws is, het is geen vaste eigenschap. Je kunt het weer aanwakkeren bij jezelf en bij je mensen in je team. Robert-Jan Simons onderzoekt het zijn hele loopbaan al, en ik ga met hem in gesprek omdat ik een boek aan het schrijven ben over nieuwsgierigheid. Een van de belangrijkste vragen die ik hem ga stellen is: hoe raken we die nieuwsgierigheid kwijt en hoe krijgen we het ook weer terug? Hij is de gast in de studio, Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Lerende Organisaties 2.0. Fijn dat je luistert.
2: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Robert-Jan, leuk dat je er bent. Ja, ik zei het al, je hebt je hele loopbaan aan leren gewerkt. Waarom is dat zo fascinerend voor je? Waarom ben je daar zo lang mee bezig geweest?
3: Ja, ik ben er eigenlijk ingedoken toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren. En ik begreep eigenlijk nooit waarom ik met heel weinig inspanning zoveel succes had op het gymnasium. Hoe komt het toch dat ik altijd denk dat ik een dikke onvoldoende haal en dan weer met een 9 of een 10 wegkom? Kennelijk kon ik iets wat anderen niet konden. Of ik kon leren, dacht ik. Maar ik begreep het gewoon ook niet hoe dat zat en waar dat in zat. En dan ben ik geïnteresseerd geraakt in eerste instantie in studievaardigheidstraining. Dat was mijn eerste bijbaantje in de studie. En daar ben ik een beetje aan blijven hangen.
1: Ja.
3: En het is wel in de loop der jaren nogal van doelgroep veranderd. Dus ik ben begonnen echt met mezelf. En daarna ben ik vooral gedoken in het studeren van mijn medestudenten. Ik ben ook studievaardigheidstrainer geworden. En leestrainer. Snel leestrainer. En daarna ben ik in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Op een project waar ik mijn eerste baan kreeg. En dat was samen leren. Sneller leren.
1: Ja. En uiteindelijk veel ook in organisaties gedaan. Hè? Want ja, dat is de context waar wij dit programma in maken. Zeker. Hoe past nieuwsgierigheid daar dan in? Want dat is waar ik jou op de korrel heb gekregen. Want ik ben natuurlijk gewoon gaan zoeken op het al grote internet. Van ja, wie moet ik hebben als het gaat over nieuwsgierigheid? Nou, dan kwam jij popte naar boven als een van de experts in Nederland op dat gebied.
3: Oh zo, want ik was al bij mij
1: was. Ja, en ik denk zelfs dat ik gewoon Claude heb gevraagd. Dus dat AI jou boven water heeft getild voor me.
3: Leuk.
1: Ja, dus hoe past nieuwsgierigheid dan bij leren? Waarom speelt dat zo'n belangrijke rol?
3: Ja, nieuwsgierigheid is eigenlijk altijd mijn hobby geweest. Eigenlijk ook weer vanuit mijn persoonlijke achtergrond. Dat ik mezelf nogal een nieuwsgierig iemand vond. En dat soms ook wel gezien werd als een negatieve eigenschap. Van in de zin van nieuwsgierig aagje.
1: Ja, kreeg je daar ook dan een commentaar over vroeger?
3: Ja, nou ik weet nog wel heel goed. Het allereerste dat ik weet is dat mijn moeder een gesprek had met de dokter. En ik zat toevallig in de kamer. En toen ben ik blijven zitten. En toen bleek ze zwanger te zijn. En ze dacht dat ze niet meer zwanger kon worden. En ik wist dat dus al voordat het gesprek afgelopen was. En toen zei ze ook nieuwsgierig: Aagje, wat doe jij hier? Ik had helemaal niet door dat je hier zit. Maar ik hou er inderdaad wel van om mensen af te luisteren. En dat heb ik altijd gedaan, zeg maar. Dus ik ben ook op allerlei verschillende manieren nieuwsgierig. En ik ben met het begrip nieuwsgierigheid in mijn carrière op verschillende keren terechtgekomen. Gewoon eigenlijk door een ervaring of door een boek. Het eerste was eigenlijk in de 80er jaren dat ik aan het begin stond van het omgaan met computers. En dacht, kun je computers niet gebruiken om kinderen, volwassenen nieuwsgierig te maken? Nou, daar bleken spellen voor te zijn. En daar bleek ook een theorie over te bestaan van hoe je dat moet doen.
1: Oké. Okay.
3: Ja, dat bleek eigenlijk best wel simpel te zijn.
1: Nee, want ik denk dat iedereen die aan het luisteren is denkt van ja, nogal wie dus. Als je nieuwsgierig bent, dan heeft dat natuurlijk met leren te maken. Maar ik kan me vanuit de wetenschap ook voorstellen dat er een moment is waarop die twee voor jou in ieder geval ineens bij elkaar kwamen.
3: Ja.
1: En kan je dat nog herinneren? Wat was dat moment dat het, ja, of welke theorie of wat, waar liep je tegenaan dat je dacht van hé, maar wacht even.
3: Ja.
1: Die honger om te leren is belangrijk.
3: Ik ben ergens in de 90er jaren, begin 90er jaren terechtgekomen op het thema organisatieleren, leren in organisaties. Dat is ook een lang verhaal, maar daar kwam ik op een boek van een Zweed, Klas Mellander, en dat heette The Power of Learning. En dat bleek helemaal over nieuwsgierigheid te gaan. Dus in dat boek komt dat helemaal prachtig bij elkaar. Ik heb het 5 jaar geleden nog een keer op tweedehands boekenmarkt gevonden. Het bestond nog, want het was al van 1996. En het is nog steeds heel leuk en heel actueel. En Klas Mellander was een game specialist die bordspellen ontwierp. En aan het eind van zijn carrière gevraagd was door de ASTD, American Society for Training and Development, om zijn ervaringen op te schrijven. En daar houdt hij eigenlijk een in dat hele boek een pleidooi voor. Dat wij in de leerwetenschappen meer ons zouden richten op nieuwsgierigheid. Hmm. En hij zegt, in allerlei andere disciplines gebeurt dat. En is daar ook heel veel ontwikkeling gemaakt. En wij doen dat nooit. Wij doen eigenlijk vaak het omgekeerde. Dus zijn centrale stelling is bijvoorbeeld, als wij een leerboek schrijven, dan beginnen we met te vertellen wat we gaan vertellen. En welke doelen we daarmee hebben. Dan gaan we het vertellen. En dan vertellen we wat we verteld hebben. En terwijl als je iemand nieuwsgierig wil maken, moet je het niet allemaal vertellen wat je gaat doen.
1: Nee.
3: Moet je het misschien een klein beetje doen. Maar je moet vooral nog een beetje verborgen houden. En zodat mensen nieuwsgierig worden naar wat je gaat vertellen.
1: Ja, ik zit al te denken dat je inderdaad een of andere spannende film gaat kijken. En dat je aan het begin iemand ziet vermoord ziet worden. En dat je ook al weet wie het is. Ja, dan is er natuurlijk niet zoveel meer aan. En hij wordt ook gelijk gepakt, weet je wel. Dan, ja,
3: okay. Er zijn natuurlijk wel films die dat doen. Maar dan word je weer nieuwsgierig gemaakt van hoe zou hij dat nou gedaan hebben?
1: Ja,
3: of
1: ja.
3: Waarom heeft hij
1: ja, dus er is altijd, wordt altijd een opening gecreëerd in je brein wat je opgelost wil hebben.
3: En dat doen we dus bij leren over het algemeen niet.
1: Nee, want dan beginnen we gewoon te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
3: En wat Mellander ook doet in dat boek is vergelijking maken tussen de filmwetenschappen, reclamewetenschappen en de retorica. En hij zegt, eigenlijk zijn de basisprincipes van die drie wetenschappen hetzelfde.
1: Hmm.
3: Waarom gebruiken we die niet in de leerwetenschappen?
1: Ja.
3: En dan... Ja, dan past hij dat toe op allerlei leerprincipes. En nou, ik was helemaal enthousiast van het boek. En het paste helemaal bij wat ik zelf ook een beetje al bedacht had, maar niet zo systematisch. En ik heb dat vervolgens ook overal gebruikt en gepropageerd.
1: Ja, wat ik zo interessant vind, dat het kwartje valt nu eigenlijk pas nu ik het met jou erover heb. We hebben, nou ja, dit is aflevering 640, zeg ik even uit mijn hoofd, die ik maak van dit programma. Daar hebben we het ook heel veel over leren en ontwikkelen gehad. En bijna altijd als er dan learning and development specialisten of managers in de studio zijn, dan zeggen ze ja, grootste uitdaging is gewoon om mensen aan het leren te krijgen. We hebben eigenlijk alles wel. Ja. We hebben alle programma's, we hebben alle spullen, dat hebben we allemaal wel. Maar die honger om te gaan leren, dat is ingewikkeld. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, dat is nou precies wat je met het opwekken van nieuwsgierigheid kan doen.
3: Ja.
1: Want dan gaan mensen wel door.
3: Ja. Ja, ik zeg overigens wel, als iemand zoiets zegt wat jij nu zegt, dan zeg ik, je hoeft mensen niet aan het leren te krijgen, want ze leren altijd. Mensen kunnen niet leren. Dat is onmogelijk. Alleen, wij willen vaak dat ze meer leren, of dat ze anders leren. Of
1: iets wat,
3: op een andere manier.
1: Ja, iets wat we specifiek willen dat ze leren.
3: En daar moeten we ons dan bij die motivatievraag op richten. Je moet je dus niet richten op de vraag, hoe krijg ik mensen aan het leren? Hoe krijg ik mensen anders aan het leren? Of hoe krijg ik mensen meer aan het leren?
1: Ja.
3: En daar is bijna altijd nieuwsgierigheid toch wel het antwoord.
1: Ja, stiekem is dat een hele belangrijke sleutel.
3: Ja, precies.
1: Hey, een hele belangrijke vraag die ik heb is, ik ben zelf ook, ik heb ook last van nieuwsgierigheid, nogal.
3: Ja.
1: Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, daar moet ik dan maar eens een boek over gaan schrijven. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is en hoe het in elkaar zit. En dan komen er allemaal vragen.
3: Ja.
1: Is nieuwsgierigheid iets wat je hebt? Dus is het nature? Krijg je het, is het ingebakken? Heeft de ene mens het meer dan de ander? Of is het iets wat je ontwikkelt door je leven? Welke van de twee smaken is het?
3: Allebei.
1: Daar was ik al bang voor.
3: Kijk, iedereen weet dat jonge kinderen veel nieuwsgieriger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. Hè? En dat met het ouder worden nieuwsgierigheid bij een deel van de mensen ook behoorlijk afneemt. Niet bij iedereen overigens, Simi.
1: Ja, ja.
3: De oplossing van deze vraag is bij mij gekomen door in het boek van Todd Cashden. Dat heet in het Nederlands nieuwsgierig vraagteken, in het Engels curious. En die schrijft, je moet onderscheid maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en als eigenschap.
1: Oké, dat is trait en state. Hè? Ja. Heb ik ooit eens een keer van een andere hoogleraar geleerd. Precies. Ja, oké. Okay.
3: En de state-kant van nieuwsgierigheid, die kan op elk moment bij iedereen worden opgeroepen. Daar heb je trucjes voor. Dat doet de reclame, dat doet de film, dat doet de retorica. Dat doet soms ook de leerpsycholoog en de docent. Maar nieuwsgierigheid als eigenschap, dat betekent dat je heel vaak nieuwsgierig bent. Of voor heel veel dingen. Of heel intensief.
1: Zonder dat jij daar een externe prikkel voor nodig hebt.
3: Precies.
1: Oké. Okay. Ja.
3: En de vraag die onmiddellijk dan opkomt. Hoe word je nu een nieuwsgierig persoon? Die is interessanter dan de vraag. Hoe word je nieuwsgierig als state? Want dat is niet zo moeilijk. Dat kan iedereen.
1: Ja.
3: En daar hebben die boeken ook allemaal. Alle trucjes daarvoor zijn bekend. En die kent iedereen eigenlijk ook. En
1: maar Robert-Jan, zeg je dan, de ene persoon wordt nieuwsgieriger geboren dan de ander. Daar zit het meer in dan de ander. Lijkt me ook lastig onderzoeken hoe je erachter komt trouwens. Maar
3: ja, daar kom je dus niet achter.
1: Nee, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet.
3: Ik heb daar wel eens aan een persoonlijkheidspsycholoog gevraagd van hoe zit dat eigenlijk? En die zei, we weten het gewoon niet.
1: Nee.
3: En het meest waarschijnlijke is dat er wel een zekere erfelijkheidscomponent in zit. Maar dat het toch vooral heel erg ook ontstaat tijdens je leven. En dat zie je ook omdat het heel erg verandert. En iets wat vanzelf verandert, kun je ook veranderen.
1: Ja.
3: Dat is mijn stelling altijd.
1: Oké. Okay. Maar dat mooie daarvan is dus.
3: Ik zal even mee dat jonge kinderen zijn heel nieuwsgierig. En de meeste kinderen leren het ook af tijdens de lagere school.
1: Ja. En jij zegt dus, en dat is een mooie, dat is mooi, want daar zit heel. Dus enerzijds kun je het opwekken. Je kunt de nieuwsgierigheid als emotie of als gevoel of als staat van zijn kun je opwekken door bepaalde trucjes uit te halen. Kijk naar een film waarbij je denkt, wie heeft het gedaan? Anderzijds zeg je dus ook, je kunt ook je nieuwsgierigheid als eigenschap, daar kun je ook aan werken. Nou, daarvan wil ik natuurlijk weten, hoe werkt dat dan?
3: Ja.
1: En dat hoor je zo. En dat is dan weer een manier om je nieuwsgierigheid op te wekken.
0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Swing Out Sister, ik draai ze best wel vaak. Ik vind het gewoon heerlijk klinken altijd. Word er vrolijk van. Am I the Same Girl, hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Robert-Jan Simons is de gast, emeritus hoogleraar en schrijver van het boek. Lerende organisaties, niet de lerende organisaties, maar lerende organisaties 2.0. Kijk, daar heeft het boek ook bij zich. Fantastisch. We waren net aanbeland bij nogal een belangrijke vraag. Of eigenlijk een belangrijke inzicht waar jij mee kwam. Is dat je zei, je kan bouwen eigenlijk aan die nieuwsgierigheid als eigenschap. Daar kun je aan werken. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, om te beginnen moet je dat onderscheid leren maken tussen nieuwsgierigheid als toestand en nieuwsgierigheid als eigenschap. Als eigenschap, als nieuwsgierige persoon, ben je iemand die heel vaak nieuwsgierig wil zijn. En dat ook heel vaak is. En op verschillende manieren. En intensief. En dat we hebben ontdekt een jaar of 10 geleden, niet ik, maar onderzoekers, Cash Den is dat, nieuwsgierigheid als eigenschap ontstaat als je vaak die toestand hebt. En hoe vaker je die toestand meemaakt, hoe meer je het nog meer wil hebben. Dus het is een verslavend effect.
0: Mm.
2: Dus, en dat wordt ook door breinwetenschappers een dopamine effect genoemd. En dopamine is het stofje wat in je hersenen vrijkomt als je beloond wordt. Dus nieuwsgierig zijn en die bevredigen, dat beloont je. En iets waarvoor je beloond wordt, dat wil je vaker hebben. Dus als je mensen vaak nieuwsgierig maakt, dan worden ze op den duur vanzelf een
0: nieuwsgierig persoon.
2: En willen ze dat ook voor zichzelf gaan regelen. Want dan krijg je elke keer dat stofje.
0: Ja, dus in het begin zou je kunnen zeggen, als iemand niet zo nieuwsgierig is van zichzelf, als eigenschap, dan zou je dus kunnen zeggen, we gaan omstandigheden creëren waardoor mensen geprikkeld worden tot die state, hè, dus die nieuwsgierige staat.
2: Ja.
0: Dus dan, en dat lossen ze dan op. Hè, want de grappige is natuurlijk wel, je kunt nieuwsgierig zijn, maar als je het niet op kan lossen, dan worden ze alleen maar frustrerend. Maar je moet het ook op kunnen lossen. Hè, dus je moet ook een soort resolve hebben. Ja. Dus er moet iets open gaan en daarna moet het ook weer gesloten worden.
2: Ja.
0: En als je dat maar vaak genoeg doet, dan bouw je dus aan die eigenschap. En die eigenschap is dan dat je vanuit jezelf intrinsiek op zoek gaat naar dingen die je nieuwsgierig, waar je nieuwsgierig naar bent.
2: Ja.
0: In plaats van dat je het een beetje laat lopen of dat het niet eens in je opkomt.
2: Ja, dus ik maak daarbij dan onderscheid tussen actieve en passieve nieuwsgierigheid. Passieve nieuwsgierigheid is dat iemand jou nieuwsgierig maakt. En dat kun je ook opzoeken door de films die je kijkt of door de personen met wie je omgaat. En actieve nieuwsgierigheid is dat je jezelf in die toestand brengt door vragen te stellen of door gewoon dingen op te zoeken, te onderzoeken.
0: Ja. En nou kent iedereen natuurlijk.
2: Er zijn drie dingen die belangrijk zijn. Je moet je onderkennen dat nieuwsgierigheid leerbaar is.
0: Okay.
2: Dus dat het niet iets is wat de een wel heeft en de ander niet. En dat je ermee geboren wordt en dat je het niet kunt veranderen. Nee, het is veranderbaar, leerbaar. En we weten ook hoe dat gaat. Dat hebben we het net over gehad. Het is ook besmettelijk.
0: Oeh.
2: Ja, doordat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die allemaal nieuwsgierig zijn, dan word jij ook nieuwsgierig.
0: En hoe werkt dat dan?
2: Ja, net als een virus.
0: Je ziet het gebeuren of zo?
2: Ja, en je hoort de vragen die mensen stellen. Je ziet de situaties die ze opzoeken. Dus als je een cultuur van nieuwsgierigheid in een organisatie weet te brengen, dan worden steeds meer mensen nieuwsgierig. Omdat ze dan dat dopamine effect meemaken. En zien van, zo kan je dat doen. Dat kan ik ook. Die vragen kan ik ook stellen. Die kan ik ook bedenken. Ik kan het leren. Het is niet iets wat vast zit, maar iets wat je kunt ontwikkelen.
0: Ja. En nou denk ik, want ik had daar laatst een gesprek met iemand over. Dat nieuwsgierigheid, dan denk je natuurlijk vaak aan kennis, feiten, weetjes. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld altijd als ik in een gesprek ben, iemand zegt, ik denk dat het dit is, dan ga ik altijd even googlen of tegenwoordig misschien AI'en, want dan kom je bijna niet aan. En dan weet je weer iets, dat is altijd leuk. En dan soms is het verrassend dat je denkt, wauw, weet je wel. Madonna is al zo oud bijvoorbeeld. Want dan zegt iemand, die zal ook wel 60 zijn of zo. En dan wil ik het gewoon echt weten.
2: Ja.
0: Maar dat is meer een soort feitenkennis. En dat kan je natuurlijk, jij hebt dat natuurlijk in je hele carrière ongetwijfeld gehad. Dat je wilde weten hoe leren eigenlijk werkte. Maar ik had een gesprek met iemand over. En ik zei, ja, bij mij is het ook wel dat ik dingen wil weten. Maar ik wil vooral dingen ook maken. Dus ik wil ook kijken, hoe werkt het? En kan ik het zelf ook? Dus kan ik het voor elkaar krijgen? Dus ik ben een soort nieuwsgierige doe-het-zelver. Dus alleen maar de kennis. Ik wil er ook iets mee bouwen. Dus is nieuwsgierigheid één ding? Of zijn er verschillen in? Zijn er verschillende smaken eigenlijk?
2: Nee, zijn er heel veel verschillende. In mijn boek onderscheid ik 8 verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En jij hebt er nu 2 van genoemd. Hè?
0: Okay.
2: De ene is zeg maar leergierigheid of weetgierigheid. Daar heb ik zelf ook heel veel last van. Laatste voorbeeld. Ik wilde bijvoorbeeld weten of Merel van Vroonhoven een zus was van die andere van Vroonhoven van NSC.
0: Ja. Yeah.
2: En daar kan ik dagen naar zoeken. Ik heb het niet gevonden.
0: Overigens. Oh, dus als iemand het antwoord heeft, ja. kan een briefkaart sturen.
2: Mijn laatste theorie was wel dat ze dezelfde vader hebben. En dat is een bekende hok hier ook nog, maar ja. Verschillende moeders. Maar dat ze geen contact hebben. Maar die andere vorm die jij net noemde, dat noem ik cognitieve nieuwsgierigheid of epistemisch. Probleemoplossingsnieuwsgierigheid.
0: Oké. Okay.
2: Dat is ook dat je gewoon, als je een probleem hoort, dan wil je het oplossen. Dus wat ik bijvoorbeeld, en daar kan je soms jaren over doen. Ik moest bijvoorbeeld een kabel trekken van mijn woonkamer naar mijn slaapkamer.
0: Ja.
2: En dan moest ik door een muur van 60 centimeter en ik kwam maar niet door die muur heen. En dan blijf ik er maar over doordenken en piekeren. Dat is cognitieve nieuwsgierigheid. En meestal vind ik dan het antwoord midden in de nacht. Als ik niet kan slapen of wakker word.
0: Ja, onder de douche.
2: Ja. De meeste mensen hebben een bepaalde plek waar je dat soort ontdekkingen hebt. Bij mij is het meestal in bed of op de fiets.
0: All right.
2: Maar dat is ook een hele belangrijke vorm van nieuwsgierigheid. Die is wel behoorlijk gecorreleerd met leergierigheid. Dus sommige onderzoekers zeggen ook, het is eigenlijk hetzelfde. Maar ik vind het toch wel belangrijk verschillend. Want ik ken ook echt mensen die willen alleen maar weten. Ik had bijvoorbeeld een vriend die studeerde geschiedenis. En die wilde weten wat er vandaag op deze dag in de vorige jaren gebeurd is.
0: Okay.
2: Dus dan, die zei dan ook altijd, ja, vandaag 10 jaar geleden is die en die vermoord. 9 jaar geleden stonden we daar en daar. Weet je nog dat we 8 jaar geleden, dan wist hij ook van alle van de datum van vandaag, wist hij wat er vorig jaar en de jaren daarvoor was.
0: Ja, redelijk nutteloos, maar wel grappig.
2: Maar dat is niet verbonden met probleem oplossen.
0: Ja.
2: Daar los je geen problemen mee op. Dat is alleen maar weten om het weten.
0: Ja, alright. Nou, we hebben er 2 gehad.
2: Ik heb er nog eentje die ik wel.
0: Die moet op het lijstje.
2: Die
0: hoeft niet.
2: Straks. Nee.
0: Nee? Oh, dit is een cliffhanger.
2: Nou, de derde is eigenlijk, zou je kunnen noemen, een sensorische nieuwsgierigheid. Of ik noem het ook wel explorerende nieuwsgierigheid. Dus het wordt ook wel verwondering genoemd. En dat is eigenlijk dat je gewoon geïnteresseerd bent in wat er om je heen in de natuur gebeurt. Dus welke vogels zijn er in mijn tuin? Welke dieren zijn er in dit bos?
0: Ja.
2: Welke bomen, welke bladeren, welke andere verschijnselen kun je allemaal meemaken.
0: Ja.
2: En ik heb een huisje op de Veluwe en dat grenst aan een bos en daar zitten heel veel vogels in. En ik kende geen één vogel. En op een bepaald moment dacht ik, ja, wat, dat is toch eigenlijk wel gek dat je zo samen met die vogels daar woont. En dat je helemaal niet eens weet wat.
0: Je weet niet wie je buurman is eigenlijk. Nee,
2: precies.
0: Ja.
2: En toen, mijn zwager en schoonzus, die weten dat wel. Dus die hebben dat een keer verteld, maar ik kon het niet onthouden. Tot ik een prachtig mooie app vond. En die app, als je die in je hand houdt, en die zegt allemaal wat die geluiden betekenen. Dus je zegt, dit is het geluid van een roodborst. En dat komt zo achter elkaar, komt het gewoon elke keer binnen. Dus als ik nu in de tuin ga zitten, dan zet ik die app aan. En dan, inmiddels weet ik er een heleboel. Maar komen er ook af en toe nieuwe.
0: Grappig.
2: En hele leuke. Dus dat is ook
0: een analyseer
2: van waar een app je echt kan helpen om je nieuwsgierigheid uit te bouwen. Want ik ben nu echt nieuwsgierig naar vogels.
0: Ja, grappig. En analyseer nou jezelf eens waarom dat dan niet blijft hangen als de mensen om je heen zeggen, hey, hoor je dit? Dit is een merel. En het wel werkt als die app dat zegt. Want die doet eigenlijk precies hetzelfde. Dat is toch maf?
2: Ja, maar die doet het intensiever en vaker.
0: Oké. Okay.
2: Dus als mijn schoonzus zegt van dat is een roodborst. dan hoor ik één keer die piep. Maar ik hoor tegelijkertijd ook nog allerlei andere geluiden.
0: Ja.
2: Dus ik kan dat niet zo goed onderscheiden. En die app die maakt echt verschil tussen vogels die een beetje op elkaar lijken. En,
0: ja.
2: En dan ontdek je ook dat er een bepaalde vogel is die zij niet eens kende. Dus dat... Dan kan je weer zeggen, ah, kijk, we hebben ook een zanglijster.
0: Ja, ik heb die app ook. Dat is geweldig. Je moet overigens niet vergeten om hem uit te zetten, want je batterij loopt nogal leeg, kan ik je zeggen. het goede nieuws is dus, je kan werken aan het versterken van die eigenschap. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè?
2: Ja.
0: Dat is goed nieuws. Aan de andere kant, daar begonnen we ook mee. Ja, je... kleine kinderen die zijn nieuwsgierig van zichzelf. Hè? Die hoef je niet bijna allemaal hoef je ze niet te stimuleren om nieuwsgierig te zijn. Maar dat zijn ze toch al. Meestal ook met de meest gevaarlijke dingen zijn ze nieuwsgierig. Maar het wordt wel minder. Dus wat zorgt ervoor dat die nieuwsgierigheid afneemt? Want dat, nou ja, misschien kun je ook te nieuwsgierig zijn. Maar we vinden ook natuurlijk, zeker in organisaties, dat mensen vaak een beetje niet nieuwsgierig genoeg zijn. Dat ze te weinig exploratief zijn.
2: Ik ben straks even begonnen met te zeggen, er zijn drie manieren. Hè, en ik heb er eentje, ben ik niet aan toegekomen. Ik heb gezegd, je moet je realiseren dat het leerbaar is. En je moet je realiseren dat het besmettelijk is. Maar je moet je ook realiseren dat het verslavend is.
0: Oeh.
2: En dat komt door dat dopamine effect. Dat is een verslavingseffect. En dat is ook het antwoord op deze vraag eigenlijk. Als het niet meer verslaaft. Dus dan droogt het op. Net als een verslaving. Maar het is ook zo dat het heel veel met de school te maken heeft. Ik denk dat heel veel kinderen hun nieuwsgierigheid afleren op de basisschool. Omdat ze daar ineens niet meer hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar gewoon moeten doen wat de meester of de juffrouw zegt. En
0: ja.
2: Bepaalde doelen bereiken. En het ligt allemaal vast. En je moet toetsen maken. En daar krijg je weinig gelegenheid om je nieuwsgierigheid te volgen. En ook dat in de school tot niet zo lang geleden in ieder geval de nadruk heel erg op die ene vorm van nieuwsgierigheid ligt. Die leergierigheid, weetgierigheid. Je moet het allemaal weten. Je hoeft het niet eens toe te passen. Dat vinden we niet eens het belangrijkste. We vinden het belangrijk dat je het weet. Terwijl er 8 verschillende nieuwsgierigheden zijn. En kinderen hebben misschien die andere. En die worden dan niet opgeroepen. Worden niet, daar krijg je dan geen context voor. Er is geen omgeving. Dus het is niet besmettelijk. Er wordt ook een beetje gedaan alsof het niet belangrijk is. Hè? Dus, en de verslaving treedt niet op.
0: En jij zegt dus eigenlijk, omdat we de drugs lang genoeg maar weghalen bij die kinderen. Zorgt het ervoor dat ze ontwend raken en dus niet meer op zoek gaan naar...
2: Nou, het zijn die drie redenen. Hè? Ze denken dat ze het niet kunnen, want het gebeurt niet meer. En ze realiseren zich niet dat ze zichzelf nieuwsgierig kunnen houden als ze het maar erkennen als leerbaar.
0: Ja.
2: Het is besmettelijk, dus het zit niet in de omgeving. Als het, dan gaat het weg. En het verslavend effect droogt op.
0: Ja, dat is toch eigenlijk wel heel pijnlijk.
2: Ja, zeker.
0: Waarom hebben we dat nog niet opgelost dan, Robert-Jan?
2: Ja. Nou, er zijn best wel veel scholen die het wel proberen op te lossen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en dan heb je het over andere, heb je het meer over Montessori-achtig onderwijs of Iederwijs of nou ja, allerlei.
2: Ja, Iederwijs is niet meer.
0: Nee, bestaat dat niet meer?
2: Nee. Maar dat was wel een vorm die daar ook centraal. Het punt is natuurlijk dat als je je nieuwsgierigheid volgt, kom je op allerlei dingen die niet getoetst worden. Kom je op allerlei dingen die op dat moment voor de school niet belangrijk zijn.
0: Nee, want dat komt over een half jaar pas.
2: Ja, of het komt nooit. Misschien pas later als je groot bent.
0: Ja.
2: En de school kan ook niet anders dan je wel een beetje focussen op die dingen die je aan het eind van de school moet kunnen.
0: Ja, en zeg je dan dat zijn eigenlijk twee systemen die niet bij elkaar passen?
2: Nee, die niet goed gemengd worden.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar het kan wel.
2: En dat is wel, als je ziet bijvoorbeeld in Agora schoolsystemen, maar ook op de werkvloer natuurlijk. Het is, ik heb laatst nog een lezing gehouden over het belang van nieuwsgierigheid in organisaties. En dat je, als je dat wil doen, dan moet je niet denken dat je dat op dezelfde manier kunt organiseren als de financiële blauwe manier van structureren en organiseren. Ja. Als je mensen wil laten leren en nieuwsgierig wil laten zijn en wil laten innoveren, dan moet je inspireren. Dan moet je ze ruimte geven. Dan moet je juist toestaan dat ze allemaal dingen er buitenom doen. Ik vind het allermooiste voorbeeld, het voorbeeld van Google. Hè? Google heeft een aantal jaren geleden besloten om mensen 1 dag per week de gelegenheid te geven om hun eigen drive te volgen. Dus om dingen te doen die niet in hun werk passen, maar wel erbij.
0: Ja.
2: En daar in die 20% tijd is 80% van de innovaties van Google ontstaan. Inclusief Gmail, inclusief de Chrome. Alle belangrijke tools die zijn ontstaan in de 20% vrije tijd.
0: Ja.
2: Dus ruimte geven, inspireren, dat is belangrijk voor leren en nieuwsgierigheid en innoveren. En dat moet je weten te mengen. Met tegelijkertijd moet je ook in business blijven en moet je ook geld verdienen. En dat noem ik ambidexteriteit.
0: Tweebenigheid, hè?
2: Twee rechterhanden.
0: Ja, ja. Of tweehandigheid, ja.
2: Ja, twee rechterhanden is het. Dexter is de rechterhand.
0: Oké, okay, ja.
2: Want ik heb laatst, wou ik een lezing houden en toen wou ik zeggen, en je hebt ook ambilinkerheid. Wat is dat dan? Ja. Ik heb gymnasium gedaan, maar ik wist niet wat links was. En toen heb ik dat even aan ChatGPT gevraagd. En die zei, ja, het woord is eigenlijk sinister. Dus dan zou je ambi-sinisteriteit moeten...
0: Maar dat bestaat
2: niet. Maar
0: dat klinkt toch gelijk zo sinister allemaal.
2: Ja, ja, precies. Maar het is ook een beetje sinister. Als je ambi-sinister bent en je doet allebei niet goed. Hè?
0: Nee, dan wordt het een rommeltje.
2: Maar juist de combinatie van focus op leren, nieuwsgierigheid, innoveren. Met toch ook in business blijven en zorgen... Dat is een kunst. En dat is ook moeilijk. En je kan dat niet op dezelfde manier aansturen.
0: Straks in het laatste blokje wil ik het je eigenlijk vooral over dit onderdeel hebben. Hè? Van hoe kan je nou in een organisatie ervoor zorgen dat... Want iedereen wil dat er veel geleerd wordt en ontwikkeld. En zeker omdat de ontwikkelingen allemaal zo snel gaan tegenwoordig. Maar hoe roep je dan die nieuwsgierigheid op? Hoe ga je eraan werken? Hoe ga je bouwen in een organisatie aan die eigenschap van nieuwsgierigheid? En dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Steve Winwood hoorde je met While You See a Chance, Take It. Nou, dat lijkt me uitstekend advies van meneer Winwood.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, met Robert-Jan Sinons in de studio, emeritus hoogleraar, schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En ja, wat hij mij net tijdens het plaatje even fijnzinnig onder de neus wreef en terecht, is dat er ook nog eens een keer een hele sterke ondertitel in zit, die waar we het eigenlijk nu over gaan hebben. Dat is namelijk nieuwsgierigheid als motor. Je noemde net al even die ambidexteriteit, die twee rechterhanden. Dus zowel leren, nieuwsgierig zijn, als presteren. Wat ik zo ingewikkeld daarin vind, is dat het in de ene wereld leeft vrijheid, ruimte, autonomie, plezier, een beetje gek doen, spelen, uitproberen, experimenteren. Nou, je kunt de hele wordcloud wel weer gaan samenstellen. En bij de andere, daar zit juist duidelijke afspraken, afbakening, wie is van wat, op tijd dingen doen, afspraken nakomen. Zeg jij dan, we leven in twee werelden en je moet dus ook zelf kunnen laveren naar die tweede wereld. Waar ben ik nu in de wereld van nieuwsgierigheid of ben ik in de wereld van het presteren? Of zeg je nee, die passen juist heel mooi samen?
2: Ze kunnen heel mooi samen passen als je je best ervoor doet. Dat is een beetje. Maar er zijn allerlei neigingen en tendensen om ze uit elkaar te trekken. En dan dat gebeurt dan dat als er twee bestuurders zijn, dat de ene bestuurder voor de prestaties en het geld is en de andere bestuurder is voor het leren en innoveren. Nou, wat gebeurt er dan? Die krijgen ruzie of ze kunnen niet meer goed samen.
0: Ja.
2: Want iedereen, allebei moeten zich

0: Nou, het is ingewikkeld om ze samen te brengen.
1: Ja.
0: En dat is nou precies...
1: Dat is precies de kunst.
0: Ja, dat is
1: probeer
0: de kunst.
1: Het, probeer het dus niet meer te scheiden in personen, maar breng het bij iedereen onder. En ben je bewust van de verschillen in logica. Ik vind dat wel een mooi woord ervoor. De logica van presteren is een andere dan de logica van innoveren. Maar je moet dat... Wat er vaak gebeurt is dat innoveren dan niet meer belangrijk gevonden wordt. Omdat alle aandacht uitgaat naar het presteren. Dat is, ja. En op de lange termijn is dat niet goed.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, misschien het grootste gevaar van het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie is A, dat je het überhaupt aan het organiseren bent. En dat je vooral bezig bent met zorgen dat we weten wat we moeten leren. Dat we... de inhoud bij elkaar hebben, dat we de vorm hebben bedacht. Maar besteden we met z'n allen veel te weinig tijd aan zorgen dat we aan die eigenschap van nieuwsgierigheid werken? Zou dat veel meer de taak van die learning and development mensen moeten zijn om daar aan te gaan slijpen?
1: Ja, want nieuwsgierigheid is de motor voor de ontwikkeling en voor leren.
0: Ja.
1: En je kunt mensen niet dwingen om te leren, je kunt mensen wel inspireren om te leren. En dat inspireren, dat doe je vooral als je ze ruimte geeft voor hun nieuwsgierigheid.
0: Ja.
1: En dan moet je dus wel al die 8 soorten van nieuwsgierigheid mogelijk maken. Je moet niet zeggen, je moet allemaal weetgierig worden. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Het is veel belangrijker dat we al die vormen van nieuwsgierigheid, waar we het nog niet over hebben gehad, bijvoorbeeld sociale nieuwsgierigheid, is ook heel belangrijk voor een organisatie. En er zijn ook mensen die daar veel meer van zijn.
0: Ja.
1: Maar die moeten wel ook de ruimte krijgen om dat te laten zien en om dat te ontwikkelen.
0: En sociale nieuwsgierigheid is dat zijn mensen die het leuk vinden om mensen te leren kennen.
1: Ja, en geïnteresseerd zijn in andere mensen.
0: Van, ja.
1: Ja, in een school, ik heb 2 projecten gedaan met studenten, schoolleiders, die dan interviews houden met leerlingen. En ja, mensen praten wel met leerlingen, maar ze stellen geen nieuwsgierige vragen. En dat is nou juist wel belangrijk om die nieuwsgierige vragen te stellen. Want je moet ook weten van een leerling, heeft hij eigenlijk wel een werkplek thuis? Wordt hij thuis geholpen? Heeft hij broers en zussen waar hij met vragen terecht kan?
0: Ja.
1: Waarin is hij eigenlijk geïnteresseerd? Wat doet hij eigenlijk naar buiten? Hoe kan ik hem motiveren via zijn hobby's? Dat soort vragen zou je eigenlijk van alle leerlingen moeten weten. Maar als je die vragen niet stelt, dan weet je het niet. En het is wel heel moeilijk om het allemaal te onthouden van al die hele grote hoeveelheden groepen. Maar hetzelfde geldt ook.
0: Maar er zijn mensen die daar heel goed in zijn. Hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Mensen die dat geoefend hebben. Want het is, die nieuwsgierigheden zijn ook kwesties van oefenen.
0: Ja, mijn vrouw is heel sociaal nieuwsgierig. Ben ik net achtergekomen dat het zo heet. Want als wij op vakantie gaan, dan weet ze binnen no time wie er allemaal in andere appartementjes of huisjes of tentjes zitten. Bij ons in de buurt ook. We zijn 6 jaar geleden verhuisd. Nou, ik ben dat dus helemaal niet zo sociaal nieuwsgierig. Want ik weet nog steeds niet hoe iedereen heet. En dat is dan verderop in de straat. Ik weet het van mijn echte buren, maar daarna verderop geen idee.
1: Ja.
0: Ik zwaai naar ze omdat ik weet dat ze in de buurt wonen. Maar hoe ze heet en wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. En zij weet alles. Dus dat is echt een soort superpower van haar. Maar ik heb dan weer andere nieuwsgierigheid waar ik...
1: Maar dat geldt ook voor organisaties, hè? Dat is... Ik gebruik zelf altijd het mooiste voorbeeld van Pieter Senge. Die heb je wel van gehoord.
0: Zeker.
1: De guru van de lerende organisatie. Die was een keer in Nederland in de RAI. 2000 mensen. En 1700 gulden kostte dat om daar te mogen zijn. En na een uur een lezing gehouden te hebben, zei hij, ik ga nu eventjes 1,5 uur weg. En ik wil nu dat je met 1 of 2 buurpersonen een gesprek houdt over wat je echt belangrijk vindt in het leven.
0: Zo.
1: Ja, en toen ging hij weg.
0: Veel succes.
1: Ja. En na 1,5 uur kwam hij terug. En toen deed hij iets heel slims. Hij ging daar staan en zei niks. En toen stond er inderdaad een Hollander op. Die zei, ik heb hier, ik niet zelf, maar mijn baas heeft 1700 gulden betaald. En dan moet ik hier met een wildvreemde gaan zitten praten over wat ik belangrijk vind in het leven. Nou, daar kom ik niet voor. En toen zei Senge weer niks. Tot er iemand opstond. En verschillende mensen die stonden op en zeiden, ik heb hier het mooiste gesprek van mijn leven gehouden.
0: Oh, wauw.
1: Ik had daar graag 1700 gulden voor over gehad als ik daarvoor had moeten betalen.
0: Yeah.
1: Want het is heel erg belangrijk om meer met elkaar te praten. En dat is wat hij wilde bewijzen, dat wij gewoon niet met elkaar praten.
0: Yeah. Yeah.
1: Dus, gisteren was toevallig op de radio iemand, ik weet niet of dat leek me ook een interessant onderwerp voor jou.
0: Okay.
1: Die zei, mensen houden geen praatjes meer met elkaar met onbekenden. Dus je moet eigenlijk stimuleren dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je gewoon wat vraagt.
0: Ja.
1: Want dat doen we niet meer.
0: Ja. Want we, er is zo'n hele sierige campagne nu, hè?
1: Ja.
0: Ja. Oh, dat, ja. Voor het babbeltje van, goh, hoe heet uw hond? Ja.
1: Ja.
0: Wat een leuke hond, hoe heet die?
1: Ja. Ja. Toen stond ik dus op de pont gisteren, een uur nadat ik dat artikel gelezen had. En er staat er een leuke vrouw naast me, die zegt, waar ga jij naartoe?
0: Ja, ja, kijk.
1: Dat was een heel leuk gesprek. En ze bleek ook een beetje in mijn vak te zitten. En
0: ja, geweldig.
1: Dacht, ik ga dat vaker doen.
0: Ja. Ja, ik heb de mazzel dat er hele leuke mensen naar mijn studio komen. En die mag ik dan ook nog eens een keer alles vragen wat ik van ze wil weten.
1: Leuk, ja.
0: En dan merk ik altijd dat het tijd tekort is. Ik heb nog één laatste vraag. Ik heb nog heel veel vragen, maar voor de uitzending nog één laatste vraag aan je, Robert-Jan. Wat is nou iets wat onze luisteraars morgen kunnen doen in hun eigen organisatie om die nieuwsgierigheid bij de collega's te inspireren, aan te wakken?
1: Nou, ik zou beginnen met te kijken of je kunt zien welke collega's je al nieuwsgierig vindt en hoe de verschillende vormen van nieuwsgierigheid verdeeld zijn over je teams. Want je hebt ze allemaal nodig.
0: Leuk.
1: En dan, ja. Daar hoef je niet eens een vragenlijst voor te hebben of zo. Je kunt dat, als je een beetje de omschrijving hoort, dan kun je wel dat inschatten. En dan moet je kijken van, nou, welke nieuwsgierigheden missen in bepaalde teams? Of waar kan die besmettelijkheid versterkt worden door er iemand bij te zetten of om ze daarop te zetten?
0: Ja.
1: En ik ben dus altijd geneigd om te zeggen, je moet zorgen voor zo breed mogelijke spreiding over de verschillende soorten van nieuwsgierigheid. En om te beginnen is dat wel weten en ervaren. Want dat zijn twee heel belangrijke onderscheidingen. Maar ook nieuwsgierigheid naar jezelf en nieuwsgierigheid naar anderen vind ik ook een heel belangrijk onderscheid. Sommigen doen het een en anderen doen het andere.
0: Ik ben in ieder geval los van dat ik een fijn dopamine shotje heb gekregen, omdat ik weer meer heb geleerd over nieuwsgierigheid, heb ik ook weer veel meer dingen die ik ook nog weer wil weten, omdat het zo'n leuk onderwerp is. Dus ik dank jou zeer. Ik wil nog even het boek noemen natuurlijk. Lerende Organisaties 2.0. Nieuwsgierigheid als motor. Als je meer wil weten, moet je vooral het boek natuurlijk gewoon lezen. Want er staat alles in wat je wil weten. Dank dat je er was. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en de schrijver van het boek Lerende Organisaties 2.0. En jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. Dus als je nieuwsgierig bent, zou ik zeggen, ga ze lekker luisteren. Tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: En Value heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met N-Value inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Shopdesk.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: upon you.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: the first time.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij New Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI-kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT. Yeah. Dus letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk.
3: Ja. Ja. Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je, nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel, onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal, stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen, innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moet natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat.
4: Daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal. Maar waar zitten echte kansen? En dan gewoon beginnen met waar jij de meeste waarde in ziet.
3: Ja, het is altijd leuk om jullie ook wat beter te leren kennen ook. Hè, voordat we nog verder hier over in gesprek gaan. Jullie bestaan nu zo'n 10 jaar. Je bent hier zelf 5 jaar werkzaam, heb ik begrepen.
4: Ja, dat klopt.
3: Jullie hebben geen functietitels.
4: Nee. Iedereen is bij ons part of the team. Dat is bewust omdat we een platte organisatie zijn. Geen hiërarchie. En we leven ook daarin, hebben we ons weer laten inspireren door Reed Hastings van Netflix. No Rules Rules. Een heel mooi boek als je geïnteresseerd bent in cultuur. Om dat eens te lezen.
3: Ja.
4: En hij zegt eigenlijk, toen hij Netflix bouwde en dat samen deed met zijn cultuurcompagnon. Zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen. En die moeten we ook als volwassenen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
3: Ja.
4: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En dat, ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
3: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
4: Ja.
3: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken misschien ook nog wel weer.
4: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook. Dus dat komt er af en toe even tussendoor.
3: Ja, mooi woord trouwens ook.
4: Ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday. Waarin we elkaar projectupdates geven. Inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven. En laten laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
3: Ja.
4: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
3: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
4: Ja, precies.
3: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
4: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast onze consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
3: Ja.
4: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
3: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, nou ja, mensen eigenlijk. Ja. Nieuwe leiders ook wel.
4: Absoluut.
3: Kun je misschien ook wel zeggen.
4: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
3: Ja.
4: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
3: Ja.
4: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is, in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
3: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
4: Liever niet. Nee.
3: Of juist ook wel weer gewoon weer te laten
4: juist gaan. In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend en er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die natives zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn. Maar die wel, daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
3: Ja, of echt een frisse wind. En
4: ja.
3: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen
4: exact.
3: Inspireren.
4: Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
3: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
4: Ja.
3: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
4: Ja.
3: Dat is heel mooi gezegd. Maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
4: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT-trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT-trainee. Hm. Wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
3: Ja.
4: Ik denk dat mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke mogelijkheden zijn of welke kansen zijn er binnen het bedrijf. En dan heel snel komen tot een vet model wat ze kunnen bouwen. En het zijn mensen die zeggen, oh, en maar ik heb dit laatst gelezen, kunnen we daar dan niet wat mee? Het zijn mensen die heel graag willen stapelen, zoals we dat zeggen. Dus
3: ja.
4: Elkaar opzoeken om die inspiratie uit te wisselen. En daar komt het eigenlijk van nature samen.
3: Kun je een voorbeeld misschien geven? Praktijkvoorbeelden? Want jullie werken natuurlijk in verschillende branches.
4: Ja.
3: Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we werken toevallig ook voor een mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit.
3: Ja.
4: Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. Vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Dus iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatieve feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen. En dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is, want daar komen nu weer, dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan, puur omdat dit er nu is. En mensen denken, oh, wacht even, als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
5: Ja.
4: Dat is denk ik heel mooi.
5: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, ja, oké, dan zetten we AI in, maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus ja. Er ontstaat ook meteen een soort angst van, hey, verlies ik mijn baan?
4: Ja.
5: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
4: Ja, ja.
5: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
4: Ja.
5: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, oh ja, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten, maar ook in combinatie met AI?
4: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, nou ja goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
5: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
4: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar, Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Dat is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
5: Yeah.
4: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen. Dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
5: Ja.
4: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
5: Okay. Ja.
4: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
5: Ja.
4: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
5: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk.
4: Precies.
5: Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, zeg maar, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld is.
4: Precies. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van hey, ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Cloud ook.
5: Ja.
4: Tenminste in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code, wie heeft dan het antwoord nog? Dus ja, de vraag is, waar ga je menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk.
5: Ja.
4: Het wordt gevoed door ons.
5: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
4: Precies, dat denk ik helemaal.
5: Het echte personaliseren, zeg maar.
4: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet, dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van ze waren te laat met de digitale camera. Nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. En je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen te experimenteren en op zoek te gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
5: Ja, het mag wel breder. Dan
4: Nu
5: is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
4: Ja.
5: Waarom?
4: Ja. ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken, je wilt echt aan gave dingen werken, je wilt met nieuwe technologie werken en je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent. Die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
5: Yeah.
4: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid. Part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
5: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact
4: absoluut.
5: Is heel erg belangrijk.
4: Ja, absoluut.
5: In plaats van dat massale gevoel eigenlijk.
4: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus Purple Cow is ook nog eens een mooie boekentip. Ik blijf boekentips geven.
5: Ja, altijd handig.
4: En dat is ook iets wat bijna iedereen binnen Bit gelezen heeft. How to stay remarkable.
5: Yeah.
4: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat het remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat dat ook alleen kan als je klein bent.
5: Ja, ja. Nu zijn jullie ook operatief hè? In de haven van Rotterdam, heb ik begrepen.
4: Ja,
5: jullie werken ook in de zorg.
4: Ja.
5: Op wat voor manier zetten jullie daar jullie krachten in? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou ja, dat is denk ik heel leuk aan BIT en ook aan werken bij BIT. Ik zie dat er zowel in de zorg als bij de haven, de haven is misschien niet het juiste voorbeeld, maar op allerlei plekken heb je dezelfde problematieken. Personeelstekort, vergrijzing, verduurzaming. Nou ja, er zijn allerlei grote thematieken waar bedrijven natuurlijk wat mee willen.
5: Yeah.
4: En ik denk dat het juist zo inspirationeel is dat je kan kijken, wat hebben we bijvoorbeeld bij een groot autobedrijf gedaan? Wat misschien voor de zorg ook wel relevant is. Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
5: Ja.
4: Dus dat is, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
5: Ja, ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel. Hè?
4: Klopt.
5: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
4: Ik

0: aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
1: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
0: Leuk.
1: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover ook voor jullie in ligt.
0: Leuk, leuk.
1: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè. We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren. Maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of is er enorme faalangst.
0: Ja.
1: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
0: Ja.
1: Juist als je nu enorm aan het investeren bent.
0: Ja.
1: Waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
0: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren en te zeggen je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en gaan inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken dat allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
1: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
0: Ja,
1: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
0: Ja, ja.
1: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
0: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, vet, vet, handen op elkaar, let's go.
1: Mm-hmm.
0: En dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
1: Ja.
0: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad veel, als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen. Jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijk advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
1: Ja. Voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
0: Ja.
1: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet. Ze kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
0: Ja, ja dat is dat zou heel leuk zijn.
1: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè, dat je eigenlijk gewoon niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
0: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En hoe richt je dat dan in? En wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen? Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen.
1: Nee.
0: En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak denk ik wel wat minder eng.
1: Ja.
0: Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging.
1: Dat.
0: Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, mooi verwoord.
0: Ja.
1: Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
0: Ja.
1: Gaan we gewoon een ander keertje
0: doen.
1: Ja,
0: precies.
1: Als we even kijken naar de toekomst van BIT. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
0: Goeie vraag ook. Ik

0: heb daar een hele hoop ideeën over. maar een van de korte termijn dingen waar ik wat ik wil doen is... Ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
1: Yeah.
0: Ik vind dat we nog veel meer die richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar zou ik... We zitten niet voor niets op Science Park.
1: Ja.
0: Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen.
1: Dus echt visionair werken.
0: Ja, precies. Van oké, dit we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet, alleen... ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal... dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen... andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je... Als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken. Waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor BIT al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met BIT te gaan doen. En op de lange, lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa.
1: Ja.
0: Maar dat is echt een grote ambitie.
1: Dus die ambitie, die ligt nog wel.
0: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen de Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
1: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
0: Ja.
1: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
0: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibecoden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
1: Anne-Lotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips.
0: Ja.
1: En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met BIT.
0: Dank je wel. Jij ook bedankt.
1: Dank je wel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Zoals je om je heen ziet, wil elke organisatie wel verduurzamen. Maar wat als je begint bij iets wat we allemaal dagelijks gebruiken? AquaBlue ontwikkelt slimme systemen waarmee bedrijven plasticvrij en bewust kunnen hydrateren. Daarmee raakt het bedrijf een grote vraagstuk. Hoe maak je duurzaamheid niet alleen verantwoord, maar ook aantrekkelijk? Vandaag het verhaal hoe plasticvervuiling hen heeft aangezet tot actie. En hoe AquaBlue is uitgegroeid tot een Europese scale-up met 7 miljoen euro aan groeikapitaal. En ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe maak je echte impact zonder ESG buzzwoorden? Met als klanten, als onder andere inmiddels Heineken, Spotify, Adyen, Marriott en andere partners in heel Europa. Werken ze aan een missie. Een miljard mensen elke dag helpen om optimaal te presteren door goede hydratatie. Bij mij in de studio is aangeschoven Mark van Zuilen en Marnix Stokvis van inderdaad AquaBlue.
4: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Heren, goedemorgen, van harte welkom.
9: Goedemorgen.
8: We beginnen dan toch maar bij de surftrip. Waar eigenlijk het idee ontstaan is. Dat is jouw verhaal geweest, Mark?
9: Ja, Marnix. Klopt. In principe het begin van elk goed verhaal. Maar het was in 2017 toen vertrok ik naar Kaapstad om te surfen. En ik dreef daar letterlijk op mijn surfplank op een prachtig strand. En werd ik omsingeld door plastic flessen. En ik dacht, ja, wat is dit voor onzin? Waarom hebben we hier nou nog geen slimme oplossing voor gevonden? En eigenlijk op dat moment is er een soort zaadje geplant om te gaan denken van, hey, kunnen we hier niet wat slims op bedenken? Ik ging terug naar Rotterdam op dat moment, waar ik studeerde. En Mark en ik, die zijn al vrienden vanaf de middelbare school. Mm-hmm. En hadden altijd één droom samen. Dat was samen een bedrijf beginnen.
8: Dat is wel bijzonder eigenlijk, dat je dat al zo vroeg van elkaar weet, toch?
9: Ja, we waren altijd al van plan om iets te beginnen. En we hadden ook al in de tussentijd al heel veel ideeën gehad. Maar geen één idee die echt bleef hangen.
8: Waar komt dat vandaan? Komen jullie uit de ondernemende families?
10: Ja, ik denk exact dat. Vanuit beide kanten, grappig genoeg, wat je niet vaak meemaakt, ondernemers. Dus het was er gewoon met de paplepel ingegoten.
8: Dus het ondernemen aan zich en dan wat uiteindelijk de tool is die jullie tot het ondernemen gaat brengen, hebben jullie nu gevonden?
9: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had misschien nooit verwacht dat we natuurlijk deze afslag zouden maken. Want we begonnen natuurlijk ook heel erg anders waar we dan nu geëindigd zijn. Dus, en ik denk dat dat ook wel de kunst van het ondernemen is. Dus gewoon kijken naar de opportunity. En doorpakken.
8: Toen je daar aan het surfen was, heb je ook gekeken waar het meeste in zee lag? Of viel dat ook mee? Niet dat je dacht van nou, ik zie hier zoveel bekertjes, dan gaan we hier op af. Of wat vond je vooral in zee, plastic?
9: Ja, het waren gewoon, je ziet onwijs veel plastic flesjes en blikjes drijven. En het was visnetten en er dreef van alles. Alleen het was gewoon voornamelijk het stuk waarbij ik dacht, ja, we zijn er bezig om letterlijk op dit moment te kijken hoe we op Mars kunnen gaan wonen. En we drinken zelf nog uit afval hier op aarde, zeg maar.
8: En toen heb je toch maar eventjes aangeklopt bij Mark. Van Mark, volgens mij heb ik een idee.
9: Klopt. En uiteindelijk, dan ga je beginnen aan het creëren van een oplossing voor een probleem. En we zijn eerst gaan kijken van bestaat er al iets in de markt? Wij de commercieel, zeg maar, geen technische studie gedaan. Toen dachten we meteen, nou, er moet toch al wat zijn. Als we dat nou gewoon kopen en dan een beetje mooi aan elkaar knopen, dan hebben we toch een oplossing, dan kunnen we aan de slag. We hebben alles besteld, wereldwijd. En uiteindelijk ook allemaal uit elkaar geschroefd. Maar niks voldeed aan de kwaliteit die wij wilden.
8: Waar heb je het dan over? Over machines?
9: Waterfilters, eigenlijk die je op dat moment overal besteld uit China, uit Amerika. En we gingen kijken, maar niemand kon de kwaliteit waarborgen van het drankje dat wij wilden realiseren. Want wij geloofden altijd, dat is eigenlijk de kernfilosofie. Als je de plastic fles of het blikje wil vervangen, dan moet je beter zijn met betrekking tot kwaliteit. Sustainability moet niet ten koste komen van kwaliteit. En eigenlijk daardoor kwamen we tot de conclusie dat we zelf wat moesten gaan ontwikkelen. En toen is het hele, ja, eigenlijk de hele journey begonnen.
8: Ja, en hoe lang is dat geleden?
9: Dat was, ik denk, 2018 zijn we begonnen. Dus dat was nu ondertussen al 7,5 jaar geleden.
8: Ja, en dan heb je dan uiteindelijk natuurlijk je eerste product klaar. Hoe ben je gaan testen? Wie ben je? Wie heb je erbij betrokken om te gaan testen?
10: Ja, ik durf wel te zeggen iedereen. Uiteindelijk, wat Mark al zei, wij zijn allebei heel commercieel ingesteld. Nou, uiteindelijk een product gaan ontwikkelen heeft veel langer geduurd. Want uiteindelijk als je dat ontwikkeltraject ingaat, wil je ook gewoon dat het echt goed is.
8: Ja, maar daar gaan we straks uiteraard over hebben, over dat ontwikkeltraject.
10: Ja, en uiteindelijk tijdens een traject hebben we wel heel vaak ook al getest in de markt. Want uiteindelijk, als je een product ontwikkelt, moet je altijd voorkomen dat je te veel naar binnen kijkt. Maar ook kijkt naar wat wil de markt, voor wie maak je het eigenlijk. Nou, wij hebben toenertijd, durf ik wel te zeggen, focus zat niet echt in ons woordenschat. Wij hebben echt overal geleverd. We zaten op een gegeven moment op het hoogtepunt in één week op een beurs voor boten. En een week daarna een beurs voor huishoudens. En dan twee weken later voor campers. Dus in dat opzicht hebben wij aan het begin juist enorm veel getest in de markt. Ja. Nou, waar zitten de problemen?
8: Dan even voor de luisteraar. Omschrijf even wat het product nu omhelst. Wat is het precies?
9: Ja, dus dat is misschien wel goed om te vertellen. Initieel zijn we begonnen met eigenlijk een super slim waterfilter voor thuisgebruik. En toen gingen we verkopen over de hele wereld. Maar dat betekende ook dat we eigenlijk in één keer service deden over de hele wereld. Toen in 2020 kwam eigenlijk het moment van corona. En waarbij de hele wereld vol op de consumerhoek ging. Besloten wij te zeggen, hey, eigenlijk is het een hele mooie kans om nog één stap verder te gaan. En niet alleen voor water te filteren en eigenlijk achter de plastic flessen aan te gaan, maar eigenlijk ook naar een totaaloplossing te kijken. Dus water met bruis, koeling en zelfs misschien wel met smaken. En dat heeft ons uiteindelijk nog ervoor gezorgd om nog een jaar te ontwikkelen, om uiteindelijk tot het product te komen wat we vandaag de dag hebben. Dat is de AquaBlue Refill. En dat is het product, wordt vaak vergeleken met wat Nespresso heeft gedaan voor koffie. Hè? Dat AquaBlue voor water. Ik heb het ook al vaker wel zo genoemd. Maar ja, het is eigenlijk een super slimme waterdispenser die ervoor zorgt dat je kraanwater zuivert en vervolgens dat je er vitamines, smaken, mineralen aan kan toevoegen. Zodat je bij kantoren.
8: Maar dat maakt het interessant. Vitamines, dan heb je denk ik heel veel grote werkgevers. Heb je al meteen de aandacht van, toch?
9: Ja, nou ja, kijk, je hebt sowieso de grote werkgevers die zeggen van, nou, ik wil van blikjes of flessen af. Hè, dus het feit dat wij die kwaliteit kunnen waarborgen.
8: Maar daar zijn er al best veel oplossingen van, toch?
9: Nou ja, kijk, het is denk ik de combinatie tussen het kunnen waarborgen van de kwaliteit. Hè. Dus het is zeg maar niet dat je siroopjes toevoegt aan water, dat je dat zelf moet mengen. Het is echt een high-tech oplossing. En aan de andere kant is het ook heel erg het bevorderen van vitaliteit. Er zitten heel veel verschillende opties in. Mensen kunnen zelf personaliseren hoe hun drankjes eruit zien. Vitamines, et cetera, zoals ik net al had genoemd. En op die manier zorg je ervoor dat je een hele grote groep mensen bij water drinken betrekt. En op dat manier is het voor grote bedrijven juist heel krachtig, want zij willen vitaliteit bevorderen.
8: Maar dat is eigenlijk wat ik net stelde. Dus het feit dat je vitamine eraan toe kan voegen, daar heb je de aandacht en de USP te pakken voor de bedrijven die je daarmee in beweging brengt, toch?
10: Zeker. En dat is denk ik, die vitamine is belangrijk. Maar ik denk voor grote bedrijven is, nou wat Mark zei, die blikjes in de flesjes.
8: Dat is natuurlijk de hoofddrijfveer.
10: Dat is hoofd, maar precies, het tweede is het eigenlijk, grappig genoeg, is het water aantrekkelijk maken. Ja. Als je kijkt op kantoor, ongeveer 75% van de mensen op kantoor drinkt te weinig. Nou, dat beïnvloedt de productiviteit tot wel 14%. Dus voor de werkgevers is het ook, oké, mensen komen op kantoor. Hoe gaan we het aantrekkelijker maken en zorgen dat ze graag willen komen? Maar ook als ze hier zijn, hoe gaan we ervoor zorgen dat ze het meeste uit hun werkdag halen? En ik denk dat Aqua Blue daarbij het stukje water veel aantrekkelijker maakt met de toevoeging van vitamines, minerales, electrolytes. En daarmee echt een totaaloplossing kunnen bieden. Die aantrekkelijker is en ook beter is dan de alternatieven die je momenteel ziet. Zoals de vitamin waters in blikjes in flesjes.
8: Ja, het gaat vooral ook eigenlijk om een stukje transport. Wat normaal gesproken al die vrachtauto's die vanuit fabrieken naar de locaties rijden. Dat bespaar je uit, want je hebt het water uit de kraan. Zitten daar nog bepaalde vereisten aan? Want ik kan me voorstellen dat als je wereldwijd opereert, dat het drinkwater niet zo overal zo goed is als hier in Nederland.
10: Nee, en ik denk dat dat ook het mooie was toen wij heel erg in het begin de producten ontwikkeld voor het water zuiveren. Dat wij daar op een gegeven moment na een paar jaar zo goed in waren geworden. Dat we eigenlijk dachten, nou, we kunnen nu elk soort water zuiveren.
8: En ook zeewater?
10: Zeewater als enig, niet elk soort zoetwater. Het zeewater is weer echt een andere technologie op zich.
8: Maar goed, dat is inmiddels wel mogelijk.
10: Is mogelijk, zeker.
8: Dus dat zou voor jullie nog een toekomstverhaal kunnen zijn.
10: Dat
8: zei een botenbeurs. Ik kan me voorstellen dat als je dat op een jacht installeert, dat natuurlijk fantastisch is.
9: Die hebben die systemen vaak al aan boord staan. Dus het mooie is dat er al is. En dat wij dan van dat zoete water weer drinkwater maken. Dat is eigenlijk het mooie.
10: Ja. Ja, het is grappig als je ziet voor water. Als je kijkt naar alle merken wat iedereen kent. Cola, Coca-Cola Zero. 98% van een drankje, zeker als het zero is water. En dat hadden we al. Die technologie konden we al zo goed. En nu hebben we stap 2 gemaakt om het ook nog veel meer aantrekkelijker te maken. Ja. En het mooie is met al onze drankjes, is dit heeft de beleving van een echt fris drank, een full body, maar geen calorieën, geen suiker. En dat is gewoon voor een werknemer heel aantrekkelijk, maar ook voor de werkgever om te geven en ook aan te bieden aan hun personeel.
8: Want straks gaan we natuurlijk in het hele ondernemersverhaal tot en met hier en toekomst duiken. Ik ben nog wel even benieuwd. Voorheen, en dat heb je nog steeds, in veel horecazaken, heb je de bekende postmix. Is dat voor jullie een soort van inspiratie geweest om te kijken van hoe kunnen we die nog veel meer verbeteren en eraan toevoegen? Is dat vergelijkbaar met de siropen die jullie aanbieden?
10: Ik denk dat inspiratie is geweest om het zelf te gaan ontwikkelen. Omdat wij heel erg keken in de markt wat waren er voor machines, systemen, en uiteindelijk kwamen we erachter dat gewoon de technologie vaak niet goed genoeg was.
8: En hoe kwam je daarachter?
10: Veel testen, maar ook met de dingen die wij wilden creëren. Toevoegen van vitamines, electrolytes, maar ook de bijvoorbeeld de ingrediëntenlijst kunnen afgeven. Nou, dan moet je technologie zo specifiek zijn. En daarmee uiteindelijk door het zelf te ontwikkelen hebben we dat in controle. Maar Postmix is niet voor ons zeker geen inspiratie meer geweest. Maar het is wel een mooie manier hoe ze eigenlijk in ieder geval beter kunnen zijn dan een flesje. Alleen de vraag is, de kwaliteit kan je dan weer niet waarborgen. En dan gaan mensen toch weer terug naar een flesje of een blikje.
8: Waar ik zo benieuwd naar ben, want dan ga je dat ontwikkelen. Dat doen jullie niet zelf, neem ik aan, toch?
9: Jawel, we hebben alles zelf ontwikkeld.
8: Heb je dan kennis in huis gehaald? Hoe heb je dat gedaan?
9: Ja, dus wat er gebeurt is, initieel hebben wij natuurlijk, we begonnen met z'n tweeën. Commercieel gezien zat dat wel goed. Alleen toen moesten we natuurlijk engineers vinden. Dus we hebben allereerst begonnen met een heel goede product engineer. En die nam vervolgens weer de allerbeste product engineer mee. Die van zijn studie kende. En vervolgens dachten we, we moeten natuurlijk ook wat met de elektronica en de software gaan doen. Want het waren allemaal slimme systemen. Toen hebben we iemand gevonden die voor zijn hobby meedeed aan Robocups in Delft. En eigenlijk zodoende dachten we, nou, die zal ook wel veel van elektronica en software weten. Dus zo hebben we eigenlijk die groep samengesteld. En dat is op een gegeven moment door de jaren heen heel organisch gegroeid. We hebben altijd wel heel erg de mindset gehad van we willen het zelf ontwikkelen, want we willen het beter doen dan elk product op de markt. Je noemde net Postmix op. Ik denk dat het grote probleem met Postmix is dat er dat het stukje gebruikservaring eigenlijk heel erg slecht is. Het is het niet. En dat is het. Er zijn best alternatieven op ons product, maar er is geen één product zoals wij dat hebben ontwikkeld. Met die focus, echt die focus op die eindgebruiker en het moment op hoe dat drankje zich uiteindelijk wordt gecreëerd in dat glas. Het zijn zeg maar 8 verschillende dingen die wij beter doen dan een Postmix, maar dat maakt het wel net de totaal betere oplossing.
8: Dat is wat jullie zeggen. Ik heb het nog niet geproefd, dus ik kan daar niet over meepraten. Dat weet ik niet. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe zit het dan bijvoorbeeld met de houdbaarheid?
9: Houdbaarheid is voor ons eigenlijk, dat is ook een onderdeel van wat we eigenlijk ontwikkeld hebben. Dus in ons patent, wat we hebben ontwikkeld, zit een stukje in waarbij we eigenlijk dus op de druppel nauwkeurig smaken kunnen dispensen. Maar ook ervoor zorgen dat na elke dispens het, zeg maar, de smaakleiding weer vacuüm afgesield wordt. Op die manier zorg je ervoor dat je houdbaarheid van je smaken, ook als ze geïnstalleerd zijn, 3 maanden makkelijk meegaan. Als ze dus nog ongeopend zijn, dan gaan ze soms 6 tot 8 maanden mee. Als ik me niet vergis.
8: Leuk dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
11: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Over and Undressed.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
0: Met vandaag in de studio Mark van Zuilen en Marnik Stokvis. En zij zijn van het bedrijf Aquablue. Sinds 2018 ontstaan. En het leuke is, we gaan verder praten over natuurlijk het verhaal. Hoe het dan in de markt gezet is. Maar het grappige is, waar het om gaat, is dat jullie zeggen, wij willen de flesjes, de blikjes vervangen. Toen zeiden we eigenlijk al net, dan er zijn al heel veel alternatieven. Wat is daar het verschil? Toen hadden jullie het over siropen die ontwikkeld zijn, die smaak toevoegen, maar ook vitamine. Dus je hebt allemaal USP's ernaast gezet. Maar het begint uiteindelijk bij het gebruik van de consument. Ook het gedrag daarbij. Gewend om een blikje te gebruiken, een flesje te gebruiken. Hoe zijn jullie daarna gaan kijken? Want jullie hebben daar vast en zeker een grote analyse op gedaan voordat jullie verder zijn gegaan.
2: Ja, ik denk dat gedragsverandering, dat zeg je goed. Ik denk voor ons, we hebben een grote analyse. We hebben ook gewoon gekeken naar onszelf. Uiteindelijk uit duurzame overweging geloven wij zeker dat mensen daar een verandering doen. Maar om een hele grote groep te bereiken, moet je gewoon beter zijn dan het alternatief. En ik denk wat Aquablue altijd heeft gekeken is, het alternatief voor mensen is een blikje of een flesje. Hoe zorg je ervoor dat mensen van een blikje en een flesje naar een andere oplossing gaan? Nou, en simpelweg, daarbij hebben we een technologie gemaakt dat gewoon beter is. Zowel duurzamer, zowel meer opties, dezelfde kwaliteit of zelfs betere kwaliteit. Dus wij geloven echt in gedragsverandering. Moet je ervoor zorgen dat je beter bent dan wat ze nu gebruiken. En ik denk dat wij
0: mensen net dat stapje extra willen zetten omdat ze dat product zo graag willen hebben.
3: Ja, nee, het is grappig, want in principe is het feit dat wij geen verpakking hebben voor onze drankjes is natuurlijk een USP. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk een van de dingen die een beetje in ons nadeel werkt. Want als je natuurlijk een blikje pakt en dat is ijskoud uit de ijskast en je voelt het en je opent het, dat voelt vers, dat voelt goed. Dus daar ben je eigenlijk mee aan het concurreren. Dus het is niet alleen dat blikje, maar het is ook die ervaring van iets vers en iets kouds vastpakken. En eigenlijk dat dorsteffect creëren waar mensen al zo lang op geprogrammeerd zijn. En ik denk,
0: en dat is wel leuk, want als we die helemaal in zeg maar visueel verhaal vertalen, dan heb je bijvoorbeeld bekende Coca-Cola reclames of Pepsi reclames, hè, mogen we hier noemen, waar dat blikje open gemaakt wordt na bijvoorbeeld een middag sporten of een uur sporten of wat dan ook. Dat geluid, dat klinkt lekker, dat zet aan tot. Dat is wat je bedoelt eigenlijk.
3: Ja, zeker. Kijk, en dat is ook precies een van de dingen die wij als in de product experience zo ongelooflijk belangrijk vinden. Het moet vers zijn, het moet fris zijn, het moet een fijne ervaring zijn. We hebben dus ook een hele grote reden waarom wij bijvoorbeeld niet voor een kraan zijn gegaan, maar voor een dispenser om het te ontwikkelen, is omdat we wilden laten zien dat het geen kraanwater met wat extra was. Het is echt het was een controleren van die ervaring. Dus door middel van de visuals, door middel van eigenlijk de manier waarop het water in het glas komt, de LEDs, eigenlijk alles wat er gebeurt op dat moment, daar denken we over na om ervoor te zorgen dat we dat verse moment, wat eigenlijk dus de bedrijven die je net noemde heel erg hebben gepromoot in de afgelopen tientallen jaren, dat we dat kunnen hercreëren.
0: En je hebt het nu over dat apparaat af, hè? Dus deze versie, zeg maar versie 1. Hoe lang heeft dat geduurd om dat te ontwikkelen?
3: De eerste versie, dus die heeft eigenlijk geduurd vanaf eind 2020 tot het einde van 2022. Want toen hebben we de grote pivot gemaakt van het thuissysteem naar het eigenlijk de totaaloplossing. Ja.
0: Maar goed, jullie zijn jonge jongens. En jullie zeiden al, jullie komen uit de ondernemersfamilie. Maar dat ontwikkelen, dat kost geld. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gebokst?
3: We hebben bij Friends and Family, voornamelijk Family, hebben we initieel gekeken. Zo hebben we een lening gekregen om eigenlijk daarmee aan de start te gaan.
0: Want had je enig idee wat je nodig had om überhaupt iets te kunnen creëren?
3: Eerlijk gezegd, nee. Wij begonnen gewoon met ondernemen en we hadden niet in één keer een heel strak plan met ze. We hebben zoveel geld nodig, want eerlijk gezegd, we begonnen aan het creëren van een product en we hadden eigenlijk nog geen idee hoe lang dit ging duren en hoeveel het ging kosten. Als het aan ons lag, ging het 2 jaar duren, bij wijze van spreken, om het totaal te lanceren. En dat heeft natuurlijk veel langer geduurd.
0: En dat ontwikkelen, dat ging natuurlijk ook niet van een leien dakje. Dat kan bijna niet. Waren er momenten dat jullie dachten van, nou, leuk idee, maar toch maar even weer naar het volgende idee? Of is dat niet voorgekomen bij deze?
2: Nee. Ronde? Nee, dat is eigenlijk dat
0: zeg. Dus dat volste vertrouwen was er vanaf dag 1. Bijna vanaf de surfplanken in dit geval.
3: Ja, ik denk dat het moment dat we gewoon, en ik denk zeker toen we de volle stap maakten naar het product dat we vandaag de dag hebben gemaakt. We testen het in de markt en in die tweede periode van 2 jaar dat we het aan het ontwikkelen waren. Toen hebben we ongelooflijk veel getest. We hebben het met Jumbo samen getest in de supermarkten.
0: Maar goed, je zegt nu weer heel makkelijk met Jumbo, maar daar kom je niet zomaar binnen.
3: Nee, dat was per toeval eigenlijk dat we op die manier
0: gingen zeggen.
3: Ja, dus ik kwam iemand van de familie Jumbo tegen op het strand. En dat was een hele onverwachte ontmoeting. Maar die vertelde dat ze bezig waren met water in de winkels. En wij hadden op dat moment nog eigenlijk helemaal geen product daarvoor. Maar ik vertelde dat wij precies een product hadden voor water in supermarkten. En op dat moment kwam ik terug en toen zei ik, nou Mark, volgens mij heb ik net een product gepitcht wat we nog niet hebben. Maar we moeten maar gaan kijken of we het kunnen gaan realiseren. En eigenlijk was dat heel grappig. Toen hebben we ook nog eens een keer de pilots gewonnen. Hè. We gingen tegen een ander bedrijf en het team was keihard aan het werk om ook dat product te realiseren. En zo kwamen we eigenlijk in één keer in 3-4 Jumbo's al terecht. En dat heeft zich zelfs nog uitgebreid naar volgens mij 10 Jumbo's.
0: Ja, want je hebt langzaam maar zeker, ik weet niet hoeveel er zijn in Nederland, maar er zijn inderdaad verpakkingsvrije supermarkten. Is dit echt de supermarkt waar je het over hebt nu?
3: Dit was een testfase en het was eigenlijk alleen nog water. En dat was zelfs nog zonder smaken. Dus alleen bruis en koeling, wel gefilterd door middel van het product. Wat er vergelijkbaar uitziet als het product van vandaag de dag. Er zat ook een betaalmodule naast, zodat mensen konden kijken van, hey, ben ik hier bereid voor het betalen om mijn eigen flesje te vullen? Dus het was een ongelooflijk interessant test voor ons. Het was niet een ongelooflijk succesvolle test voor ons. Aan de andere kant ook. Hè. Dus we zagen dat er op dat moment gewoon nog producten niet klaar voor was om op in retail eigenlijk te plaatsen.
0: Wat was dan de hoofdreden om te zeggen, nou, het is niet heel succesvol verlopen, maar we hebben wel veel kennis op kunnen doen?
2: Nou, ik denk het stukje kennis. Het was voor ons de beste test om gebruikerservaringen te weten. Want ja. We hebben daar letterlijk ook zeg maar echt dagen naast gestaan om te kijken hoe zeg maar gebruiken mensen het product, hoe kunnen we het beter doen, hoe gaan we de ervaring verbeteren. Want je zat daar tussen alle plastic flessen, blikjes en daar kozen mensen voor het merk, voor iets wat ze kennen. En daarvoor hebben we heel veel geleerd. Ik denk voor ons waarom het minder succesvol was, omdat het best wel toenertijd ingewikkeld of nog steeds ingewikkeld betaalproces was. Je betaalde en in de winkel en bij de kassa. En dat heeft uiteindelijk het best wel moeilijk gemaakt. Waarbij andere winkels wel nog heel
0: succesvol. Maar je kon wel de bereidheid testen in ieder geval.
2: Je kon wel de bereidheid testen, dat was één, zeker. En het was gewoon voor ons om het product in de markt te kunnen testen bij mensen, feedback kunnen ophalen, heeft ons enorm geholpen in de productontwikkeling, wat we daarna ook verder zijn ingegaan. En daarbij is altijd in onze productontwikkeling ervaring, gebruikerservaring, experience zo key in ons ontwikkelproces. Want uiteindelijk, ja, we maken het voor de eindgebruiker. Dus heel veel geleerd. Maar uiteindelijk is dat niet de markt waar wij op dit moment.
0: Nee, want jullie hebben uiteindelijk door corona, begrijp je dat goed, hebben jullie besloten om niet van B2C te gaan, maar weer B2B te blijven. Maar goed, daar zit natuurlijk het begin. Als je die markt hebt, dat zijn ook allemaal consumenten.
2: Exact.
0: Is dat de strategie erachter?
3: Ja. Nou ja, we hebben wel een, uiteindelijk, als je kijkt naar wat onze missie is, hè, hydrate a billion people to thrive every day in het Engels. Klinkt ook veel lekkerder nog dan in het Nederlands.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is dat voor ons een 3-fase ontwikkeling. In essentie is het, we beginnen met de B2B. Daar zitten we nu middenin. Dat doen we binnen Europa, doen we dat succesvol. Ik denk dat wij op dit moment door ons team en ons product nu in onze categorie de marktleider zijn. Wat we daarna doen is eigenlijk het stukje wat je ziet is dat je iets meer de kant op gaat waar ook betaalmodules bij zitten. Dit testen we bijvoorbeeld nu al op universiteiten. TU Delft is daar een goed voorbeeld van. Waarbij mensen dus betalen voor hun drankjes. Toch een beetje terug naar het voorbeeld wat we net gaven.
0: Wat kost zo'n drankje gewoon met een smaakje?
3: Volgens mij kost dat tussen de 1 euro en 1,50 euro afhankelijk van de locatie. En ik denk dat het grappig is. En daarmee zijn we natuurlijk al wel een beetje bezig om binnen die 24 uur dat iemand wakker is op kantoor iets te bieden. Ook op het plekje waar ze dan to go zijn. Hè, of sportscholen bijvoorbeeld. En uiteindelijk is onze missie wel om ook weer terug naar die B2C te gaan. Waar het ooit allemaal mee begonnen is. Omdat we daar uiteindelijk dan echt het cirkeltje rond hebben. Ja. Vanuit de missie.
0: Dat uitbreiden, het opschalen. Daar hebben jullie nu een flinke investering voor kunnen binnenhalen. Met hoeveel zijn jullie nu? Wat is de grote omvang van het bedrijf?
2: Qua mensen zitten wij nu rond de 60 FTE. En we zitten nu momenteel, ik weet nooit precies het getal, maar het zal een beetje rond de 60 zijn.
3: Ietsje meer.
2: En qua iets meer misschien zelfs ondertussen. Maar en qua opschaling, ja, we zitten nu ook in 16 landen zijn we actief binnen Europa. En het goede geld dat we op hebben gehaald is gewoon een perfect middel om uiteindelijk nog meer door te groeien in de landen waar we al zitten. En daarin nog meer de markt te penetreren in de markten waar we nu actief in zijn.
0: Ja, dan kom je eigenlijk op een stuk cultuur. Daar ben ik wel benieuwd naar. Cultuur in landen, maar vooral cultuur van jullie eigen bedrijf. Je bent in één keer ondernemer, wat jullie dus al heel lang met elkaar hebben eigenlijk uitgesproken. Wat voor cultuur is het bedrijf? Hoe omschrijf je dat nu? Wat voor cultuur heerst daar bij jullie?
3: Ja, bij ons is het eigenlijk altijd zo geweest. We wilden met een klein team ongelooflijk veel doen. Want wij geloven dat uiteindelijk...
0: Is het een beetje het gevoel van wij tegen de rest?
3: Ja, het is wel een beetje een Spartaanse mentaliteit, om het zo te noemen. Maar we wilden met een kleine groep wilden we gewoon zorgen dat we daar heel veel in konden investeren. En als je uiteindelijk... Het is eigenlijk hetzelfde voorbeeld als je vroeger een schoolproject op de universiteit deed. Als jij 6 mensen in je groepje had waarvan alle 6 wilden knallen, dan haalde je een goed cijfer en had je het ongelooflijk naar je zin. Als jij een groepje had waar er bijvoorbeeld 4 heel goed waren en 2 deden eigenlijk niks, deed het hele groepje niks. En diezelfde filosofie, die hebben we eigenlijk geprojecteerd op ons bedrijf, waarbij we eigenlijk allemaal... Dat eerst dus van die mensen die wel willen knallen bij elkaar zetten. En wat je dan ziet is dat je een groep van ongelooflijk ambitieuze mensen hebt. Die ongelooflijk graag impact willen maken. En daarmee veel meer gedaan krijgen dan die grotere groep.
0: Ik ben eens even aan het kijken. Want die groeipijnen, die heb je. Dat kan niet anders.
3: Nou, het gaat hier van een leidakje.
0: Nee. Nee, toch?
2: Zeker. Je hebt al groeipijnen, zal er altijd zijn. Zeker met de rate dat wij groeien.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
2: Nou, de groeipijnen, om even terug te gaan naar helemaal het begin van Aqua Blue 7 jaar geleden, waar je nog zeg maar de hele value chain had. Dan was de pijn altijd heel evident. Als je een systeem verkocht, was je na de hele avond aan het inpakken. Nou, verkocht je er 10, dan had je daar geen tijd meer voor. Dus aan het begin heb je natuurlijk de hele waardeketen. Op een gegeven moment ga je dat steeds meer uitbesteden. Nou, nu wordt dat allemaal heel goed gerealiseerd. Maar alleen de groeiambitie groeit exponentieel. Dus... We hebben denk ik wel, ik denk dat wij heel goed doen. We gebruiken de zeg maar AI, de technologie, de juiste mensen. En we nemen eigenlijk ook alleen maar mensen aan die fit zijn voor volgende week. En niet alleen voor vandaag de dag. Ja. En ik denk dat je daarmee wel verschillende processen en verschillende mensen kan aannemen. Waardoor je dat wel voorkomt. Maar ja, groeipijn zal er altijd zijn. Als je zeg maar met de rate waar wij in groeien, blijft doorgroeien.
0: En dan heb je ook het stukje ondernemerschap. Waarbij je normaal gesproken verantwoordelijk bent voor... Alles, je zei het net zelf al, spullen inpakken en oh, er komt weer een bestelling binnen. Dit trekken we niet meer, dit redden we niet meer. Maar uiteindelijk toch zaken loslaten. Hoe was dat voor jullie?
3: Dat is denk ik wel heel natuurlijk gegaan eigenlijk. Initieel doe je natuurlijk alles met z'n tweeën. Hè, en op een gegeven moment krijg je dan wel veel duidelijke rolverdeling. Want dat moet op een gegeven moment. En ik denk dat je dat op een moment is gegaan waarbij je ook zag van... Nou ja, die neemt natuurlijk heel erg de hoek. Bijvoorbeeld in mijn geval heel erg de kant van het product op. En Mark veel meer de kant van het commerciële gedeelte van het bedrijf op. En ik denk dat we daar een mooie verdeling op een gegeven moment hebben gecreëerd tussen ons. En op een gegeven moment, ja, dan neem je mensen aan die natuurlijk veel beter zijn dan jij. En dat is alleen maar fijn om dat los te laten. Want 1, die pakken het volledig op. En die doen het een stuk beter. En zo hebben we eigenlijk een leadership team gebouwd. Met waarbij alle divisies nu binnen het bedrijf eigenlijk een goede leider hebben. Wat ervoor zorgt dat het bedrijf ook heel goed staat. Zonder onze directe invulling.
0: Maar wat je zegt, want je bent met een product bezig. Waar je eigenlijk in de basis, in de techniek zelf geen verstand van hebt. Dus dan heb je ook te maken met techniek. Maar ook met vertrouwen.
2: Ja. Zeker vertrouwen. Ik denk dat wij geluk hebben in Nederland. Als je kijkt naar de TU Delft. Een van de beste engineering universiteiten van de wereld. En we hebben gewoon de juiste mensen gevonden. En die wij inderdaad...
0: Ook geluk dus gehad. Wel.
2: Ja, dus hebben we zeker geluk mee gehad. We hebben daar ook voor hun ook een periode waar ze heel veel vrijheid kregen. En dat onwijs leuk vonden. Maar inderdaad, we hebben gewoon de goede mensen vroegtijdig gehad. Die we ook volledig vertrouwen. En die ons ook met ons echt deze journey aan zijn gegaan. En ik denk dat de combinatie heel krachtig is. Omdat wij van begin af aan heel commercieel echt op de eindklant dat focussen. Ook wat voor concept gaan we in de markt zetten. En de andere vanuit de techniek denken. En dat is de juiste aanvulling geweest. Het product dat we gelanceerd hebben meteen zo succesvol is geweest in de markt ook.
0: Wat ik eigenlijk zo bijzonder vind ook is als we even een stapje maken van Jumbo naar Heineken. Heineken produceert zelf drank. Weliswaar alcoholische dranken, maar goed. Dat even terzijde. Als je die kan overtuigen... Dan weet je wel dat je iets moois in handen hebt, lijkt mij.
2: Zeker.
0: Hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik denk... grappig genoeg, het product heeft hun overtuigd. Want wat we bij Heineken hebben gedaan... Je ziet natuurlijk bij heel veel grote corpen... zijn nu heel erg bezig om enerzijds... Nou, de werkplek aantrekkelijk te maken... om te zorgen dat mensen vaker naar kantoor willen gaan... in plaats van moeten. Maar daarbij ook te investeren in een stukje verduurzamen... en een stukje vitaliteit. En bij Heineken was dat eigenlijk een groot vraag. Zo, hoe gaan we de werkplek aantrekkelijker maken en zorgen dat mensen zeg maar hier graag willen komen? En wij hebben toen met hun een pilot gedaan. Hebben we gezegd, nou, probeer het product 2 weken lang. En op basis van de bevindingen kunnen jullie kijken of jullie door of niet willen doorgaan. En grappig genoeg, na een week zei ze, nou, we willen het, maar we willen ze eigenlijk op elke verdieping. En toen zodoende echt uitgebreid. Dus ik denk bij ons het product, en dat is ook denk ik de kracht van Aqua Blue. We hebben echt heel veel tijd en ook geduld gehad om het product echt goed te maken. En nu op een commercieel niveau, wel, ik zou niet zeggen dat het heel makkelijk is, maar het product heeft het wel, maakt het wel heel makkelijk. Of dat als hij er staat, blijft hij staan.
3: Ah, Mark heeft het heel makkelijk. Ja.
4: Het product is veel te goed.
0: Maar jij moet zorgen dat het nog beter blijft. Want je zei net al, het is natuurlijk een beschermd product eigenlijk. Hè? Dus het is gedeponeerd. Maar hoe hou je nou de concurrentie achter je?
3: Ja, ik denk dat wij hebben een hele sterke productvisie. Dus eigenlijk wat ik misschien dan ontbreek aan daadwerkelijke technische tekenkennis. Hè, heb ik wel aan hoe ik denk dat het product en de markt eruit gaat zien over 2, 3, 4, 5 jaar. Dus ik denk dat doordat we eigenlijk heel erg vooruitkijken en totaal niet bezig zijn met wat de rest maakt, maar heel erg aan het kijken zijn. Maar wat wij willen ontwikkelen en welke problemen...
0: Toch echt uitgaan vanuit eigen kracht.
3: Enorm uit eigen kracht ontwikkelen en enorm kijken naar die pijnpunten die we zien in de markt en die willen we oplossen. Betekent gewoon dat en de snelheid van onze ontwikkeling is super hoog. Twee, we kijken heel erg vooruit. En dat zorgt gewoon voor dat iedereen die ons probeert na te doen eigenlijk 2, 3 jaar achterloopt. En ik denk dat in een wereld van AI, waarbij er op dit moment zeg maar softwarebedrijven kunnen worden gedisrupt door iemand die op zijn zolderkamer een nieuwe app staat te bouwen. Het eigenlijk wel heel krachtig is dat wij in de product en de fysieke productontwikkeling zitten. Aangezien er simpelweg aan fysieke producten gewoon een hele lange tijd zit om dat te testen, te maken, te ontwikkelen, te certificeren. En ik denk dat als je dan als bedrijf enorm snel ontwikkelt en dat dus met dat kleine team in ieder geval snel kan blijven doen, dat je daar enorm krachtig en enorm je voordeel in kan halen.
0: Want is het ooit denkbaar dat er toch nog een fysiek product komt? Want dan ben je eigenlijk vloek in een eigen kerk aan het doen, toch?
3: Sorry?
0: Dus het fysieke product nu, hè, ja, wordt het getapt.
3: Ja.
0: Gaat in glazen, wat dan ook wat voorhanden is. Maar is het ooit denkbaar dat het toch een fysiek product gaat worden?
3: Je bedoelt een blikje of een
0: blikje is, of een...
3: Ja, dat ik denk dat het voor ons uiteindelijk een het zal niet iets worden wat single use is. Dus het zal altijd zijn om te kijken van oké, nou, als we een nieuw concept lanceren, hoe kunnen we dat op zo'n goed mogelijke manier doen? En hoe kunnen we uiteindelijk die transitie creëren, hè, naar van single use af? En dus wij zullen dat niet in blikjes of in flesjes doen die eenmalig gebruikt zullen worden. Dat zeker niet.
0: Dus, maar die producten die zijn er al. Dus die herkennen we wel. Die weten we ook. Ik ben straks ook heel benieuwd naar die expansie zeg maar naar andere landen. Het zijn er inmiddels 17. Maar volgens mij is dit pas het begin.
1: Zeker. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Johnny Guitar Watson en The Real Mother for You.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag is het bedrijf Aqua Blue wat hier centraal staat. Marnix Stokvis en Mark van Zuilen zijn aanwezig in de studio. En we hebben het net al eventjes gehad over de expansie naar die 17 Europese landen. En dan kom je dus op het punt dat je het gaat hebben over de kern van het product. Is uiteindelijk toch het water wat uit de riolering, dat moet ik zeggen, uit de waterleiding komt. In veel landen is het nog steeds eigenlijk niet verstandig om te drinken. Kan er buikpijn van krijgen. Kwaliteit van het water is niet al te goed. Dat zijn de extremen. In Nederland is het drinkwater goed, maar staat wel onder druk. Zeg ik dat goed?
2: Klopt.
0: Ja. Fijne korte samenvatting.
2: Ja. Ja. En dan is de vraag waarschijnlijk, wat doen jullie daaraan?
0: Precies.
2: Kijk, in essentie hebben wij altijd gezegd vanuit ons product. We kwamen vanuit waterzuivering eigenlijk initieel waar we begonnen. En toen hebben we twee hele sterke filters ontwikkeld die we altijd in ons product toevoegen. Dus ongeacht het kraanwater, wat dus heel goed kan zijn, zoals in Nederland op de meeste locaties, of minder goed kan zijn, bijvoorbeeld in de steden in Parijs of ergens anders waar er bijvoorbeeld heel veel chloor in het water zit. Hebben we gezegd, wij willen diezelfde constante kwaliteit bieden, onafhankelijk van de locatie. Dus wij kunnen niet overal een watertest gaan nemen om te weten dat het goed is. Dus wat we dan doen, we installeren dezelfde filters overal.
0: Die gaat uit van de eigen kracht eigenlijk.
2: Exact. En daarbij zeggen we van waar iemand ook komt, als die Aqua Blue ziet, dan is dat goed en is dat gezond water. Dus dan weet je gewoon, oké, ik zit goed, ik hoef er niet over te twijfelen. Want als jij in het buitenland bent en je bent op een zakentrip, bijvoorbeeld in een hotel, ja, dan heb je helemaal geen zin om risico te lopen op water. Dan denk je, nou, ik pak wel even een flesje of een blikje. En juist dat is voor ons een van de grote punten dat we zeggen, nou, we willen ook dan ervoor zorgen dat mensen gewoon voor Aqua Blue blijven kiezen.
0: Actief in 17 landen, dan begin je uiteindelijk bij één land. Wat was het eerste land wat jullie buiten Nederland hebben bereikt?
3: België was eigenlijk de eerste waar we. Het was eigenlijk gewoon Nederlandse bedrijven die over de grens wouden. Het was niet, dat liep gewoon zo.
0: Dat liep vanzelf.
3: En wij hebben toen eigenlijk heel vroegtijdig gekeken. Nou, we waren al heel snel zeg maar Europese marktleider worden. Nou, dan ga je kijken naar welke bedrijven zijn eigenlijk het grootst op het gebied van, in ons geval, een reseller. Dus wie verkoopt al aan de kantorenmarkt. Nou, toen kwamen we eigenlijk heel snel terecht bij Selecta. Wat eigenlijk de marktleiders in Europa op het gebied van koffie en wending.
0: Ja.
3: En toen zijn we met hun eigenlijk een partnership gesloten en meteen uitgerold in 16 of 17 landen. En toen zijn we eigenlijk in een maand tijd zijn we eigenlijk non-stop in het vliegtuig geweest om het product te installeren, te onboarden, eerste klanten mee te gaan. En daar hebben we enorm veel van geleerd. Daar zie je ook wel echt de verschillen. Hoe de Nordics toch wel heel andere drinkt gewoon heeft dan Duitsland, waar 80% sparkling drinkt. En daar heel veel van geleerd. En uiteindelijk zijn we nu 3 jaar fast forward, zijn we nu met in elk land echt met verschillende resellers bezig.
0: Ja, dus dat is natuurlijk wat jullie heel snel verder brengt.
3: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk het verhaal over microplastics, wat eigenlijk overal is. Je ziet het niet, maar het is overal. Is dat ook in die filter te ondervangen?
2: Wat je ziet is dat in principe, er wordt veel over gepraat en microplastics. Het komt natuurlijk voornamelijk ook door verpakkingen. Hè, dus wat invloed heeft op het water. We weten allemaal bijvoorbeeld van het hebben van een flesje water wat je in de auto laat staan. En het effect dan wat het op het water heeft. Hè, dus zeker op lange termijn is dat zeker schadelijk. Volgens mij hebben we daar meerdere onderzoeken ook van de Plastic Soup Foundation of in ieder geval de Health Foundation, die ziet dat er ook in het bloed wordt aangetast. Vanuit ons focussen we voornamelijk op de goede kant en de positieve kant van het verhaal. Waarbij we zeggen, nou, wij halen het eruit. En bij ons in dit geval is het vers en gezond. Dus maak je er bij Aqua Blue geen zorgen om. Maar het is zeker bij heel veel mensen speelt het. En ik denk dat dit in Europa

0: in Nederland wel speelt qua bewustwording. Maar voornamelijk is het iets wat in Amerika heel erg groot is. Dus daar zie je dat mensen echt voornamelijk ook uit glas drinken om dit soort dingen te voorkomen.
1: Ja. Hoe ga je dit verhaal dan uiteindelijk toch aan die consument vertellen? Want je moet daar een stuk marketing gaan bedrijven. En je moet daar gaan opvallen. Je moet daar gaan overtuigen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Nou ja, we hebben in dit geval eigenlijk ervoor gekozen om juist...
1: Dat is niet Selecta bijvoorbeeld die dat voor jullie doet.
0: Exact. Nee. Dus om dit voorbeeld te geven. Wij praten eigenlijk altijd vanuit de benefits en de goede kant van het verhaal. Dus we proberen nooit mensen in een soort... Op het midden van angst, gevaarlijk, drink het niet, drink alleen ons. Dat proberen we nooit te doen. Maar we proberen heel erg vanuit onze eigen krachten daadwerkelijk dat naar de man te brengen. Dus als je kijkt hoe we dat doen in ons... In principe... indirect kanaal, via de partners, is dat we eigenlijk een hele actieve houding nemen in de marketing. Dus wij draaien zelf campagnes, marketingcampagnes door heel Europa. We hebben zelf eigen business development reps, dus eigenlijk mensen die leads ook kwalificeren en dan vervolgens naar de partners toebrengen. We maken heel veel case video's, dat doen we ook met partners. We hebben een hydration van, een busje met ons
1: hydration van.
0: Ja, die we naar events rijden van partners. Dus we zijn heel erg bezig om eigenlijk ongelooflijk te ondersteunen. En dat komt omdat we willen alles natuurlijk versnellen, we willen ze helpen. En op die manier wat meer grip op de uitkomst.
1: Maar dat is nu wat je nu doet. En dat is nu wat je nu ook kan doen. Hè? Want je hebt een investering ontvangen, dus je kan ook daarmee uitbreiden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je helemaal in de beginperiode vooral erg creatief moet zijn.
2: Zeker. En ik denk dat met een product uiteindelijk de beste marketing wat wij in het begin hebben gedaan is gewoon product placements. Dus op de juiste plekken je product activeren en met de juiste klanten. En dat zorgt al voor een bepaalde awareness. Maar het zit inderdaad limieten.
1: Free publicity.
2: Exact. En ook gewoon creatief zijn. Dus wij hebben gewoon van het begin af aan altijd heel creatief geweest. Niet alles hoeft heel veel geld te kosten. Sommige met goede ideeën.
1: Kan je een voorbeeld noemen?
2: Nou, ik denk een goed voorbeeld is een van onze eerste stunts. En ik denk ook een van onze meest succesvolle gezien we er eigenlijk 0 euro in hebben geïnvesteerd. Is dat wij een zuiveringstechnologie ontwikkeld. En er zit natuurlijk onwijs veel op de markt. Zeker als je naar de B2C-markt kijkt. Ik bedoel, iedereen zegt dat van een flesje kan je in één keer met een bepaalde UV-licht kan je iets filteren tot en met hele grote systemen. Maar de consument wist eigenlijk niet meer van wat is nou echt het zuiveringsgraad dat je kan doen. En met onze technologie bouwde het eigenlijk altijd iedereen kenbaar maken. Maar iemand zei van ja, wat kan je dan eigenlijk altijd filteren? Zij zei ja, wij kunnen zelfs grachtwater filteren in drinkwater. Toen dachten we, eigenlijk moeten we dat gewoon laten zien. Want dan kunnen we ons meteen onderscheiden waarom onze technologie veel beter is. En zodoende hebben we dat gedaan.
1: Heb je wel eens in een gracht gezwommen overigens?
2: Toevallig een maand of twee geleden.
1: Dus je weet ook hoe het stinkt.
0: ALS. Voor ALS doen we altijd met het bedrijf elk jaar. Sinds ook die stunt hebben we gezegd, dan doen we ook mee aan de Cannon Water Swim. Dus dat is heel leuk. Dat hebben we met het team door de Amsterdamse gracht al nu al derde keer dat we dat hebben gedaan. Ja. Ook gezwommen.
1: Ja, en dat het is echt, het stinkt echt heel erg.
2: Het stinkt echt heel erg. Ja, ja. En het smaakt nog veel, veel slechter, kan ik je vertellen. En ik denk
0: dat gedronken?
2: We hebben het gedronken.
1: Je krijgt altijd mogelijk wel wat binnen, toch? Ja,
2: exact. Ja. Nee, maar dat was een goed voorbeeld van uiteindelijk gewoon creatief zijn. We wilden laten zien wat onze technologie kon. Nou, we hebben een mooi idee. En toen hebben we dat gewoon uiteindelijk naar buiten gebracht. En dat is eigenlijk door de Telegraaf, door eigenlijk heel veel nieuwszenders is het allemaal opgepakt. En dat was voor ons wel een manier om te laten zien van sommige dingen hoeven ook niet ingewikkeld. Als je gewoon een goed idee hebt en je weet op een leuke manier te vertellen wat je doet, dat ook heel veel aandacht kan krijgen.
1: Zeker. Wat was het moment dat jullie dachten, nu gaan we kapitaal, dan moeten we kapitaal aantrekken?
0: Ja, kijk, we hebben natuurlijk uiteindelijk we groeien snel. Maar als je een productbedrijf bent, dat betekent ook dat je natuurlijk je producten moet inkopen en moet financieren, et cetera. Dus dat zorgt al voor wat meer druk op onze cash. En daarnaast hadden we natuurlijk ook continu ambitieuze plannen. We waren al 2 jaar op rij 300% gegroeid. Dat wilden we nog een jaar doen. En dat wilden we eigenlijk door blijven zetten. Maar daarvoor moest ons bedrijf weer een volgende fase in. We moesten naar schaalproductie toe. Het is heel anders om 200 producten te produceren in plaats van 2000 producten.
1: Dat waar wordt het nu geproduceerd?
0: Ik zag het reclame van VDL achter op de tv voorbij komen. Maar dat is bij VDL. In het zuiden van het land. Mm-hmm. Dus in Nederland. Ja. Dat hebben we ook specifiek gekozen omwille van kwaliteit. We wilden graag alles lokaal houden met een bedrijf waarbij we snel konden schakelen. En dat is voor ons gewoon het allerbelangrijkste. Dat het product altijd werkt en dat de kwaliteit goed is. Want als je iets nieuws neerzet bij mensen en het werkt niet, dan is het er ook zo weer weg.
1: Ja, heel bijzonder hoe dat allemaal verlopen is. Maar uiteindelijk heb je dat kapitaal aangetrokken. En wat is nu, want we zijn bijna het einde gekomen van dit programma alweer. Wat is nu jullie toekomstbeeld? Hoe zien jullie het voor je? Is dat toch echt gewoon globaal door de hele wereld producten neerzetten?
0: Er komt iets heel gaafs aan. Dat is in januari. Dan gaan wij op de grootste consumer electronics fair van de wereld. In Las Vegas gaan wij een nieuw product lanceren. Dus dat wordt ongelooflijk gaaf. Dat product gaan we natuurlijk ook weer op grote schaal uitrollen. Hè. Dus we hebben een mooi plan voor volgend jaar binnen Europa. Waar de focus echt op Europa ligt. En we hebben natuurlijk een team wat ook weer groeit. We hebben ontwikkelingen ook in ons cloud platform wat we doen. Dus we zijn eigenlijk vol bezig om te kijken. Nou, hoe kunnen we dat momentum vasthouden? En eigenlijk misschien nog wel een beetje sneller groeien dan dat we hebben gedaan.
1: Maar dit is pas het begin. Dat proef ik steeds. Dus dat is heel veelbelovend. Wanneer zitten jullie ondernemersklus erop? Wanneer zou je afstand kunnen durven doen? Zou je dat willen überhaupt?
2: Nou, de ondernemersding, dat houdt denk ik nooit op. Dat zit denk ik in ons. Dit is inderdaad pas echt het begin. En ik denk wat Mark net al goed zei. Er zijn zoveel markten waar we nog in willen gaan. Want uiteindelijk, je slaapt 8 uur en de rest van de dag ben je of op kantoor of thuis of on the go. En daar hebben wij al heel veel hele vette ideeën voor. Om uiteindelijk het productassortiment zo uit te breiden. Zodat wij eigenlijk Aqua Blue overal kunnen aanbieden. En dat is wel nog een behoorlijke klus. En uiteindelijk, ja, wij willen gewoon wereldwijd de marktleider worden in deze categorie, wat we nu aan het bouwen zijn.
1: De missie is 1 miljard mensen elke dag helpen optimaal te presteren door goede hydratatie. Op hoeveel zitten jullie nu? Qua becijfering ongeveer?
0: Ja, ik dat moet ik wel echt een klein beetje zeg maar vanaf de heup schieten, dit antwoord. Maar ik denk dat wij momenteel op 15 miljoen zitten of 10, 15 miljoen. Dat zou ook een beetje mijn eerste schatting zijn. Dus we zijn er nog lang in, maar het groeit wel heel snel. Dus we zijn hard op weg om dat wel te gaan realiseren. Hè. Dus we hebben in ieder geval ooit ook een heel duidelijk doel. 1 miljard plastic flessen besparen voor 2030. Nou, we liggen on track. En ik denk dat om een beetje terug te komen op ondernemen. Wat wij zo leuk vinden is elke dag de energie die we hebben van wat er gebeurt. Dus elke uitdaging die we zien, zien we weer als een opportunity om het beter te doen. En we zijn ervan overtuigd dat, dat dit bedrijf, zoals we zeggen, van startup to unicorn gaat. Dus daarom is Tom vandaag ook mee, onze cameraman. Die filmt alles wat wij doen. En elke 4 weken hebben we ook een documentaire die wij op YouTube zetten. Waarbij mensen gewoon kunnen zien hoe het leven bij Aqua Blue ervan uitgaat.
1: Want die drijfveer, die is er. Dat straalt dan alles uit. Dat zie je ook gewoon. Ben je ooit bang dat vlammetje minder wordt?
0: Nee.
1: Hoe hou je dat overeind? Heeft dat toch te maken met wat we eigenlijk al in het begin van het programma zeiden? Iedereen is elke dag bezig met hydrateren. Dat is gewoon, dat hoort bij het leven.
2: Ja, ik denk dat.
1: Omdat het zo essentieel iets is, dat het daardoor kan blijven bestaan? Dat vlammetje? Ja.
2: Ik denk, zeg maar, als je kijkt, hydratatie is dat blijft natuurlijk altijd bestaan. Dat is een van de belangrijkste dingen voor mensen. Ik denk voor ons de vlam, als je kijkt intern, is gewoon de passie van de mensen die bij ons werken. En de energie die je krijgt van zowel je klanten zo blij maken, als zeg maar echt kunnen bouwen. Ik denk als ondernemer is het allermooiste om je iets wat je hebt getekend uiteindelijk in de markt en dat verder uit te bouwen. En het is ook gewoon veel te leuk. En ik denk dat vlammetje nooit zou weggaan. En het bedrijf, wat Mark zei, Unicorn, is dan er is nog veel meer mogelijk daarna met wat wij nu aan het bouwen zijn.
1: Dan nog even de vraag, en daar ben ik wel benieuwd naar. We hebben namelijk businessvragen hier. En dat is een getal van 0 tot 10. Wie van jullie wil als eerst? Daar zit een vraag achter namelijk.
0: Oké, laten we maar van start.
1: Komt hij aan.
3: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
1: Op welke collega, concurrent, zou je willen lijken?
0: Oeh, een collega, concurrent.
1: Ja.
0: Ik denk dat als wij... Het is eigenlijk niet een direct concurrent. Maar als ik dan toch een voorbeeld neem, is het Red Bull. Ik vind het zo'n prachtig merk. Hoe ze eigenlijk een blikje met suikerwater en cafeïne hebben kunnen omtoveren tot een mega merk. Eigenlijk een movement. Dat fascineert mij. Dat zeker.
1: En dan gaat alles natuurlijk lopen. Want dan weet je wat ze doen. Gekke acties, gekke stunts. Sport ondersteunen. Tot aan voetbalclubs, dus jullie hebben over een paar jaar voetbalclub.
0: Nou ja, kijk, dat is het gave aan hydratatie en dranken. Wie weet, dat is wel het stukje avontuur wat wij zeker ook wel willen meenemen in onze brand en marketing.
1: Mark, voor jou heb ik ook een vraag klaarstaan. Noem maar een getal.
2: 8.
3: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
2: op welk zakelijk dilemma heb ik ooit wakker gelegen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik lig niet heel vaak wakker van dingen. Dus dat vind ik een lastige vraag. Maar ik denk in ons geval heb je wel, waar ik af en toe wakker van tegen, is de groei die wij meemaken, is af en toe zeker aan de beginfase voordat we naar een VDL gingen, is productie. Kunnen wij het wel bijhouden met wat wij nu verkopen? Daar heb ik af en toe wel wakker voor gelegen, want ja, productie duurt gewoon.
1: Want je sluit een contract, alleen dan moet je achteraf maar zien hoe je het oplost.
2: Zeker. En als je op een gegeven moment heel veel sluit en de productie loopt achter, dat is iets niet wat je zeg maar kan oplossen met geld, dat kost tijd. Dus daar heb ik af en toe wel wakker van gelegen. Maar het mooie daarmee is, daar lig ik nu nooit meer van wakker, omdat wij nu een hele goede producent in Nederland hebben die dat voor ons, dat probleem in ieder geval helemaal heeft verholpen.
1: Hoe gaan jullie tot slot nog de vragen om met de War on Talent?
0: Ja, de War on Talent voor ons, ik moet eerst zeggen, ik denk dat doordat we onze cultuur zo kenbaar maken in de manier waarop wij naar buiten brengen, dan wel door onze video's die we lanceren. En ik denk gewoon ook de uitingen die we doen, zien we gewoon dat we ongelooflijk veel aanvragen krijgen voor de jobs die we openen. Dus op dit moment eigenlijk zitten we een beetje in een luxe positie. Misschien omdat het water op kantoor ook zo goed is, dat kan helpen. Maar we zitten in een ongelooflijke luxe positie. Dus we krijgen super veel goede aanmeldingen per rol die er open gaat. En ook al hiren we veel, blijven de goede mensen eigenlijk komen. Dus we hebben op dat moment, daar liggen we niet van wakker, om het maar zo te zeggen.
1: Ik wil jullie graag bedanken voor de komst naar de studio. En voor jullie mooie verhaal. Veel succes nog met alles wat er komen gaat. En die beurs, dat zou dus nog wel eens een goede doorbraak kunnen brengen.
0: Dat verwachten wij wel.
1: In de studio Marnix Stokvis en Mark van Zuilen. Zij waren van AquaBlue. En dit was Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl.
4: Dit is New Business Radio.
5: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
12: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
1: Goedemorgen, efficiënter werken en kortere doorlooptijden. Elke organisatie wil het, maar hoe krijg je het nu echt voor elkaar? Critical Minds bewijst inmiddels al meer dan 15 jaar dat de sleutel niet in dikke rapporten ligt, maar in de mens en de praktijk. En vandaag duiken we in de wereld van zelfsturing, ketensamenwerking en maken we kennis met een nuchtere aanpak bij complexe projecten van mijn studiogasten Floris Groeneveld, ook oprichter van Critical Minds, Tjardo Mullenbroek en Bas Schreuder.
14: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
1: Zo, hartelijk welkom. Ik begin even bij jou, Floris. Dat is natuurlijk logisch, want je bent de veroorzaker van het feit dat dat bedrijf er nu al 15 jaar staat, Critical Minds.
15: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, van harte welkom. Hoe ben je ooit op het idee gekomen?
15: Oei, ik heb achtergrond in de maritieme techniek. Ben ooit bij een bedrijf afgestudeerd waar een hele hiërarchische organisatie, waar projecten nou niet heel efficiënt liepen. En daarachter gekomen dat als je succesvol wil zijn, dat je het samen met mensen moet doen. En dat je, als het gaat over grote projecten, dat je ook gewoon een team moet hebben waar je mee kan samenwerken.
1: Ja, waren destijds de cijfermatige, data gedreven projecten, werd daar niet gekeken naar de mens?
15: Mensen moesten gewoon uitvoeren. Die moesten gewoon doen wat er gezegd werd. En als je wil samenwerken, dan zal je toch met elkaar de dialoog moeten zoeken. En niet vertellen wat iemand moet doen. En dat zit ook niet in mijn genen. Je gaat met elkaar in overleg en kijken hoe je elkaar kan versterken. Dat is een beetje de basis.
1: Heb je dat ook zien veranderen eigenlijk de afgelopen jaren? Dat er toch meer aandacht is voor de mens achter de projecten?
15: Zeker weten. Ik denk toen ik ooit Critical Minds bedacht, dat was in 2006. Dat was ik een soort... mijn vrienden zeiden, jij met je geitenwolle sokken geleuten, wat ben je van plan eigenlijk? En nu zijn diezelfde vrienden die af en toe bellen van, Floris, kun je eens even komen kijken en kun je met Critical Minds niet even komen helpen? Dus er is een andere stroming aan de gang. Het hele hiërarchische verandert in, we doen het met elkaar en het menselijke aspect wordt steeds belangrijker.
1: Ja, nou, we met elkaar gesproken, je bent inmiddels met vier.
15: We zijn met vier partners. Ja.
1: Vier partners in het bedrijf. En je hebt daarvan meegenomen.
15: Tjardo. En Bas.
1: Tjardo Mullenbroek, laten we bij jou beginnen.
15: Ja.
1: Wat is je achtergrond?
15: Mijn achtergrond is bedrijfskundig. En ik heb daarnaast, voordat ik met Critical Minds, voordat ik met Floris eigenlijk ging samenwerken, heb ik in de interimwereld ben ik actief geweest. En ja, Floris en ik kwamen elkaar, ik denk inmiddels al, nou, een kleine 13 jaar geleden kwamen we elkaar tegen. En wij vonden ons elkaar onder andere op hetgene wat Floris zojuist vertelde. En toen zijn we aan de slag gegaan.
1: Bedrijfskundig interessant. Ik heb er ooit een poging toe gedaan, terzijde. Bas Schreuder.
16: Goedemorgen.
1: En jij, wat is jouw achtergrond?
16: Ook bedrijfskundig, met de strategiemaster op de VU in Amsterdam, hier in de buurt. En 10 jaar geleden begonnen mijn eerste baan bij Critical Minds als projectmanagement consultant. En in die tijd veel projecten gedaan. Op interim basis steeds meer advies en programmamanagement. En toen waren we een klein clubje met z'n tienen. Inmiddels is het team bijna 50. En na een aantal jaar kwam ik bij Floris en Tjardo in de lucht. En ik zei, is er een manier hoe ik nog meer mee kan doen in het ondernemerschap? En daar bleek ruimte voor te zijn. En daar hebben we een plan voor gemaakt. En inmiddels mag ik me 5 jaar mede-eigenaar van Critical Minds noemen.
1: Hoe zou je Floris als eigenlijk inmiddels collega, een echte sparring partner kunnen omschrijven?
16: Een visionair die tegen de stroming in durft te zwemmen, die heel veel ruimte biedt aan anderen om zich te ontwikkelen, waaronder mijzelf. Gewoon een fijne kerel om mee samen te werken.
1: Jij Bas?
17: Heb je nog iets van hem te goed, Bas?
18: Charlo. Hey, en jij?
17: Hoe ik Bas zou omschrijven?
18: Nou, Floris.
17: Floris. Ja, nee, Floris is een man met een hart van goud. Die echt het beste met de wereld en met de mensen om hem heen voor zich heeft. En die ervoor zorgt dat het elke dag leuk is om met hem samen te werken. En dat gaat niet altijd over één nacht ijs. We kunnen ook enorm clashen met elkaar. En ik denk dat dat juist ervoor zorgt dat de samenwerking goed gaat.
1: Hoe belangrijk is het voor jou dat jij eigenlijk uiteindelijk toch partners in die onderneming genomen hebt?
15: Ik denk dat dat voor mij echt het allerbelangrijkste is. Ik wil het niet alleen doen. Dat geloof in dat mensen het belangrijkste zijn. Hè, het verschil maken door jezelf te zijn. Hè, dat geloof, dat hebben Bas en Charlo als geen ander. En dat samen uitdragen. Ja, dat maakt 1+1+1 wel meer dan 10 of zo.
1: Precies, ja. Nou, ik vond het wel belangrijk om deze vraag te stellen. Want jullie hebben ook de mens centraal. Dus ik dacht, nou, laten we daar eens mee beginnen. We gaan in dit programma natuurlijk duiken in de geschiedenis van Critical Minds. En uiteindelijk ook uitlichten wat jullie nu allemaal doen. Je zei al, achtergrond in de maritieme sector. Dat is nog steeds een van de belangrijkste sectoren die jullie bedienen.
15: Dat is nog steeds ook een plek waar we heel veel actief zijn. Onze focus ligt wat meer op de energietransitie tegenwoordig.
1: Maar goed, dat had ook te maken waarschijnlijk met die windmolenparken op zee. Dus dan komt het dus ook een beetje
15: zit
1: samen.
15: Ook nog maritiem. Precies, achter. Ja, zeker, ja. Zeker. Ja. Maar mijn hart is wel een scheepsbouwhart, ja, zeker.
1: En laten we eens even beginnen bij het begin. Jij zei net al van, nou, jij werkte in een bedrijf waar projecten eigenlijk alleen maar gestuurd werden volgens de theorie, zou je kunnen stellen. Mensen moesten gewoon uitvoeren. Voor de rest was daar weinig reden tot discussie of ruimte voor discussie.
15: Ja.
1: En toen dat eerste moment dat je dacht, nu ga ik voor mezelf beginnen. Hoe kan je dat omschrijven?
15: Ik ben in 2001 voor mezelf begonnen, in juni. Ik was printers aan het installeren. Ik had nog een namens afstuderen bij de Schelde. Ben ik nog bij een adviesbureautje gaan werken. En toen dacht ik, ja maar hallo, ik sta printers te installeren. Ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Dus ik heb in juni ontslag genomen. Toen ben ik even op vakantie geweest. En toen was ik begonnen. En het was nog niet begonnen of die vliegtuigen vlogen in die torens. En toen zat ik wel van, oké, en nu? Maar doorgaan. Ik zeg altijd dat de eerste 10 jaar van mijn ondernemersleven was vooral heel veel oefenen en ontdekken wat niet werkt. Ik ging leuke dingen doen met leuke mensen. Maar als het fout ging, zaten ze mij allemaal aan te kijken van, hey, Floris, wat moeten we nu doen? En dat was nou precies wat ik niet wilde.
1: Nee.
15: Dus daar heb ik heel lang mee gestoeid. En in 2006 een concept bedacht, dat had ik Critical Minds gedoopt. En met de toenmalige mensen kreeg ik dat concept niet over de bühne. En pas in 2012 hebben we echt kunnen starten met Critical Minds.
1: Maar goed, dan die financiële druk eigenlijk als het ware, hè, die je toch met zich meebrengt. Je springt in een gat, eigenlijk met op dat moment weinig inkomsten, neem ik even aan. Ja, ja. Nee? Ja. Dan toch daarin geloven en doorzetten. Wat is daar het geheim achter?
15: Ja, dat is passie. En dat is echt geloof in waar je voor staat. Ik geloof dat als je met mensen samenwerkt, dat je resultaten gaat behalen. En als je doet wat je leuk vindt, dat dat ook oplevert wat je nodig hebt. Dat zijn, denk ik, is de basis.
1: Was het ook gewoon dat je gewoon wist, nou, die visie, die klopt. Die klopt en daar hou ik aan vast. En dat het dan 6 jaar later eigenlijk wel begon te lopen.
15: Ik moet zeggen, in de beginjaren van mijn ondernemersbestaan had ik zoveel mensen die ergens wat van vonden, waar ik ook nog wel naar luisterde, omdat ik echt niet precies wist wat ik aan het doen was. Dat ik een hele tijd wel geprobeerd heb om andere mensen ook naar te luisteren. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Echt. Ik dacht echt, ik ga het nu gewoon doen op mijn manier.
1: En was dat ook meer intuïtief? Dat je eigenlijk vaak wel intuïtieve gevoel had en dat men dan iets anders adviseerde als wat van jou uit.
15: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat dat helemaal klopt. Ik wist dat het niet goed was. En op een gegeven moment dacht ik, ga het nu doen zoals ik denk dat het nodig is. Ja, en dat maakte een groot verschil, want toen ging de wereld ineens open.
1: En dan eigenlijk mensen om je heen verzamelen waarvan je uiteindelijk ook zegt van, ja, die brengen mij ook verder. Hè? Samen komen we verder, wordt er vaak gezegd.
15: Ja, daar ben ik helemaal van. Ik heb een droom en ik heb een passie. En ik kan je vertellen, er zijn een heleboel dingen waar ik helemaal niet goed in ben. En om met elkaar te versterken en te zorgen dat je juist die talenten in huis en om je heen hebt waar je zelf ook beter van kan worden of kan leren. Of zelfs denkt, dit ga ik nooit leren. Laat iemand anders daar heel goed in zijn. Ja, dat maakt ook de samenwerking met Bas en Tjardo zo onwijs tof. Ja.
1: En voordat we straks echt die geschiedenis in duiken, hè, met de eerste opdrachtgevers, dat soort dingen, natuurlijk, dat zijn de echte ondernemersverhalen waar iedereen die van ondernemen houdt ook van smult. Wat was nu het moment dat je dacht van oké, nu hebben we dus eigenlijk de boel aan het rollen. Dat zal rond 2012 geweest zijn dat je zei. Wanneer kwam nu die ene grote opdrachtgever dat je dacht oké, nu kunnen we echt aan de gang?
15: Nou, al heel snel. We hadden heel snel een scheepsbouw in de portefeuille zitten, waar we met meer mensen konden starten en eigenlijk een hele goede basis voor Critical Minds op konden zetten. Ik denk dat begin, dat is 2013 geweest.
1: Straks gaan we verder praten. Gaan we natuurlijk al kijken waar jullie nu mee bezighouden. De achtergrond maritiem, dat is het vertrekpunt. En het piketpaaltje wat we nu geslagen hebben, zo meteen verder.
19: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 to 12, somewhere op New Business Radio.
1: Let's talk business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Critical Minds in de studio. Floris Groeneveld, oprichter Tjardo Meulenbroek en Bas Schreuder. Zij zijn beide partner van het bedrijf. We hadden het net al eventjes over hoe het bedrijf ontstond. Maar nu dan toch naar het moment dat die eerste klant... Je zei al, dat was een contract. Daar konden we eigenlijk al meteen aan de gang. Hè?
2: Ja.
0: Wat was dat voor klant?
2: Een grote baggerclub. We hadden net met elkaar besproken dat we met jonge mensen gingen werken. En we hadden dat Critical Minds gedoopt. En ik was ingehuurd als adviseur bij een bedrijf. En ik zei, we hebben hier een flyer van die jonge mensen. Wil je kijken of je daar wat aan hebt? Toen zei hij, ja maar Floris, ik heb nu iemand nodig. We waren een project in Duitsland aan het doen. En we hadden toevallig een sollicitante, een Duits sprekende Nederlandse die ook Duits goed kon. En daarmee zijn wij in Duitsland daar het eerste grote project begonnen. En zo zijn we verder doorgegroeid. Ja,
0: ja, want internationaal zijn jullie dus heel actief?
2: Nou, vooral in Nederland. Internationaal. Ja, vul me aan hoor jongens. Maar we doen wel projecten in het buitenland. Maar de meeste projecten zijn gewoon in Nederland.
0: Ja. En als je kijkt, want dat zei je net al, de energietransitie is eigenlijk een van de belangrijkere branches op dit moment. Maar jullie doen meer offshore maritiem, energie, bouw en infra, jachtbouw, de maakindustrie.
2: Ja.
0: En hoeveel projecten draai je dan gemiddeld, zeg maar, nu, anno nu, in plaats van 2012? Hoe kan je dat omschrijven?
3: We zijn met iets meer dan 40 consultants en ik denk gemiddeld 1,5 project per consultant per jaar. Dus rond de 60 projecten en ook wel zoveel klanten, denk ik.
0: En je zei al, die aanpak, daar heb je eigenlijk een visie op ontwikkeld. Hoe doe je dat op het moment dat consultants bij jou, bij wijze van spreken bij jullie in dit geval, aan boord komen? Hoe krijg je eigenlijk die visie overgebracht op elkaar? Hoe gaat dat?
4: Tjardo. Nou ja, waar we net mee begonnen, hè, de visie het verschil maken door jezelf te zijn. Dat is echt de basis waar Floris en ik elkaar ook op hebben gevonden. En wat we dan mee bedoelen is dat we mensen willen helpen om uiteindelijk zichzelf te zijn. Hè? Dus we gaan aan de slag met wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Dus mensen worden echt geholpen om zichzelf beter te leren kennen. Omdat wij erin geloven dat als je jezelf beter leert kennen, dan maak je betere keuzes. En als je betere keuzes maakt, dan ben je ook effectiever in het werk wat je doet. En dat is ook bij onze opdrachtgevers. Dus dat is echt de basis van wat we doen. Wat we ook hebben, we hebben kernwaarden en kernkwaliteiten. En langs die lat leggen we eigenlijk de mensen die in ons sollicitatieproces zitten.
0: Wat zijn die kernwaarden, kernkwaliteiten? Kan je iets over zeggen?
4: Ja, die kernwaarden, nou, dat is oprecht, transparant, gedreven en positief. Dus het zijn echt kernwaarden. Nou, eigenlijk moet ik een stapje terug doen. Toen wij net begonnen waren met elkaar, toen zaten we met z'n zessen aan tafel. En toen zeiden we, waarom werkt dat nou eigenlijk zo goed hier? En toen kwamen we tot de conclusie dat wij allemaal die vier kernwaarden hadden, dat het ons als het ware verenigde. En toen hebben wij gezegd van nou, dat is iets wat ons DNA is, dat willen we ook houden. Ik zeg altijd, we hebben heel veel verschillende mensen hebben wij bij ons aan boord, maar die vier kernwaarden, dat verenigt ons nog steeds. Ja, en dat is waar we mensen zeg maar op binnenkrijgen. Ja, en uiteindelijk gaan ze door een enorm ontwikkeltraject heen, zowel persoonlijk, professioneel als inhoudelijk. En ja, geloven wij er vooral in dat je gewoon met de poot in de klei moet en zo snel mogelijk gewoon lekker bij een klant actief moet zijn.
0: Moet er altijd affiniteit zijn met de branches die jullie eigenlijk bedienen?
4: Wij hebben daarin heel veel geëxperimenteerd. Dus kijk, wat het wel bij ons is, het werk wat we doen vraagt een bepaald opleidingsniveau. Dus we werken veel al met de HBO en of eigenlijk alleen maar met HBO en WO opgeleide mensen. Wij geloven echt dus dat de mens het verschil maakt. Dus wat wij zien is, als jij als mens weet wie je zelf bent, als jij als mens weet wat je leuk vindt en als dat aansluit bij wat wij doen, ja, dan maakt de achtergrond qua opleiding uiteindelijk niet uit. Dan kan iedereen succesvol zijn bij ons.
3: Ja, en het bronidee was meer niet met de planning vanuit heel erg de technische kennis opbouwen, maar juist vanuit een procesgedachte en hoe laat ik mensen beter samenwerken. Dus het is wel eens gek dat...
0: Ja, klikte.
3: Het is wel eens gek dat opdrachtgevers het heel fijn vinden dat we affiniteit hebben met de branche, maar in de basis is onze dienstverlening heel erg goed toepasbaar vanuit het proces.
0: Precies, mensgericht ook. Ja. Ja. Ja. Maar Floris, ik kan me wel voorstellen dat je in het begin in. Op een bepaald moment bouw je natuurlijk een track record op waarin je kan overhandigen en kan laten zien welke projecten jullie al begeleid hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms toch ook wel vertrouwen van opdrachtgevers moet winnen. Hoe doe je dat dan? Is dat dan puur op het feit van dat je de focus hebt op die mensgerichte aanpak?
2: In het begin was het, ik heb een scheepsbouwachtergrond. Ik heb er nooit iets mee gedaan. Nee. Maar als je bij een werf aan tafel zit en ze weten dat je ook een scheepsbouwachtergrond hebt in deze conservatieve wereld, helpt dat enorm. En tegelijkertijd gaat het alleen maar over het bouwen van relaties en zorgen dat je oprecht bent. Ik denk dat de manier is om in je contacten met potentiële klanten een relatie op te bouwen en betrouwbaar te zijn.
0: Ja, dus dat was eigenlijk het begin. En later ga je natuurlijk breder opereren. Dan komen er andere branches bij. Maar dan heb je in ieder geval, daar ben je wel mee gestart.
2: Ja, en zoals Chardo net zei, iedereen heeft datzelfde DNA. Dus iedereen bij ons benadert de klanten op in die zin op dezelfde manier. Het gaat over de verbinding maken en het gaat over oprecht zijn. Ik ga niet meepraten met een klant. Je kan ook gewoon zeggen, nee, sorry, maar als je dat wil, dan moet je iemand anders hebben. Zo zitten we wel in elkaar.
0: In die 15 jaar, zijn er nou nog mijlpalen waarvan je zegt van ja, die zijn wel heel interessant om te benoemen in de bouw van het bedrijf? Want ja, je komt niet zomaar tot 50 medewerkers uiteraard.
2: Nou, een van de belangrijkste mijlpalen is toch het verhuizen naar Kamerik in ons mooie pand waar we daar zitten. We zaten daarvoor in Barendrecht in een kantoortje tegenover de IKEA. En eens in de twee weken is iedereen bij ons op kantoor. En als we dan sollicitatiegesprekken moesten voeren, dan gingen we in de IKEA zitten.
0: Dat is wel goedkoop.
2: Ja, nou ja, nee, of puur uit ruimtegebrek. En nu hebben we echt zo'n prachtig pand wat qua uitstraling en qua energie gewoon heel erg past bij de mensen en het bedrijf wat we zijn. En dat is een soort win-win ook geweest. Ja.
0: Hoe hebben jullie een bepaalde rolverdeling onderling met elkaar? Hoe moet ik dat zien? Tjerno?
4: Ja, wij. Mag ik nog één verhaal toevoegen aan wat Floris net zei? Want wat denk ik ook echt wel een ommekeer is geweest in de Critical Minds tijd, is dat we eigenlijk vanaf het begin af aan zelfsturend wilden optreden. Dus we wilden mensen zelf veel verantwoordelijkheid laten nemen en veel vrijheid laten ervaren. Alleen in het begin gaven we daar helemaal geen kaders omheen. Maar wat we toen hebben gezien is dat alles alle kanten opvloog. En dat was eigenlijk een hele leuke tijd. Het was echt ondernemen. Maar op een gegeven moment hebben we wel gemerkt dat als je met meer mensen bent, hè, we waren toen met 10, 15, 20 mensen. Ja, dan is het ook belangrijk dat je meer structuur, dat je meer gaat organiseren en kaders gaat aanbrengen. En ik weet nog dat Floris en ik toen in Zeist zaten bij een open haard. Bij Londen heet dat, geloof ik. En dat we elkaar aankeken en dat we zeiden, ik heb er helemaal geen schik meer van. Nee, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin meer in.
0: Je heeft dat ook te maken met dat uiteindelijk je span of control wordt natuurlijk zo groot dat je het ook niet allemaal meer. Zo'n kleine club is natuurlijk snel schakelen. En op een bepaald moment wordt het allemaal toch een stuk formeler. Wat is dat een beetje wat je eigenlijk bedoelt daarbij?
4: Ja, nou formeler. Ik weet niet of het formeler is, maar je moet het meer organiseren.
0: Meer regels. Er wordt meer georganiseerd, er komen meer regels, het wordt strakker.
4: Ja. Ja, en kijk, Floris en ik runden het bedrijf denk ik in het begin toch echt wel gewoon als ook een soort van vriendenclub. En op een gegeven moment hebben we moeten leren dat we gelijkwaardig zijn als mens, maar dat we niet de gelijke rol hebben. En dat er in sommige situaties het zo is dat wij dus de beslissing moeten nemen. En natuurlijk kunnen we de rest raadplegen, maar wij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk. En daar heb ik, als ik voor mezelf spreek, de eerste jaren wel heel erg mee geworsteld van hoe zit dat nou in elkaar? En nou ja, toen in Zeist hebben we elkaar aangekeken. Toen hebben we gezegd van we gaan het nu anders doen. En ik denk dat dat voor mij ook echt wel een ommekeer is geweest. En ik denk voor Critical Minds in de algemeenheid. En voor jou denk ik ook, Floris.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En je zegt dan mensgericht. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want een van de moeilijkste dingen, hè, van het groeien van de onderneming is toch vertrouwen overhevelen naar mensen om je heen. Als ondernemer. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou, ondanks die mensgerichte visie, toch ook wel een uitdaging geweest is.
2: Nou, ik denk dat toen ik begon met ondernemen, mijn droom was dat het bedrijf zonder mij ook gewoon zou draaien. En ik denk dat hoe wij werken met elkaar en hoe we talenten helpen ontplooien, dat het gaat over vertrouwen. Het gaat over dat mensen jouw vertrouwen krijgen. En dan mogen ze ook fouten maken. En als ik zo naar links en naar rechts kijk en Maaike is hier dan niet, geloof ik dat aardig gelukt is.
0: Ja. En Bas, hoe kijk jij daarnaar, naar die periode?
3: Ja, wel op een gelijke manier. En ik denk, Charlo noemde het al vriendenclub. En je noemde zelf al iets meer regels. En ik denk, nou, ruim 3 jaar geleden of 4 jaar geleden... was ook het punt dat we zeiden, oké, het is nu ook echt zaak om een heldere strategie, visie neer te leggen. Toen hebben we, zouden we 2 dagen in Hellevoet zijn bij Floris. En dan zouden we ook nog gaan zeilen en leuke dingen doen. Maar uiteindelijk bleek dat nodig om 48 uur met vol passie en energie over Critical Minds te praten. Van ontbijt tot 's avonds laat met het vuur. Vuur erbij. En dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt. En dat we toen het niet zozeer formeler, maar wel strakker zijn gaan neerzetten met elkaar. Dat ertoe heeft geleid dat er veel meer duidelijkheid van de richting, maar ook waar kan je wel aan bijdragen en hoe lopen de zaken anders. Dus dat hele speelveld is toen wel iets gekanteld. Inclusief dat we een aantal dingen centraal zijn gaan organiseren, zoals sales, marketing, recruitment, waar dat voorheen eigenlijk bij veel meer teams decentraal belegd was. Dus dat zijn wel, dat was voor mij ook wel echt een kantelpunt.
0: En die stip aan de horizon, althans de formulering van de ambitie die Critical Minds had of heeft nu, hoe ziet die eruit?
2: Kijk jullie mij aan?
4: Ja, hij kijkt jou aan. Dus.
2: We hebben met z'n drieën dit gedaan. En, Bas?
3: We hebben net afgelopen jaar een heel mooi proces weer gehad om de strategie voor de komende 3 jaar neer te zetten met elkaar. En ook dat is weer niet zozeer experiment, maar wel een oefening om dat samen met het team te doen. Dus we hebben daar begin vorig jaar hebben we daar wat richting in bepaald. En toen hebben we een heel proces opgetuigd waarbij we het team hebben uitgenodigd op bepaalde thema's zoals propositie, dienstverlening, ontwikkeling, om daarover mee te praten. En dat waren de hele rijke gesprekken die we allemaal weer hebben mee kunnen nemen in een heel helder verhaal. En we hebben 1 keer per jaar in oktober hebben we onze visiedagen. Dat was dit jaar op Texel. Daar hebben we eigenlijk een hele lancering en een doorleving van de strategie gehad, wat echt de kers op de taart was. En inhoudelijk hebben we daarin besloten dat we nog meer richting de duurzame kant aan het bewegen
0: zijn. Ja, jullie zijn inmiddels B Corp gecertificeerd.
3: Ja, vanaf net iets voor de zomer. Dat betekent onder andere dat we de focus qua opdrachten en markten hebben op een aantal SDG's. En dat is duurzame innovatie, waar ook de maritieme sector bij hoort. Maar ook duurzame steden, de drinkwatervoorziening en net al genoemd de energietransitie. En we zetten de vorige week even wat cijfertjes achter elkaar. En daar zijn we van 2 klanten naar 30 klanten in de afgelopen 3 jaar gedaan. Op die lijn willen we zeker door.
0: Zometeen zou ik graag ook eens even de praktijk in willen duiken. Hè? Wat voor projecten hebben jullie nu op dit moment die jullie bedienen? Of waar je nu terug te kijken en denken van dit was een droom. Dit was fantastisch om te doen. Zometeen meer.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Incognito, always there op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Elke werkdag tussen 10 en 11. Let's Talk Business met vandaag Critical Mind Centraal. Floris Groeneveld is oprichter, heeft mee partners Charlie Meulenbroek en Bas Schreuder. En we hebben eigenlijk al het vertrekpunt helemaal kunnen horen van Critical Minds. Dan nu eventjes naar de dagelijkse praktijk. Hè? Als je nu een project zou moeten omschrijven en of je nou wel of niet dan de opdrachtgever benoemt, prima. Maar hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
2: We doen 3 dingen. We werken mee in teams en organisaties en dat doen we projectmatig. Dus we zitten er niet om stoelen warm te houden, maar altijd, oké, wat kan er ook beter, los van dat er een operatie gedraaid moet worden. En we implementeren strategie. Dus dat betekent dat we niet zozeer de strategie schrijven en dikke rapporten die wellicht in een lab belanden, maar dat we altijd focussen op wat is er nodig om van A naar B te bewegen. En daar helpen we de klanten mee met trainingen, workshops, soms ook juiste meters maken. En 3, we hebben een Critical Minds Academy, waarin we de mensen juist in de technische sectoren waar heel veel aandacht is voor de techniek, dat we die in 2-3-daagse programma's meenemen om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Zodat juist ook weer dat menselijke aspect, wat ons betreft onderbelicht is in die technische sectoren, dat de juiste aandacht krijgt.
0: Ik ontdek hier trouwens een parallel. Dit is natuurlijk ook een IT-sector aan de hand. Hè? Dat was voorheen, waren dat veel mensen die alles bedachten op zolderkamertjes, om het even plat te zeggen. Communicatie was nog wel een ding. Maar langzaam maar zeker zie je daar ook eigenlijk dat de vraag naar een type mensen heel erg aan het veranderen is. Is dat vergelijkbaar?
2: Waar
0: het dus niet alleen draait om de techniek, maar dat die communicatie en die mensengerichte aanpak ook veel belangrijker wordt.
2: Ja, ik denk in lijn met wat Floris ook al eerder zei, dat er echt wel een beweging op gang aan het komen is. En dat wij vanuit die visie en met experimenten en het ontwikkelen van onze dienstverlening, dat we daar inmiddels 15 jaar mee bezig zijn. Dan blijven we daarin voorop lopen en het voorbeeld. En dus dan komt het wel eens voor dat we van een opdrachtgever een belletje krijgen en zeggen, deze collega van jullie, die is een half jaar bij jullie, die heeft daarvoor alleen gestudeerd en die stelt mij vragen waar ik echt over na moet denken. En dan denk ik, wauw. En ja, dat een grote compliment kunnen wij niet krijgen als je het hebt over persoonlijk leiderschap en hoe je ook daar een inspiratiebron van kan zijn. Niet alleen vanuit ons, maar juist al die collega's van ons die we Critical Minds noemen, die op die projecten zitten.
0: Nou, wat grappig is, dat je zegt eigenlijk de consultants zijn ter plekke in die operatie betrokken. Dat gaat natuurlijk best wel tegen de stroom in qua thuiswerken, hè? Dat is natuurlijk in corona heel erg opgekomen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
3: Ja, tijdens corona?
0: Ja, en ook daarna, daar is toch wat veranderd in Nederland.
3: Ik denk dat vaker mensen bij ons op kantoor aan het werk zijn. In de zin dat ze niet bij de klant zijn. Ze vinden het ook fijn om bij ons onderling aan het werk te zijn. Vroeger waren alleen op vrijdag mensen op kantoor. En nu is woensdag ook een hele drukke dag. En zo vult de week langzamerhand zich met mensen die toch op kantoor zijn. Ik denk dat wij er heel flexibel mee om zijn gegaan. Maar als je op een drukke scheepswerf, dat is mijn achtergrond, mijn voorbeeld, aan het werk ben, dan willen mensen je wel zien. Want anders dan raak je ook een stukje geloofwaardigheid en draagvlak kwijt. Dus het is echt puzzelen hoe je daarmee omgaat. Soms moet er gewoon iets gemaakt worden. Ja, dan ga je lekker een dagje thuis rammen. En dan kan je het de volgende dag presenteren. En die gesprekken met die klant voeren. Ja, dat is we lopen wel voor in die wereld.
0: Ja. En Bas, jij was op weg langzaam maar zeker naar een praktijkvoorbeeld.
2: Ja. Ik zit even te denken welke we er uithalen. In de veranderprogramma's die we hebben gedaan. We noemden al de drinkwatersector. We hebben afgelopen 1,5 jaar een drinkwaterprogramma of drinkwaterbedrijf geholpen, die eigenlijk een grote vraag aan ons stelde. Die zei, we willen procesmatig werken, maar we weten niet wat onze processen precies zijn. 2, we werken nog niet zo. En 3, we hebben ook niet het idee dat iedereen begrijpt wat dat is. Kunnen jullie ons helpen? Nou, daar hebben we een programma voor geschreven. Wat betekent dat we in 1,5 jaar met een 2-3-tal collega's heel veel workshops hebben gegeven om al die processen niet zozeer vanuit ons en we zeggen zo moeten het neer te zetten, maar vanuit de collega's die in die processen zitten, kijken, hoe kun je dit uitvoeren? In een groter framework neergezet en ook allemaal trainingen en workshops gegeven om het leiderschap en gedrag, wat dan past bij die nieuwe manier van werken, om dat te laten landen. En we vragen eens per half jaar uit hoe tevreden de klanten bij ons zijn. En ik wil het team dat dat heeft gedaan nogmaals complimenteren met de uitkomsten. En mooi. Ook vanuit het management hoe dankbaar ze waren voor uiteindelijk de totale shift die ze hebben gemaakt.
0: Ik heb de afgelopen jaren veel bedrijven ook van binnen mogen aanschouwen. Hè? Ook dit soort implementaties heb ik ook wel gezien wat dat teweeg brengt in zo'n organisatie. Het begint natuurlijk met natuurlijk dat mensen best wel ongerust zijn van wat gaat er gebeuren. Ja. Hoe kan je dan, los van die trainingen, dat dan toch op een goede manier laten landen zo snel mogelijk, zonder dat er heel veel onrust ontstaat?
2: Ja, elke verandering, zeggen we altijd, het begint met urgentie. Dus dat betekent, en wij moeten die niet brengen, dat heeft het management of dat heeft het leiderschap binnen een bedrijf te doen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je daar ook wel controle over wil hebben, omdat jullie toch dat vanuit een bepaalde visie opstellen.
2: Absoluut. En dan komt uiteindelijk weer wie we zijn als mens heel erg snel bovendrijven. Dus door de oprechte interesse, het niet zijn van een bedreiging voor de mensen die in die processen zitten. Vanuit verbinding kan er een hele hoop. Los van even de verandermanagement theorie die er allemaal ook absoluut achter zit. Maar onze kracht zit er maar in dat we het heel erg praktisch maken en zorgen dat we het heel erg duidelijk maken voor de mensen. In plaats van meer de klassieke consultant met heel veel modellen aankomt en zegt, kijk nou eens, zo kan het allemaal.
0: Welke smaak zou je willen?
2: Precies, ja.
0: Ja. En dan wanneer is zo'n project afgerond? Of is het toch iets dat je ook zegt van, nou, die verandering, die moeten we blijven begeleiden? Want anders dan gaat wellicht in de toekomst de klap erin.
2: Nou, de intentie is dat we altijd het ook weer overdragen. En dan in een mooi woord als het geborgd is. En dat is ook eerlijk gezegd wel altijd een uitdaging. Dus het is in afstemming met de opdrachtgever altijd goed kijken. Hè, wie kan het proces zoals we dat nu hebben neergezet, wie wordt daar de eigenaar van? En als je dat goed inregelt en mensen hebben lang genoeg de tijd gehad om aan de nieuwe manier van werken te wennen. Want het is net een langspeelplaatje. Het is makkelijk om in de oude groef te gaan. Dat je daar het juiste moment voor kiest met elkaar om te zeggen, oké, nu hebben we hem te pakken. En als we dan nog eens in de maand of in het kwartaal nog een keertje langskomen om even te horen hoe het gaat. Ja, dat doen we graag. Maar in de basis bij dat soort programma's de intentie, een kop en een staart en dan kunnen jullie het zelf.
0: Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie kijken naar bepaalde trends, waar dan heel veel over gesproken wordt, op bepaalde procesmatig werken. In 10 jaar geleden was natuurlijk Agile Scrum, kwam helemaal op, was helemaal hot. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Zal ik hem pakken? Of
4: nee, ja, hoe gaan wij daarmee om?
0: Ja, want dan kan ik me voorstellen dat je in gesprek gaat met een opdrachtgever en dat ze eigenlijk als eerste zelf met zo'n oplossing komt, omdat iedereen het erover heeft.
4: Ja, kijk, ik denk, jij noemt Scrum, Agile, nou, Lean. Hè, dat zijn stromingen waar wij ons de afgelopen 10 jaar ook, of 13, 15 jaar eigenlijk al enorm in bekwaamd hebben. En wat we ook meenemen tijdens onze opdrachten. Hè, nu, dat is dan weer totaal iets anders, maar nu zijn we ons ook heel erg aan het verdiepen in AI. En welke invloed dat natuurlijk kan hebben in het uitvoeren van onze opdrachten. Ja, en volgens mij gaat het er gewoon om dat we onze oren en ogen open houden van wat speelt er in de markt. Waar hebben onze opdrachtgevers behoefte aan? Hoe kunnen we hun het beste helpen om uiteindelijk hun problemen op te lossen? En dan is het belangrijk om al die dingen allemaal in je koffer te hebben. En misschien daar nog aan toe te voegen wat wij vroeger deden. Toen we net begonnen met Critical Minds, gingen we echt heel erg uit van de mens. Hè? Dus ik zeg wel eens heel zwart-wit. We gaven iemand een auto en een laptop en we zeiden, jij bent een topper en je zal het wel kunnen. Uiteindelijk hebben we geleerd dat voor sommige mensen heel goed werkt. Want die gaan daardoor enorm snel ontwikkelen. Maar bij andere mensen en bij de meeste mensen hebben we ook wel gemerkt dat het handig is als je ze wel wat basis meegeeft. En daardoor hebben we een aantal jaar geleden gezegd van, nou, het is belangrijk dat we duidelijk omschrijven welke expertisegebieden we hebben, welke methodieken we toepassen, welke bouwblokken we hebben. En nu is het dus eigenlijk zo dat iedere opdracht die wij beginnen, dan maken we een soort van startdocument aan het begin, waarbij we dus duidelijk maken welke expertisegebieden en welke methodieken wij willen toepassen.
0: En wat je gaat toepassen. Want dat is misschien wel duidelijk om te benoemen. Projectmanagement, procesoptimalisatie, projectbeheersing.

0: voeren. En dan door te vragen. En dan komt er soms wel iets heel anders uit dan de oorspronkelijke vraag. En ja, dan kunnen we kijken hoe we die klant kunnen helpen.
1: Precies. Tjado, je zei het net al, AI komt natuurlijk ook op jullie pad nu.
2: Ja.
1: Voor iedereen is dat, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we er morgen mee om? Hoe gaan we er overmorgen mee om? Want het gaat ontzettend snel, die ontwikkeling. Hoe implementeren jullie AI in eigenlijk de projecten die je nu draait?
2: Nou, wat wij hebben, Bas heeft er zojuist al aan gerefereerd. We hebben een strategie met daarin doelen voor de aankomende 3 jaar. En om die doelen te bereiken hebben we ook een aantal strategische initiatieven opgesteld. En dat zijn eigenlijk als het ware initiatieven waar een werkgroep in zit vanuit ons met een aantal mensen die gaat bedenken van hoe kunnen we hiermee aan de slag. Nou, AI is een van die voorbeelden. En het afgelopen jaar hebben we ons voornamelijk gefocust op hoe kunnen wij intern in onze eigen bedrijfsvoering AI meer gaan toepassen. En we zijn nu heel erg druk bezig om ook te bedenken hoe we dat kunnen gaan doorvertalen in het werk wat we bij onze klanten doen. En nou ja, we hebben het er al eens met elkaar over gehad, maar we denken dat dat landschap er over 3 tot 5 jaar totaal anders uitziet dan nu.
1: Je leest heel vaak krantenkoppen dat mensen bang zijn voor hun baan. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit juist natuurlijk ontzettend veel kansen biedt, ook in de sectoren en branches waar jullie actief zijn.
3: Ja, wat interessant is dat binnen het vakgebied projectmanagement, daar is recent een onderzoek geweest en daar wordt eigenlijk gesteld dat AI 80% van het werk van een projectmanager over zou kunnen nemen. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? En onze manier om daar naar te kijken is dat er eigenlijk dan juist weer in lijn met onze visie veel meer tijd en ruimte is om als projectmanager de verbinding te zijn tussen de mensen en de verschillende partijen die dat project moeten realiseren. Dus we zien daar eigenlijk juist een hele grote kans om in lijn zoals wij projectmanagement zien, dat de komende jaren nog weer meer vlucht krijgt. Omdat er minder
1: administratie. Je kan nog meer de verdieping zoeken. Ook daar weer een parallel overigens te zien bij social media, bij verhalen die online door AI eigenlijk gegenereerd worden. Op het moment dat je die toch een menselijke twist geeft met andere inzichten, dan steek je er toch weer bovenuit. Mm-hmm. Dus eigenlijk komen die inzichten natuurlijk steeds meer naar boven ook.
3: Ja,
1: dan die branche, de energietransitie. Dat is volgens mij een van de branches die nu best wel focus hebben, kan me voorstellen.
3: Zeker.
1: Hoe gaat dat op dit moment?
3: Nou, heel goed. Ik denk, we hadden ons ten doel gesteld om 50% van de opdrachten te doen in de energietransitie. Het is iets minder geworden, maar de groei. Momenteel doen we 40% van onze opdrachten doen we in de energietransitie. En wat ik zei, 3 jaar geleden hadden we daar 2 klanten in, waaronder netbeheerders. En aannemers. Momenteel zijn dat er 30 die we de afgelopen 3 jaar hebben benoemd. En dan gaat het over windmolenparkbouwers, netbeheerders, aannemers. Eigenlijk de hele keten die daarmee aan de slag is. Die bedienen wij. En wat interessant is dat je in de scheepsbouw voornamelijk ziet dat er grote complexe one-off projecten gebouwd worden met veel verschillende stakeholders. Die complexiteit brengen. En dat je in de energietransitie eigenlijk de optelling van de projecten, dat meer de uitdaging is. En dan ga je iets meer richting portfolio management. Nou, wat onderdeel is van onze expertisegebieden en waar we dus veel bedrijven binnen de energietransitie weer een stuk verder mee helpen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar heel veel haast geboden is. Vanwege bijvoorbeeld de netcongestie. Dat soort zaken. Merken jullie dat ook in hoe je zo'n project samenstelt? Dat je toch onder druk snel moet gaan leveren?
2: Ja, nee, dat is echt de grootste uitdaging. En ja, wat wij dan doen is wij helpen om die bedrijven om inzicht te creëren. Zodat ze eigenlijk betere keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen bepalen. En dat is echt key in deze tijd. Want je noemt het woord al de netcongestie. We hebben met z'n allen een hele grote uitdaging. En door wie wij zijn en wat wij doen, kunnen we bedrijven daarbij helpen.
1: Nu hebben jullie natuurlijk veel kennis in huis. Met 50 totaal zijn jullie, waarvan natuurlijk niet iedereen consultant is. Maar jullie maken ook een podcast, hè?
2: Klopt. Dat is een initiatief geweest wat we denk ik 3 jaar geleden. Bas, jij bent dat eigenlijk begonnen.
3: Ja.
2: Dat we 3 jaar geleden zijn gestart, waarin we 12 podcasts hebben opgenomen. Om eigenlijk mensen een kijkje in de keuken te geven van Critical Minds. We zeggen altijd wel, we zijn best wel een beetje een raar en eigenzinnig bedrijf. En we kunnen er wel over vertellen. Dus we hadden zoiets van, nou, dan is podcast een mooi medium om dat eens te doen. Dus we zijn inderdaad op Spotify 12 afleveringen te vinden als je nog meer over Critical Minds wilt.
1: Dat is heel leuk. Want daar ga je natuurlijk, pak je allerlei thema's beet. Dan eventjes die visie in de toekomst. Is er iets van nu waarvan je zegt van, nou, als een luisteraar dit hoort, nou, dan moet je eigenlijk toch nog even meekrijgen in het hele totale verhaal. Zijn er zaken waarvan je zegt van, nou, dat moet het toch nog even over de bühne brengen.
4: Ja, ik heb wel

0: ik heb begonnen over samenwerken.
1: Ja.
0: Mijn missie is echt om bedrijven daarin te helpen. En onze missie, als ik zo mag zeggen. Wat je ziet is, zeker in die grote complexe projecten en in die ketens, dat daar ook nog sprake is van hiërarchie. Terwijl als je echt wil samenwerken, moet je die rollen goed verdelen. Moet je gewoon ook echt aan de voorkant samen en samenwerken definiëren. Welk gedrag hoort daarbij? Hoe ga je met elkaar om? Wat voor contracten horen daarbij? En ik denk dat we daar nog in de kinderschoenen staan. En dat daar nog zo ongelooflijk veel te winnen valt. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om mee te nemen naar de toekomst.
1: Ja, want wat betreft hiërarchie zie je dat Nederland steeds minder hiërarchisch is inderdaad. Kijk naar een land als Duitsland waar ze heel traditioneel kijken. Waar heel hiërarchisch zijn ingesteld. Merk je daar ook nog een verschil in zeg maar de verandering in de generaties die nu opkomen? Dat daar ook anders naar gekeken wordt, naar zo'n hiërarchie?
0: Ja.
1: Waar je rekening mee moet houden dus ook.
0: Ja, zeker. Ik merk een groot verschil. Alleen al de Critical Minds Academy, wat voor mensen daar komen. Het is wel, ik denk dat, ik heb vrienden die ook een bedrijf hebben, die over mensen spreken, dat ik denk, en die willen voor jou werken dan, als je dit doet. Dit is echt een heel ander mensbeeld en een hele andere manier van een bedrijf leiden dan, ik kan me gewoon niet voorstellen dat nog werkt. Maar het werkt, het gebeurt gewoon nog.
1: En dan heb je het ook over de stijlen waarop management eigenlijk opereert.
0: Ja. Ja, ik geloof in leiderschap. Maar ik geloof niet in een titel als een directeur en daarom mag ik tegen jou zeggen wat je moet doen. Ik geloof echt dat je leiderschap op de een of andere manier ook moet verdienen. En of bij je moet hebben. En dat je ook moet weten waar je kwaliteiten niet liggen. En dat je daar juist jezelf op versterkt of aanvult door naar anderen te luisteren.
1: Ja. En die projecten die jullie...
2: Mag daar nog een aanvulling op doen? Ja. En een voorbeeld daarvan is dat we 2 keer per jaar hebben onze Jokerdag. En dat is een dag die in de avond eindigt met feest. Maar eigenlijk mooi in het teken staat van 360 graden feedback. Dus dat betekent dat wij, net als iedereen, meedoet in een 360 graden ronde feedbackgesprek. En voor 8 collega's dat voorbereiden. Dus dat Floris in deze ook van een stagiair feedback krijgt over zijn leiderschap. Om ook dat voorbeeld te zijn en te doorleven. Charles zei het al, we zijn gelijk als mens. Natuurlijk hebben we andere rollen en rolverdeling. Maar in de basis kunnen we van iedereen wat leren. En is dat ook de enige manier om als bedrijf vanuit onze visie continu te groeien door ook aan onszelf te werken.
1: En is dat dan eigenlijk ook, want het is een hele mooie dat je dat zegt, is dat ook eigenlijk dat jullie de manier van samenwerken, dat het vaak begint bij een nieuwe kijk, een nieuwe visie in het bedrijf, in jullie eigen bedrijf ompoppen en daarna door te brengen naar eventuele opdrachten? Dus een soort innovatiecentrum, kan je dat zo stellen?
3: Ja, ik denk dat het voor mij echt de kern is dat wij een veilige omgeving creëren bij Critical Minds, waarbij alles gezegd mag worden. Want als je een veilige omgeving creëert waarbij alles gezegd mag worden, dan komen al die ideeën, die poppen inderdaad allemaal op en die daar hebben we het dan met elkaar over. En ik denk dat dat echt wel de basis is voor de innovatie die wij hebben en waardoor wij continu eigenlijk nieuwe delen aan onze dienstverlening toevoegen of dat wij... bij wijze van spreken, we hebben in het verleden in Zuid-Afrika hebben we geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben in Amerika geëxperimenteerd met ondernemen. We hebben dienstverleningen opgestart waarvan we later hebben gezegd, joh, dat kappen we weer af. Maar ik denk dat dat wel de basis is van waar wij in geloven. Geef mensen een veilig gevoel, zodat ze alles zeggen, dat alles gezegd mag worden. En dan ontstaan er hele mooie dingen die wij met z'n drieën, plus Maaike met z'n vieren, echt niet zouden kunnen verzinnen. Want met 50 man weet je veel meer dan met z'n vieren.
1: Tot slot, want we zitten bijna op. Een vraag die ik steeds vaker hoor dat die moeilijk te beantwoorden is. Daarom stel ik hem ook. Hoe ziet Critical Minds eruit over 5 jaar?
0: Mag ik even fantaseren?
2: Zeker.
0: Ik denk dat we over 5 jaar met 120 mensen zijn ongeveer. Dat we een afdeling in Oost hebben. In Deventer zit een kantoor. Ik denk dat we, als het gaat over AI, dat we ook daar een dienstverlening in hebben. En dat als het gaat over samenwerken, dat we weer een stuk verder zijn. En dat we als het gaat over samenwerken bij moeilijke, complexe projecten gewoon gebeld worden. Van kom even helpen. Ja.
1: Mooi. Bas, wat denk jij?
2: Ja, helemaal in die lijn. We hebben mazzel dat we die strategie voor de komende 3 jaar, dan trek je hem even door en dan komen we in heel eind. Nee, en ja, belangrijk om toe te voegen, we hebben gezegd de komende 3 jaar in ieder geval minimaal 75% van onze opdrachten aan bij bedrijven die bijdragen aan die SDG's die ik eerder heb genoemd.
1: Ja.
2: Ja, dat gaan we ook gewoon halen en dat is gewoon in lijn met onze intrinsieke motivatie om niet alleen zelf mooie dingen te beleven, avonturen te beleven met onze met heel Critical Minds, maar ook een positieve impact te maken op de wereld om ons heen.
1: Tot slot, Tjarno.
3: Ik denk dat alles wel gezegd is. Ik sluit me helemaal aan bij wat de heren hiervoor gezegd hebben. En Floris die gaf een knipoog naar mij over Deventer. Ik woon zelf in Deventer, dus dat is iets wat de aankomende jaren gaat gebeuren. En daar willen we, om nog een grotere spreiding in het land te hebben, ook aan de oostelijke kant daar een vestiging beginnen.
1: Ja.
3: En ik kijk er nu al naar uit om dat te gaan doen.
1: Nou, bij deze. Volgens mij kunnen we echt nog heel veel langer doorpraten. Helaas hebben we maar een uur de tijd. En dan lijkt zo'n uur heel kort. Of heel lang eigenlijk.
3: Nou, het is voorbij gevlogen.
1: Ja. Ik wil jullie graag bedanken voor de komst in de studio. Floris Groeneveld, Tjarno Meerdewoek en Bas Scheurder van Critical Minds. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard straks via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
9: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
10: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
13: Zeg gewoon wat je denkt. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar wat als dat voelt als iets gevaarlijks, als risicovol, als spannend? In veel teams houden mensen zich in uit angst voor gedoe, afwijzing of misschien wel hun baan. En dat kost organisaties meer dan ze denken. Hoe herken je een toxische werkomgeving en belangrijker, hoe draai je die om? In deze aflevering krijg je praktische handvatten om psychologische veiligheid te herstellen, of in ieder geval het begin daarvan. Te gast is Tika Peemans, is team- en leiderschapscoach en oprichtingen van vistrainingen en vaak te gast hier in de studio. Fijn dat je luistert naar People Power.
14: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
13: Ja, Tika Peeman is weer te gast,
15: ja.
13: Zeg ik maar weer.
15: Ja, gezellig.
13: Ik kan tegenwoordig redelijk makkelijk opzoeken hoe vaak je te gast bent geweest. Leuk is dat, hè?
15: Met ja. AI zeker?
13: Nee, gewoon op de website te kijken. En sterker nog, maar dat weet ik echt niet. Ik heb voor een aantal van mijn vaste gasten, dus omdat ik het heel erg leuk vond, heb ik een soort eigen profieltje laten maken. Waar al jouw afleveringen in staan.
15: Ja, die zag ik al.
13: Goed, hè? Ja, dus als je naar de website gaat, je gaat naar community en je gaat naar studiogasten, dan vind je onder meer Tika, wie ze eigenlijk is en welke boeken ze allemaal heeft geschreven. En dan 2, 4, 6, 8, 10 afleveringen waar je in te gast bent geweest.
15: Wauw.
13: Nou, je bent zeker nog niet op nummer 1, hoor. Dus
15: nee?
13: Je kan nog...
15: Nee. Wie is dat?
13: Dat weet ik niet. Ik denk Joop Schippers.
15: Oké. Okay.
13: Ja, of Aukje Nauta, een van de twee. Want Aukje is ook een tijd columnist geweest.
15: Ja.
13: Telt niet echt, hè?
15: Nou ja.
13: Ja.
15: Ja,
13: dan ben je er, maar dan was ze niet in de studio, dus dat telt niet echt. Anyways, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het wel hebben over psychologische veiligheid, toxische werkomgevingen. Nou ja, het onderwerp van 2025 misschien.
15: Ja, denk
13: wel.
15: Je? Ja, wel een de beetje. Onveiligheidshoek.
13: Toch?
15: Onveiligheid als woord, ja.
13: Ja, denk geholpen door een aantal publieke evenementen, namelijk The Voice. Matthijs van Nieuwkerk zijn leiderschapsstijl, die niet heel veel mensen heel erg te pruimen vonden, achteraf gezien.
15: Het feit dat niemand daarop ingreep.
13: Het feit dat niemand erop ingreep, dat niemand er wat van zei.
15: Nee.
13: Pas toen het afgelopen was, het hele feest. Wat hebben we nog meer gehad? Nou, natuurlijk het boek, hè? Over psychologische veiligheid.
15: Ja, er is natuurlijk heel veel verschenen.
13: Amy Edmondson toch? Ja, die heeft het heel goed gedaan. Nou, kortom. Los daarvan. Mm-hmm. Waarom denk je dat dat ineens zo de boel in de fik heeft gezet? Waarom er nu zoveel aandacht voor is?
15: Nou, ik stel even een makkelijke vraag om in te komen.
13: Ja,
15: ja,
13: ah, ja hallo. Je komt nu al de 11e keer. Dan hoef ik dat in te kiezen.
15: Ja. Ik weet niet waarom. Ja, ik denk dat dit soort... situaties het er wel heeft geholpen. Maar ik denk ook wel omdat de wereld, je zou letterlijk kunnen zeggen, wat onveiliger is geworden. Dus ik heb ook het idee dat we het ook moet een beetje moeten uitzoomen als we het over onveiligheid hebben. Dus ik vind de wereld gewoon onveiliger en onvoorspelbaarder. We hebben heel lang in relatieve veiligheid geleefd. En dat is niet meer zo. Dus ik heb ook het idee dat het een beetje ook in ons systeem begint te kruipen. Ik vind mensen snel in paniek, ook organisaties. Dus er wordt snel gehandeld, snel op een soort van rode knop gedrukt. Er is iets aan de hand.
13: Ja, ja.
15: Dus de rust is wel wat ver te zoeken, vind
13: ik. Wat zegt dat dan over organisaties? Dat als er dan iets aan de hand is, dat iedereen een beetje in de stress schiet gelijk?
15: Nou, ik denk dat dat gewoon heel lang ook wel heel slim was om te doen. Dat er is iets en dan lossen we het op. Dat hele systeem. Hè, zo selecteerden we ook leidinggevende. Een soort oplossingenmachine, zou Tom Verhegge zeggen. Alleen dat kan natuurlijk niet meer, want het is veel te complex geworden. Maar dat zit nog wel in een soort van, hè, er gebeurt iets en dan meteen in een soort van reactie schieten.
13: Ja, is het dan wat ik zelf ook een beetje voel, want dit is natuurlijk altijd geweest. Het is niet zo dat er nu ineens psychologische onveiligheid
15: Zeker
13: is. Nee, we hebben er een woord voor gevonden.
15: Ja.
13: Dit is er altijd al geweest. En sterker nog, waarschijnlijk was het vroeger nog veel erger.
15: Ja.
13: Maar nu accepteren we het niet meer met z'n allen. Vinden we het niet oké dat het gebeurt. Kijken we niet meer weg. Is het ook? Ik heb ook wel het gevoel dat we nu... Nu dit er dan eindelijk op tafel ligt. Als een onderwerp. Dat we gewoon niet zo. We weten gewoon eigenlijk niet hoe we ermee om moeten gaan. We hebben daar geen ervaring mee. We weten niet. Ja, het is niet voor niks dat het er nooit is geweest. Omdat we het dan wat weg hebben geduwd.
15: Ja. Ja, dat denk ik ook. En dat is ook een beetje de paniekslag. Dus ik merk vaak als iemand nu iets roept over onveiligheid. Dat mensen heel vaak ook paniekerig reageren. Dan wordt en meteen wordt HR erbij geroepen. Er zijn tegenwoordig wel veel meer organisaties nadenken over gedragscode. Maar dan nog, dan zie je niet dat we heel goed hebben nagedacht over. En hoe moeten we dan handelen? En mensen zijn ook een beetje bang, denk ik, voor het imago snel. Dus
13: ja, ja.
15: Op allerlei vlakken. Dus ik vind dat we... Ja, ik bedoel, we mogen als leider, dat is niet helemaal zo, maar als leider iets kwetsbaarder zijn. Maar ik vind als organisatie dat we dat nog blijkbaar niet zo snel mogen zijn. Hè? Ik hoor nog weinig organisaties zeggen, het gaat niet zo heel goed met ons.
13: Nee.
15: Toch?
13: Nee, altijd gaat fantastisch.
15: Het gaat altijd fantastisch.
13: Natuurlijk zijn al de dingen die beter kunnen, maar het gaat wel fantastisch.
15: Ja, ja. Dus er is heel snel een soort van, oh, we moeten dit stoppen. En het is een heel complex iets als er iets van onveiligheid is. Dan is dat niet zomaar een korte analyse. Althans in mijn ervaringen. Dus wat ik zie aan onveiligheid, ja, dat zijn gewoon puzzels.
13: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen jou niet bellen als er een klein dingetje is. Dan lossen ze het zelf op.
15: Ja, dan mag ik hopen dat ze dat zelf
13: Jij wordt gebeld. Jij bent een soort brandweer. Als het misgaat, dan bel je Tika.
15: Ja, nou, zo erg is dat ook niet. Maar het is wel als het wat complexer is. Ja, ja. Dat wel. En je hebt natuurlijk, als je je begon in je inleiding over Teams. Er is altijd gedoe. En dus ik vind het ook, we zeggen het ook wel heel makkelijk. Het is onveilig. Weet je? Er is geen team wat helemaal veilig is of onveilig.
13: Nee.
15: En Amy Edmondson heeft het daar ook niet over. Die heeft het over perceived safety. Dus het gevoel van veiligheid. Ze hebben het een beetje vertaald in Nederland met veilig en onveilig. En dat maakt het dan ineens als een soort polarisatie. Een soort
13: zwart-wit. Het is goed of het is niet goed.
15: Nee, wij krijgen die vraag ook. Het moet veilig worden of het is onveilig. Terwijl ik denk, nou dat, ja, zeker. Dat zal het zeker ook een stukje zijn. Ja.
13: Dus eigenlijk moeten wij even zorgen dat mensen het vast kunnen pakken. Toch?
15: Ja, ik denk
13: dus wanneer is het nou, waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik weet zelfs al met de vraag stellen ga ik het inkaderen. En dat wil ik eigenlijk niet eens. Waar hebben we het nou eigenlijk over, Tika?
15: Nou ja, perceived safety. Dus het gevoel dat iemand zich niet kan uitspreken. Dat hij niet iets kan zeggen. Omdat hij dan het gevoel heeft dat hij daarop afgerekend wordt. En dus het is interpersoonlijk risico niet durven nemen. Dat is de definitie van happiness.
13: Ja. En dan zeg ik maar even heel flauw. Dat is er altijd.
15: Ja.
13: Want ik ken jou al een tijdje.
15: Ja.
13: Bij alles wat ik tegen jou zeg, is er een soort voorlichter in mijn hoofd die toch mij in de gaten houdt. Dat heeft iedereen toch? Ja. Zelfs met je vrouw en je kinderen.
15: Zeker.
13: Er zit altijd een filter op.
15: Dat kan niet. We zijn niet volledig authentiek. Dat wordt natuurlijk tegenwoordig gezegd, maar dat is helemaal niet waar.
13: Nee, los van het feit dat nou ja, dat is weer een heel andere discussie. Maar...
15: Ik zou het ook niet willen dat iedereen de hele dag loopt te gillen en te krijsen. En als ik echt authentiek ben.
13: Daarom, ja. Nee, ik heb Rick van Baar hier wel eens gehad. Die zei, het is maar goed dat we niet doen wat we denken. Want dan zouden we echt al heel veel misdaden zijn begaan.
15: Ja. Dus je past je sowieso aan.
13: Ja. En wanneer is dan de... Nou, dat is natuurlijk lastig om te bepalen. Maar er zit ergens een grens waarbij het ongezond wordt. Waarbij het voorkomt dat je dingen benoemt die belangrijk zijn.
15: Ja.
13: Dus je komt niet met een goed idee omdat je denkt dat mensen het gek vinden. Of je zegt niet tegen je baas van, joh, weet je, we hebben nu net werkoverleg gehad. Ja, je bent 98% van de tijd aan het woord geweest. Dat is misschien niet zo handig.
15: Ja.
13: En dat is nog redelijk net. Dat is nog redelijk braafjes.
15: Ja. Ja. Nee, er is dus ook wat me opvalt is dat er soms wordt gezegd, het is hier onveilig, terwijl er geen norm is. Dus we hebben vaak geen norm met elkaar gesteld. Wat vinden we hier dan oké om met elkaar om te gaan? Dus ik merk heel vaak dat we daar wel weer moeten beginnen.
13: Ja.
15: Dus met elkaar nadenken over, oké, als wij hier op een leuke manier met elkaar omgaan, wat zijn zo dan de afspraken?
13: Ja, maar Tika, dat is toch zo heel zwaar. Het zijn toch gewoon dingen, zo doe je dat toch gewoon onderling?
15: Ja.
13: Dat is toch, dat is toch logisch dat je sommige dingen niet doet?
15: Ja, maar dat
13: is toch logisch dat ik jou, als ik jou en ik ken jou, als ik jou ontmoet, dat ik je geen tik op je billen geef. Dat is logisch.
15: Ja. Nou, in sommige bedrijven zou dat misschien helemaal niet.
13: Daarom, daar ga je al.
15: Dus daar ga je al. Dus het gaat er best over om dat bij elkaar te brengen, om het daarover te hebben. Je kan niet alles dicht timmeren. Maar ik denk wel dat het echt gaat helpen als je daar het gesprek met elkaar over kan voeren.
13: Oké. Okay.
15: En dat lijkt inderdaad, heel veel mensen zeggen dat hoeven we toch niet te doen. En dat is kinderachtig. Ja. En iedereen snapt toch wel wat respectvol is. Nee, want respectvol is een enorm containerbegrip. Vertrouwen is een enorm containerbegrip. Veiligheid is misschien wel het meest onveilige woord op dit moment. Nou, als je zegt het is hier onveilig.
13: Dat is nogal wat om dat te zeggen ook, toch?
15: Ja. En dan weet je helemaal niks. Dus als ik erbij word geroepen of mijn collega's en er wordt geroepen er is hier onveilig, dan heb ik geen idee.
13: Ja.
15: Waar het over gaat.
13: Ja, wij zitten hier in een omgeving die bijna per definitie onveilig is.
15: In deze
13: zou je kunnen zeggen.
15: Ja.
13: Ja, toch? Nou ja, ik bedoel, we hebben microfoons, we hebben camera's. Dat is niet een hele chille, relaxte omgeving.
15: Nee, er wordt altijd veel gevraagd van je.
13: Ja.
15: Ja, ja. Dus dat speelt allemaal mee. Ja.
13: Hoe heeft het zo kunnen... Want ik denk, we gaan straks wel over de extreme kant hebben. Maar, aan de positieve kant. Ik sta al 11 jaar in deze studio elke maandag te kletsen over hoe mensen tot hun recht, bloei, ontwikkeling, bladibla allemaal kunnen komen.
15: Ja, in hun kracht.
13: In hun kracht, ja. Oh,
15: Kijk
13: al rillingen. Ja, het alles is. Ja. Dat was er ooit, klonk dat heel mooi. Ja, ja. Of de beste versie van zichzelf.
15: Ja.
13: Er zijn dus ook hele slechte versies van jezelf, zou je dan kunnen zeggen. Nee, maar daar hebben we het al heel lang over. Het is toch redelijk basis dat het wel handig is dat mensen überhaupt wat durven te zeggen.
15: Ja.
13: Dus dat ze durven te zeggen, hey, ik heb een goed idee. Of hey, laatst viel mij iets op. We doen dit en dit en dit en dit. En ik zag de klant daar zus en zo op reageren. Volgens mij moeten we het daarover hebben. Dat soort dingen. Mm-hmm. Hè, dus gewoon dat mensen überhaupt opmerkzaam zijn. En zich durven uit te spreken over wat ze denken dat er beter kan. Dat vindt iedereen belangrijk, denk ik. Dus waarom hebben we
15: daar
13: dan...
15: is ook geen discussie over, denk ik.
13: Ja, maar er zijn toch heel veel mensen die dat toch niet doen. Omdat ze niet het gevoel hebben dat, dat de ruimte er is. Of dat ze denken dat ze uitgelachen worden. Of dat de leidinggevende zegt, joh, wat bemoei je je mee? Of dat ze je bemoeial of een bedbeter vinden. Nou ja, er valt van alles nog wat aan labels op te plakken. Nu gaan we het erover hebben omdat de extremen benaderd worden. Maar ja. dit is eigenlijk psychologische veiligheid light, zou je kunnen zeggen. Als mensen zich niet durven uitspreken om de boel gewoon beter te maken. Ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Daar had je dan toch 10 jaar geleden ook al mee bezig moeten zijn.
15: Ja, maar ik denk dat het ook wel al een veel langer probleem is. En je zegt het heel mooi. Er zit durf elke keer in jouw gezin. Ja, we zijn niet per definitie op deze aarde om te durven. Dus ons brein vindt dat helemaal niet zo leuk om lef te tonen.
13: Nee.
15: Dus het gemak waarmee mensen nu ook roepen, dat is het woord denk ik van 2026, het moet hier een aanspreekcultuur worden. Ja, ik denk al, nee, want ik vind het aanspreken is helemaal niet zo leuk om mensen om iets te zeggen. Dat kost echt wat.
13: Ik heb de neiging om heel erg met je mee te knikken, maar dat is niet mijn rol.
15: Nee.
13: Waarom, wat kost dat dan?
15: Nou ja, lef is gewoon, dan ga je dus letterlijk je hoofd boven het maaiveld uitsteken, want je doet iets anders dan dat je dan meegaan of gewoon duiken, wat veel makkelijker is. Dus je brein vindt het veel fijn om te duiken en geen risico te nemen. Dus je gaat zo en zo iets durven en dat roept angst op. Dus ik snap dat mensen daar heel veel voor kiezen. Dus het is eigenlijk een wonder dat we af en toe wel zeggen, nou, ik vind dit niet zo heel handig van je. Of dit heb je niet zo goed. Ik heb een beter idee. En er zijn heel veel organisaties waar dat prima lukt. Maar daar hebben ze heel veel, denk ik, gedaan om dat lef en die angst te overwinnen. Want elke keer moet je toch denken, ik heb dat ook. Ik bedoel, het is mijn vak om mensen aan te spreken. En elke keer denk ik toch, hoe spannend.
13: Nog steeds.
15: Ja. Nog steeds, ja.
13: Ja.
15: Doe ik het wel goed? Weet je wel, landt het wel? Ik kan hier ook naartoe rijden en denken, oh jeetje, de 11e keer hoor ik net.
13: Ja.
15: Doe ik het wel goed? Ja.
13: Er is ons niks menselijk.
15: Nee. Dus dat is ook de hele heftigheid van feedback, waar ook met heel veel gemak wordt gezegd, we moeten gewoon feedback geven. Ja, ik zou denken, ik doe dat helemaal niet makkelijk.
13: Nee, en ik denk als iedereen bij zichzelf nagaat van, goh, wat was nou de laatste keer dat je inderdaad, neem al maar gewoon iemand die iets op straat flikkert en zegt van, goh, wat doe je nou eigenlijk? Of weet je, of je eigen kinderen, of je man, of je vrouw, of je andere partner, of vrienden van je, dat je zegt, joh, wat zeg je nou eigenlijk?
15: Ja, en ik denk dat dat ook wel we komen daar waarschijnlijk straks op, als het gaat over onveiligheid, en er zijn situaties ontstaan al veel langer al. Wij komen vaak bij organisaties waar al veel langer, nou, je zou kunnen zeggen, relatief veel onveiligheid is. Dan zou je kunnen zeggen dat daar is veel meer aan de hand. Dat moet je echt gaan onderzoeken met elkaar, wat er precies speelt.
13: En kun je nou zeggen dat, hè, want we hebben tot nu toe nog over de brave kant van je zo veilig voelen dat je jezelf kunt laten zien en dat je ook durft te zeggen, hey, dit zou wel beter kunnen, of beste collega, weet je, volgens mij aanspreken of feedback geven of kritiek, want zo, dat is eigenlijk het normale menselijke woord waar het op neerkomt.
15: Ja.
13: Is dat hetzelfde mechaniek als dat je ziet als in toxische omgevingen, plekken waar het echt verziekt is en waarvan iedereen, als je er als buitenstaander rond zou lopen, denken zo, wat gebeurt hier voor raars?
15: Ja, ik denk het wel, want mensen hebben dus veel langer in die situatie gezeten. En dan wordt het steeds moeilijk, maar mensen gaan zich ook wapenen. Als je heel lang onder stress hebt gezeten, dan word je en niet slim. Hè? Dus wat ik zie is daar allerlei gedrag wat echt niet netjes is. Mensen gaan elkaar pesten, er wordt gefraudeerd. Dat is niet omdat ze dat willen. Ze hebben zo lang in zo'n situatie gezeten waarin het echt ging over overleven. En dan ga je, nou ja, dan ga je niet meer kijken wat is mijn aandeel, wat je heel graag wil, maar dan ga je vooral anderen de schuld geven. Dus ik vind het heel belangrijk dat we in ons werk, het eerste wat we hebben te doen is te verontschuldigen. Dat de mensen echt leren, dit is niet per se jouw schuld. Dit is de context, dit is de hele situatie. En ik vind wel dat mensen daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar ik vind dat wij echt als eerste stap moeten inzicht moeten geven in dit gebeurt al heel lang. Als je onder groepsdruk zit, daar word je niet heel een fijn mens van.
13: Oké, daar wil ik veel meer van weten. Want waarom moet Tika zich verontschuldigen als zij komt helpen om een organisatie minder toxisch te krijgen? Nou, dat hoor je zo.
4: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Ben Lonkersol hoorde je met Soulman.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tika Peeman van VIS Trainingen in de studio. We hebben het over psychologische veiligheid, toxische omgevingen. Of je nou wel of niet iets durft te zeggen in die vergadering. Nou, je herkent het vast wel. Je zei net, Tika, ja, het eerste wat we moeten doen is verontschuldigen.
2: Ja, niet mezelf.
0: Dus jij komt binnen en dan zeg je, sorry dat ik er ben.
2: Ja. Nou ja, soms moet dat wel.
0: Oh ja?
2: Nou ja, soms is er zoveel gebeurd. En zitten mensen zo niet op mij te wachten. Weet je, en dan vind ik het wel ook oké om te zeggen, ik snap dat jullie niet op mij zitten te wachten. Weet je, en nu ik er toch ben, gaan we aan de slag. Maar mensen hebben het soms ook nodig om iets van te kunnen landen. Want het brein heeft voor mijn gevoel vaak heel lang in brand gestaan bij echt die hele toxische
0: omgeving. In een soort vechtmodus.
2: Ja, volledig.
0: Alles en iedereen naar buiten rammen wat er langs komt.
2: Ja, of helemaal terugtrekken. Alles wat je kan bedenken als je heel lang onder druk staat. Niks meer zeggen.
0: Ja.
2: Jezelf redden.
0: Ik snap dat je niet kan. Je kan natuurlijk niet zeggen, oh, ik was daar en dan kwam ik dit tegen. Dat is wel jammer, want dat zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar, wat voor dingen zie je dan? Dus waar hebben we het überhaupt over? Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van The Voice. En misschien wel de verhalen van De Wereld Draait Door. Hoe er daar geschreeuwd en gedaan wordt. Maar wat kom je tegen voor soort gedrag waarvan je zegt, ja, dat mogen we toch wel onder de afdeling toxisch scharen.
2: Ja, nou ja, dit is natuurlijk wel iets. Hè. Er wordt zo af en toe nog best wel wat geschreeuwd in organisaties. Er zijn allerlei redenen voor, maar dat gebeurt dan wel. Je ziet dat mensen zich aan de andere kant helemaal terugtrekken. Ik zie ook in leiderschap, zie ik daar zowel de harde variant. Hè. Dan schreeuwen mensen in ieder geval nog. Je zou kunnen zeggen, dan maken ze nog contact. Maar je ziet ook leidinggevenden die zich helemaal terugtrekken. Die helemaal niet ingrijpen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik vind dat vaak veel ingewikkelder. Dus als je ziet dat leidinggevenden gewoon niet hebben ingegrepen. Mm. Dat doet natuurlijk heel veel ook bij mensen. Van ja, die zitten gewoon te kijken. Wordt hier gecorrigeerd, zo niet. Oh, dan is dat dus blijkbaar mag het. He, onbewust gaan we dan denken, we mogen hier dit met tegen elkaar doen. Wordt gewoon niet gecorrigeerd.
0: En wat wordt er dan? Want het gaat dus niet. Want heel vaak zien we natuurlijk het beeld van degene die macht heeft, de leidinggevende tegen een aantal medewerkers. Maar ik hoor jou eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Onderling gebeuren er dingen die
2: zeker
0: niet oké zijn.
2: Ja hoor, ja, er worden mensen op wc's opgesloten. Ik heb wel zo'n organisatie waar iemand in het team de andere met voodoo poppen onder een soort van bezwering hield. Dat soort dingen moet je aan denken. Ja, het is gewoon Nederland, hè? Dus gaan we niet Rooms aan het pausen.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Oké. Wat is het heftigste? We gaan even voor het spektakel. Wat is het heftigste wat je een leidinggevende ooit hebt gehoord wat hij gedaan heeft? Waarvan je dacht, zo, hallo, goedemorgen.
2: Ja, ik vind dat dus echt wel lastig. Omdat ik altijd ook snap. Kijk, iemand gedraagt zich, zelfs grensoverschrijdend, omdat het er ergens een oplossing voor was. Okay. Dus voor mij begint daar ook altijd de puzzel. Dit gedrag was ergens goed voor. En dat vinden mensen al moeilijk om zo te denken. Maar anders was het er niet geweest. Dus
0: kan je anders misschien ook wel je werk gewoon niet doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je bij sommige dingen, je vindt er ook wat van.
2: Ja.
0: Als dat jou tot een oordeel doet komen van dit is gewoon een eikel. Ja, dan kan je ook met zo iemand niks meer, toch? Dan is hij gewoon af, zij of hij. Maar dat zal wel een hij zijn.
2: Nee, daarom doen we, klopt. En daarom doen we dit werk ook wel altijd met z'n tweeën. Omdat zeker in dit soort hele zware omgevingen, noem ik het dan maar even, dan is ik heb ook mijn triggers, weet je wel. Ik heb ook mijn traumaatjes zo. Ik ben in behandeling, maar ik heb ze natuurlijk allemaal wel. Ja. Dus sommige dingen komen veel dichterbij. En dan moet je met iemand kunnen werken die dat ook weet. Dus mijn collega's, wij weten heel veel van elkaar. En dan kan ik echt met de ander kan ik echt wel even zeggen, volgens mij moet jij dit stukje even pakken. Want dit raakt mij te vaak. Te veel.
0: Waar begin je? Shit is verkeerd. Ergens is er een trigger waardoor iemand gaat bellen en zegt, ja, maar nu kan het echt niet langer. We hebben hulp nodig.
2: Ja,
0: en
2: daar
0: dan
2: begint hij dus ook. Ja, hij begint meteen. Dus dat gesprek is, alles is informatie.
0: Ja, ja.
2: Dus hoe je binnenkomt, hoe zo'n gesprek verloopt, waar mensen het probleem leggen, hoe ze praten. Wat ze wel zeggen, wat ze niet zeggen tegen ons. Wat je voelt. En wat ik heel bijzonder vind aan mijn vak, vind ik ook wel heel belangrijk, is ik stap ook meteen in het systeem. Dus ik kan echt na een eerste gesprek al denken, nou deed ik toch iets, dat dit is niet echt traditioneel iets van mij.
0: Echt waar.
2: Maar ik zit al in het systeem, binnen no time. En die informatie, die kan ik gewoon die moet ik ook terugleggen. Die kan ik heel goed gebruiken.
0: Ja, je merkt dat je je alweer gaat aanpassen aan wat er morgens is, van waar je bent.
2: Ja, ik heb wel eens bij een raad van toezicht gezeten. En die vroeg ook, nou heel hartstikke tof, hè? We hebben wel dingen gemist en wil daar ook zelf even goed naar kijken. En zij vertelde iets over die casus. Ik kende de hele casus verder niet. En ze vertelde daarover. En ze vertelde dat ze als ze erop terugkeken, dat ze wel best wel wat vragen hebben gesteld, maar daar elke keer niet echt antwoord op kregen. Of een hele charmant antwoord. Maar elke keer niet echt. En elke keer werd gezegd, nou, daar kom ik op terug. En dan ga ik regelen. En dat was een onderdeel geweest van dat patroon. Dat ze niet door hadden gehad hoe erg het was in de organisatie. En ik reed naar huis. En ik dacht na een kwartier, ik heb echt ook best wel veel vragen gesteld. En ik heb heel weinig antwoorden gehad. Dus ik dacht, nou ja, weet je wel. Dus toen belde ik mijn collega. Die zei meteen dit ook. Ja. Die is nogal gevoelig. En zei, oké, dan moeten we dus de volgende bijeenkomst beginnen we daar.
0: Ja. Ja. En hoor ik je dan ook zeggen, je weet niet waar je aan begint. Je weet niet hoe je het gaat aanpakken. Je moet gewoon een ervaren persoon zijn en
2: je shit op orde.
0: En je shit op orde hebben om überhaupt hier dingen voor elkaar te krijgen. Want
2: Ja, het is best wel pittig. Dus het gaat ook over goed voor jezelf zorgen. Ik heb ook wel echt een klus gehad waar ik dat met onwijs. Het was echt heel mooi hoe we dat gedaan hebben. Maar ik merkte wel, dat was best wel intens. Dat was 3-4 dagen in de week. Hele zware gesprekken met heel veel mensen. Ik kreeg het niet uit mijn systeem. En weet je wel? En dus ik echt na een paar maanden dacht ik, oeh, dit heeft zo in mijn emoties ook meegespeeld. Het was ook al veel, hè, in een paar maanden en dan heel veel dagen. Dus het is ook wel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
0: Als je dan even uitzoomt, hè, want ik met inzoomen krijg ik denk ik bij alles het antwoord. Ja, het is overal anders en het ligt eraan wat er gebeurt. Maar als je uitzoomt, wat zijn dan de basisdingen waar als je de situatie herkent van super heftig naar, nou eigenlijk niet zo heftig, maar hier durven mensen ook hun vinger niet op te steken. Wat zijn dan de basisdingen waar je aan te werken hebt met elkaar? Om te zorgen dat het, ik wil het woord niet meer op, maar om te zorgen dat mensen zich prettig genoeg voelen om zich uit te spreken.
2: Laat ik het zo zeggen. Nou ja, het begin dat ze zich dus niet prettig voelen.
0: Ja.
2: Ja, de eerste fase, en dat vinden organisaties echt niet tof om te horen, maar de eerste gaat over rouw. Het moet eruit. Mensen hebben zoveel meegemaakt. En er moet zoveel erkenning komen op, we hebben hier echt geleden. En jullie hebben ons misschien ook wel echt in de steek gelaten. Dus er moet ruimte zijn voor rouw. En organisaties willen dat nog wel eens, als ze er al aan willen, dan zetten ze daar wel een deadline op. Dus dan wordt het toch een project.
0: Rouw is een project.
2: Rouw is een project. Ja,
0: milestones.
2: Ja. We snappen dat het ingewikkeld is, maar kan het wel voor de zomer nog klaar zijn.
0: Ja.
2: Snap ik ook. Hè? Je wilt dus als organisatie denk je, ik denk dat de organisaties ook niet fijn vinden dat het is zo ongrijpbaar. Wij komen altijd binnen en dat is natuurlijk geen goed verhaal. Maar zeggen, we weten het niet. We weten niet hoe lang dit gaat duren. We weten niet hoe heftig het is. Dat zou heel arrogant zijn als wij met de minimale informatie die we nu hebben het al weten.
0: Ja. We hebben een workshopreeks en daarna is het goed.
2: De bystander training en dan zijn we er.
0: Ja, dan komt het allemaal goed. Nee, zo werkt het niet. Oké, dus rouw is belangrijk.
2: Rouw is belangrijk.
0: Het moet eruit. Maar ik hoor je ook zeggen, er moet ook bevestiging, misschien wel excuses komen van.
2: Kan, ja. En dat kan ook heel verschillend zijn. Dus heel vaak zie je als mensen de rouw hebben ervaren. Dus vaak is er ook veel gebeurd waardoor mensen zijn gaan denken in tenten of kampen. Of nou ja, elkaar beconcurrerende. Dat kan heel heftig zijn zelfs. Hè? Dus weer iedereen met elkaar laten praten. Dat noemen we dan in die rouwfase. Vinden we dat belangrijk. Doen we altijd vaak de groepen husselen. Als het niet om één team gaat, maar meer. En dan wordt het ineens niet de kampen. Maar dan wordt het, ik heb een verhaal. Ik heb iets meegemaakt. En dat helpt al heel erg. Dat mensen snappen. Oh, weet je wel. We zijn geen kampen. Maar er zitten hier 100, 200 verhalen. En we hebben natuurlijk allemaal onze eigen perceptie daarin gehad. En onze eigen waarheid. Dus het gaat wel over, in zo'n rouwfase moet je heel veel doen aan bedding creëren. En dus snappen dat mensen hebben geleden. Er is geen monopolie op de waarheid. Je moet mensen wel even leren, hoe gaan we hier luisteren naar elkaar? Want er zijn twee dingen heel spannend in die fase. Eén is om je eigen waarheid te spreken. Want dan kan je op afgewezen worden. En dat hebben heel veel mensen ook meegemaakt. Dus dat is heel dapper. En het tweede is, die is misschien nog wel spannender. Ik moet ook in staat zijn om naar jouw waarheid te luisteren. En die is spannend, want straks hoor ik hem. En dan moet ik mijn eigen waarheid gaan aanpassen. Dus dat is wel heel belangrijk om dat ook te schetsen met mensen. Weet je, dat we dat van elkaar gaan vragen hier.
0: Ik krijg nu al een soort halve kortsluiting in mijn hoofd. Omdat ik denk, je gaat ergens helpen. Omdat het psychologisch onveilig is, toxisch. Nou, geef er een woord aan.
2: Ja.
0: En het eerste wat mensen moeten doen, is dat ze hun emotie moeten uitspreken over hoe zij het ervaren hebben. Nou, dat is al doodeng.
2: Ja.
0: Überhaupt is dat doodeng. Al is het niet toxisch onveilig, is dat ook al ook al doodeng.
2: Ja.
0: En nog heftiger, de ontvangende collega of leidinggevende, die moet eerst maar even leren hoe die dat ontvangt, zonder dat hij zegt, ja, dat is niet waar.
2: Ja.
0: Of... Nee, zo zit het helemaal niet. Of je liegt. Of nou ja, al die andere dingen die mensen nogal neigen te zeggen als ze denken dat iets niet klopt.
2: Ja. Nee, dat is helemaal waar. En aan de andere kant is mijn ervaring tot nu toe dat mensen ook er heel erg vaak aan toe zijn. Dat ze denken, oh ja, weet je wel. Want ze hebben het natuurlijk allemaal onderdrukt. En er zit heel veel emotie. En daarover praten met begeleiders die wel ingrijpen. Dus we maken een aantal afspraken over hoe praten we hier met elkaar. Dus als jij zegt, dat klopt niet, dat is niet een afspraak. Dus dan kan ik tegen je zeggen, Glenn, sorry, maar we zouden echt even luisteren. Ik snap dat je
0: ga jou heel irritant vinden dan.
2: Ja, gaat je heel irritant vinden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus dat is jouw werk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Leuk,
0: okay, wauw. Ja. Nou ja, het interessante is natuurlijk dat je bent dan al mensen dingen aan het bijbrengen, aan het leren. Die zijn stiekem dingen aan het trainen die ze heel hard nodig hebben om te zorgen dat ze dat in de toekomst anders doen.
2: Ja, en proberen wel altijd aan te sluiten bij wat er al is. Dus er zijn vaak wel, soms zijn er in de organisatie gewoon best wel regeltjes of afspraken. Of zelfs afspraken die ze wel al bijvoorbeeld met hun doelgroep hebben. Dus dan zeg ik gewoon, ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Jullie moeten gewoon je gaan houden aan dat wat je ook van je doelgroep vraagt. Dat zeggen soms mensen ook dan wel. Oh ja, het is best wel handig dat we dat zelf ook doen. Ja.
0: Oh mijn god, wat zijn mensen in groepen toch geweldig, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, fantastisch. Ik weet niet zo goed waar we het laatste blokje over gaan hebben. Maar dat weet ik niet zo goed, omdat er nog zoveel te bespreken is. Wat ik wel weet, is dat het super interessant gaat worden. Dus dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.
3: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all

0: Kabadoo. Die nogal een lamzak van een man had. Tyrone hoorde je.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met Tika Peeman in de studio. We praten over psychologische veiligheid, onveiligheid. We zijn er al achter gekomen dat dat niet zo is dat het een stoplicht is. Nee. Maar dat het een enorme
2: schuif
0: is met allerlei grijstinten en zo. Waar je dan ook weer woorden aan kan geven. Maar dan worden het weer hokjes. Dus alles waar toch wat hokjes worden, moeten we op gaan passen. Ik kan me ook goed voorstellen. Hè, ik haal toch altijd die bekende voorbeelden altijd maar weer naar voren. Hè, dus ik denk zeker bij De Wereld Draait Door was het natuurlijk gewoon. Matthijs van Nieuwkerk was een soort boeman. En als je die er dan uit gooit. Nou ja, los van het feit dat je in dat geval geen programma meer had. Nee, maar dan heb je ook het probleem opgelost. Hè? Dus bij The Voice gooien we de mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Die gooien we eruit. Dan hebben we het probleem opgelost.
2: Ja, ik denk dat dat nog wel vaak in organisaties gebeurt. Dat we heel snel op zoek gaan naar een dader. En die gooi je dan uit. En dan zijn we heel verbaasd dat het probleem nog hetzelfde is. Want de eerstvolgende komt dan in die plek. En die gaat dat gedrag overnemen als het systeem verder niet verandert.
0: Ja, en dat vind ik bij systeem, denk ik, daar krijg ik ondertussen jeuk van. Omdat iedereen het weer over het systeem heeft. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Leg dan even uit wat het systeem dan is. Dus wat zorgt ervoor dat mensen dat gedrag van diegene die dan verwijderd is uit het systeem, waardoor het dan toch doorgaat?
2: Ja, omdat de andere mensen, er is altijd een reactie en er is altijd interactie tussen mensen. Dus die andere mensen zijn.

0: gooien. Kijk, als het heel erg grensoverschrijdend is en het is gewoon eigenlijk strafrechtelijk niet oké.
1: Okay, ja, dan is het
0: heel
1: anders.
0: Helder.
1: Ja.
0: En soms zijn mensen ook niet meer houdbaar. Maar besef je wel dat je veel meer moet doen dan alleen de daden eruit gooien. Dat is een beetje hetzelfde als zwart schaap eruit gooien. Dan krijg je het nieuwe zwart schaap erin. Weet je? Dat is,
1: ja.
0: Dus het is ook, mensen hebben het met elkaar. En dat is natuurlijk altijd een hele heftige les om te vertellen. Hebben het met elkaar in stand gehouden. En met name, je ziet cultuurverandering kunnen pas gaan gebeuren als wat wij noemen de achtergrond gaat instappen.
1: Ja, dus de mensen die niks, die zeiden zich er weinig last van te hebben.
0: Die er niet zoveel van vonden. Die nog betrekkelijk nieuw waren. Dat is de grootste groep ook vaak. Hè? Dus die kan ook het meeste doen.
1: Het voelt natuurlijk wel lekker om gewoon te zeggen. Oké, weet je, het komt door deze 2-3 personen. Ja. Dat is gewoon, die zijn slecht. Die gooien we dan uit. De rest is goed.
0: Ja.
1: Ja, dan gaan we lekker door.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat werkt dus niet.
0: Nee. Nee, want ik denk dat niemand een hele... Er zijn maar heel weinig mensen in deze wereld... die naar het werk komen, denk ik, ga er echt een potje van maken.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het op intentieniveau... zie ik uiteindelijk bij mensen niet zo vaak problemen. Maar het zit echt op gedragsniveau wat dan... Nou ja, iets heeft ook... het levert iets op. Dus het feit dat Matthijs dat deed... en dat is dan het grote voorbeeld... maar dat je moet schreeuwen, dat was ook onder druk. Er moest gepresteerd worden. Vaak vanuit boven wordt er heel erg geduwd op. Er moeten hele goede cijfers komen. Ja, dan zie je dat mensen daar natuurlijk... niet, ja, die gaan daarvoor. En die worden daar ook nog op beloond. Hè? De mensen die het hardst werken. En,
1: ja. Nou zit ik even terug te denken aan de rouwfase. En in die rouwfase heb je natuurlijk mensen die iets die vinden dat ze iets aangedaan zijn.
0: Ja.
1: Of die dat zo voelen. En je hebt mensen die mensen iets aangedaan hebben. Dus er zitten best wel heftige dingen in.
0: Zeker.
1: Zeker als... als je ook nog eens een keer een soort van uitgangspunt hebt waarvan je zegt van ja, weet je, dit is eigenlijk van ons allemaal.
0: Ja.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen het gevoel hebben dat hun echt dingen aangedaan zijn die niet kunnen. En waarschijnlijk denken ze dat, want anders zouden ze dat niet zo voelen. Dat ze dan ook denken, ja, dan moet het wel ook wel gevolgen hebben. Dan moet er nu ook wel wat gebeuren. Dus hoe zorg je dat die mensen weer door één deur kunnen, dat ze weer... verder kunnen überhaupt?
0: Ja, dat kan ook niet altijd. Zeker in die hele heftige situaties. En het gaat ook over... een organisatie heeft daar ook een hele belangrijke zorg in. Dus er zit heel veel verschil in of mensen wat ze nodig hebben. Dus er komt ook een punt na die rouwfase. Dan hebben alle verhalen gehoord. En dan ben je er nog niet. Hè, want dan ben je er nog lang niet. Maar dan gaat het over, dat is een volgende fase. Dat is de fase van aanvaarding. Kan ik door? Kan ik in deze organisatie blijven? En ook daar gaat het niet over schuld en schaamte. Maar er zijn mensen die zijn inderdaad zo heftig geraakt. En ondanks dat ze soms ook therapie hebben gehad en extra zorg krijgen. Zeggen gewoon, ik kan niet door. Of ik kan niet met iemand door. Dus het vraagt ook veel leiderschap van de organisatie. Daarom, je moet het echt niet uitbesteden aan ons. En dus we willen dat met heel veel liefde doen. Want het is ook gek genoeg heel mooi werk als mensen weer... zo met elkaar, uiteindelijk weer elkaar in de ogen kunnen kijken.
1: Ja, je hebt wel effect.
0: Het contract met de organisatie is veel groter, want zij zijn verantwoordelijk. Zij moeten gaan opvangen. Zij moeten zorgen dat mensen weer gezien worden. En dat is een heel belangrijk stuk. En daarvan maak ik ook altijd met de opdrachtgever een afspraak. Ja, als mensen niet verder kunnen, dan moeten we daar ook met elkaar zeggen. Dan nemen we afscheid. Of ergens anders heen. Dat hoort echt ook bij dat aanvaarden. En wat ik wel aan mensen vraag is... dit is ook een belangrijk stuk. Wat je kunt... want onder druk gaan we elke keer weer zeggen... ja, maar ja, toen. En er zit nog oud zeer. Oud zeer is natuurlijk echt een afschuwelijke abstractie. Ja. Maar heel veel mensen gebruiken dat. Dus je ziet heel vaak dat mensen dan op een gegeven moment... wordt het een soort van bijna manipulatie... om te zeggen, ja, ik kan niet verder, want ik heb oud zeer. Dus het gaat wel... en dat klinkt dan een beetje streng, dat mensen... in hun, op hun manier, in hun tempo, maar wel op een gegeven moment ook echt snappen dat ze ergens een beslissing moeten nemen. Kan ik door?
1: Ja.
0: En je hoeft er niet blij mee te zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover, kan ik aanvaarden wat er gebeurd is? En kan ik en wil ik weer vooruit kijken?
1: Oké, dus rouw, aanvaarding.
0: Ja,
1: dan?
0: Aanvaarding. En dan vaak weer met elkaar gaan bouwen. En En dan gebruik je heel veel van de bouwstenen die er al waren. Dus in de oude cultuur, wat was er goed? Maar ook wat hebben we in deze fase geleerd wat we niet meer willen? Dus het gaat ook over wat is het gewenst.

0: gewenste gedrag. En leidinggevenden moeten heel erg leren om ook dat gewenste gedrag te gaan belonen. En het ongewenste gedrag niet meer te tolereren. Want dat is natuurlijk ook heel veel gebeurd.
1: Ja, want dat normeren, hè, dat ook gewoon duidelijk. En dat is toch los van het feit dat iedereen die rol heeft. Maar zeker een leidinggevende die rol heeft om te zeggen van hé, dit kan niet.
0: Nee.
1: Dit vind ik niet oké. Okay, dit vinden we niet oké. Okay. Is ook niet wat we afgesproken hebben.
0: Ja.
1: Dat blijft natuurlijk super belangrijk.
0: Ja, super belangrijk.
1: Anders dan komt dat oude systeem net zo hard weer terug.
0: Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook heel fijn als mensen. Dan wordt het namelijk ook niet meer zo persoonlijk. Als ik met jou heb afgesproken, wij spreken elkaar gewoon aan. En dat doen we vrij snel als we gedoetjes hebben. Dat staat ook ergens. Daar waren we bij toen dat werd bedacht. Dan wordt het natuurlijk ook makkelijker en minder persoonlijk.
1: Ja.
0: En dat is de grote kracht van dingen met elkaar afspreken. Het is ook wetenschappelijk, zit heel veel wetenschap achter. We spreken elkaar sneller aan als we daar een afspraak over hebben. Ja, dus dat is wel een 1-2'tje zou ik zeggen.
1: Een 1-2'tje, die pakken we in ieder geval mee.
0: Ja.
1: Alright, ik zit even te denken wat ik nog graag wil weten. Ja, wat ik heel graag wil is ik heb geluisterd tot nu toe naar jou. En ik denk, hopelijk denk ik. Nou, gelukkig zo erg is het bij ons niet. Mm. Dat hoop ik, dat de meeste mensen dat denken. Nee, dat weet ik niet zeker. Ja, ik ben natuurlijk een hele slechte graadmeter. Maar stel je voor, dat ik kan me wel voorstellen dat heel veel van onze luisteraars denken. Ja, maar zo makkelijk maar even in een werkoverleg zeggen dat je iets niet oké vindt. Of dat je... Of dat je een goed idee hebt, of weet ik veel wat. Daar hebben we nog wel een hoop werk te doen. Dus, dat we zeggen het preventieve onderhoudswerk. De boel verbeteren, terwijl het niet heel slecht is, maar wel beter kan. Wat kan je doen? Wat zijn de eerste dingen waar je mee aan de slag kan?
0: Ja, ik denk dat het wel gaat helpen als je bijvoorbeeld, zeker als leidinggevende, De tegenspraak gaat organiseren. Dus overleggen zijn sowieso een beetje onzinnig. Dat is een andere uitzending. Mm-hmm. Maar
1: die doen we de volgende keer.
0: Die vind ik
1: ook leuk. Nummer 12.
0: Maar gewoon ook echt mensen uitdagen om te zeggen. Oké, we hebben nu van alles gehoord. Maar wat hebben we gemist nu? Dus we moeten een beetje de spannende vragen gaan stellen met elkaar. Die ook altijd super leuk zijn, vind ik. Want mensen willen daar best wel, gaan meestal daar wel op aan. Dus welke stem hebben we niet gehoord? Dus om dat echt te organiseren in je overleggen, dat gaat wel helpen. Want dan gaan mensen voelen van, oh, je kan hier ook. Hij is echt op zoek of zij is echt op zoek naar een ander geluid.
1: Ja, dus actief op zoek naar. Ja.
0: En dat natuurlijk mega belonen. Als iemand zegt, ja, jullie zijn het wel allemaal eens, maar ik zit nog een beetje te denken, ik vind het eigenlijk niet zo'n heel goed idee. En dan niet zeggen, ja, nou ben je al een beetje laat.
1: Ja, spoorsport.
0: Ja, ja, ja. Maar jij zeggen, wat onwijs goed dat je dat zegt. Neem ons even mee. Ja. En wie herkent dit? Weet je, dus ook niet zorgen dat mensen alleen komen te staan daarin. Ja. Want dan word je een beetje, en dan krijg je dat straks de kritische mensen een beetje de zeikers van de groep worden. En dan worden ze weer een soort bijna dader.
1: Ik heb me op een gegeven moment, ik heb ook ooit een tijdje geleden weer in een organisatie gezeten. En toen op een gegeven moment, wij hadden ook last van vergaderingen. Ja, ik kan er gewoon, ik ben er sowieso heel slecht in. Maar ik dacht wel, ja, het kan ook aan mij liggen. Maar ik had me toen op een gegeven moment wel voorgenomen. Ik denk, nou, als ik weer in een vergadering zit en ik krijg floating attention, dan ga ik het gewoon zeggen. Dus ik had me dat voorgenomen en natuurlijk gebeurde het ook gelijk. Toen zei ik, en ik zei, ja, sorry jongens, even een puntje van orde. Ik kan mijn aandacht er niet meer zo goed bij houden. Dat kan aan mij liggen, want ik heb niet zoveel aandacht. Dus als het bij jullie nog in volledige hoeveelheid aanwezig is, dan prima. Maar dan ga ik ondertussen even wat anders doen. Ja. Want ik ben toch niet meer aan het luisteren. En dan roep ik me zo nog maar even bij. Maar als meer mensen er last van hebben, dan gaat er iets niet goed.
0: Ja.
1: Nou ja, dan zag je zag natuurlijk schoorvoetend, zag je allemaal handjes en uiteindelijk.
0: En het had jou misschien nog wel geholpen. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe zorg je natuurlijk voor mooie teams. Want dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk ook graag wil. En hoe zorg je dat teams verantwoordelijk zijn. Dus we hebben het nog helemaal niet gehad. Maar groepsdruk zorgt ervoor dat we überhaupt heel weinig verantwoordelijkheid pakken. En we gaan heel snel natuurlijk mee met groepsdruk. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En een van die dingen is, er is een soort principe uitgekomen. Die neem ik ook vaak mee in teams. En die heet storingen hebben voorrang. Dus dat is ook vaak een afspraak die ik geef aan het team. Ik zeg, dit gaat helpen om lerend en open te blijven en verantwoordelijk. Dat is een heel belangrijk principe. En die wordt ook vaak gepakt. Ik moet altijd even uitleggen dat het niet om technische storingen gaat. Dat gezegd. Maar dit gaat echt, dit is precies dit. Weet je, dat je zegt, joh, ik heb een storing. En een storing is, ik kan niet meer bij de taak zijn, want ik merk dat ik afgeleid ben. En dat is soms ook zo in vergadering. Je denkt, ja, ik had net een akkefietje met iemand.
1: Ja.
0: Ik zit maar half te luisteren nu. Weet je wel? Of we hebben dit onderwerp al 3 keer gehad. Ja, ik zit al thuis in mijn hoofd. Ja. Ik ben mijn boodschappenlijstje aan het maken. En dan heb je dus vanuit die afspraak dat te melden.
1: Ja.
0: Dus meldstoringen is eigenlijk de, dan
1: een leuk. Storingen hebben voorrang.
0: Ja, storingen
1: heel leuk. Voorrang. Storingen hebben voorrang. Dat is ook zo. Ja, ik heb een keer een klant gehad die echt een storing had. Ik doe wat dingetjes voor NXP en toen stond de fabriek stil.
0: Oh ja,
1: en
0: ja,
1: dat is wel... 2 minuten later was mijn hele workshop leeg.
0: Ja,
1: ja, storingen hebben voorrang. En ook mijn opdrachtgever die zei, ja, sorry Glenn, ja, de fabriek moet draaien. En als die niet draait, dan rennen we allemaal weg. Oké, nou, doei hè. Ga ik even wat voor mezelf doen.
0: Ja,
1: een uurtje later waren ze er allemaal weer.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een hele goeie. Ja, dat soort dingen, die helpen. Hè? Dus doe dan nog even zo'n lekkere.
0: Nou ja, dat aanspreken helpt dus als afspraak. En wij zeggen ook altijd, en plak daar een verjaringstermijn op. Dus wij hebben bij VIS een verjaringstermijn. Dus wij spreken elkaar aan en dat doen we binnen 48 uur.
1: Oh, oké.
0: Want jij kent me al wat langer. Ik ben altijd briljante terugweg. Dus ik rijd dan straks naar huis en denk, oh, ik had dit nog tegen Clem moeten zeggen. Maar dan ben ik al weg.
1: Ja.
0: En heel veel mensen denken dan, laat maar zitten.
1: Ja.
0: Dus ik denk, en met deze afspraak hebben dus ook de mensen die wat meer secundair zijn. Die kunnen dan de volgende dag zeggen, hey Glenn, er was wat. Ik ga je toch nog even bellen.
1: Ja.
0: Dus wij spreken elkaar aan en dan doen we binnen 48 uur. En als je dat niet binnen 48 uur doet,
1: dan
0: heb je pech. Dan heb je dat te verduren in jezelf.
1: Ah. Ja. Oh, dat is ook een mooie.
0: Ja.
1: Nou ja, het voorkomt natuurlijk ook vaag aanspreekgedrag. Dat mensen zeggen, ja, ik weet niet. Jij pakt al de projecten van me af.
0: Ja.
1: Dus je zegt, ja, oké, goh, vervelend. Heb je een voorbeeld? Ja, weet ik niet, maar dat gebeurt best wel vaak.
0: Ja,
1: geen idee. Dan ben je hiermee vanaf.
0: Ja, en het gaat dus, hier gaat het ook wel een beetje over die strengheid met elkaar. Om dan even door te vragen. Want dat, ik denk dat we stellen wel vragen. Dat hebben we ondertussen wel geleerd, denk ik, in Nederland.
1: Ongeveer.
0: Okay. Ja, jij bent er heel goed in. Maar echt blijven doorvragen. Met name als zeggen mensen, het is hier onveilig. Dat is heel vaak helemaal niet waar dat ze zich onveilig voelen.
1: Ja.
0: Het is vaak, ze voelen zich, er is een verandering. Ik voel me onzeker of ik vind het ongemakkelijk. Maar het is heel vaak geen onveiligheid. Dus dan moet je durven door te vragen, wat precies was het gedrag? Nou, wat zei ze dan? Weet je, wat deed ze dan?
1: Ja, dus in plaats van zelf in de stress te schieten en denk, oh mijn god, Matthijs van Nieuwkerk.
0: Nee, je gaat gewoon je onderzoeksmodus in.
1: Ja, eerst onderzoeken.
0: Ja, ik vind echt de leidinggevende van de toekomst. En daar is Amy Edmondson trouwens altijd heel erg mee bezig al. Gaat over het zijn van een onderzoeker. Niet meer de oplossingen geven, maar de onderzoeker. Het is hier nou echt aan de hand.
1: Ja. Ja, en als je... Ja, nee, ik ga het flauw grap niet maken.
0: Nou, doe maar.
1: Nou ja, kijk, er is natuurlijk heel veel mensen in de relatie. Vooral mannen die met een vrouw samenwonen. Die het eerste wat ze moeten leren, willen ze een goede relatie hebben, is niet gelijk oplossen. Maar eerst luisteren, vragen stellen enzovoorts. En dan meestal daarna niks doen.
0: Ah ja.
1: Of een kopje thee zetten. Of...
0: Ja.
1: Ja.
0: Zie je, vrouwen zijn heel simpel.
1: Nee.
0: Dat is weer een andere uitzending.
1: Dat is niet waar, gelukkig niet. Ze zijn dan heel interessant en complex en boeiend. En briljant. Want ik denk ook dat als je ziet wat leidinggevenden nodig hebben allemaal. Dat daar toch wel heel veel, generaliserend, heel veel kwaliteiten bij zitten. Waar vrouwen... regelmatig beter in zijn.
0: Ja, maar ik denk dat mannen dit ook echt...
1: Uit. Ja, nee, mannen kunnen het ook, zeker.
0: Prima leren. Dus,
1: ja, wel.
0: Dus het is soms ook wel een beetje zo, wordt er zo'n grap over gemaakt, terwijl ik denk, nee, dat is ook te makkelijk. Weet je, je kan echt wel je verdiepen hierin. En,
1: zeker vragen stellen, nieuwsgierig blijven en vragen stellen kun je leren.
0: Ja.
1: God, leuk idee om daar een boek over te schrijven. Nou, daar was ik al mee bezig. Oké, dat geldt terzijde. Mevrouw Peeman, de 11e optreden is tot een einde gekomen. Dankjewel. Het was weer verhelderend, leerzaam. En wil je meer luisteren van Tika? Dat kan dan. Ga dan even naar de website peoplepower.radio. En dan kan je via de community naar haar eigen studiogastenpagina. En dan vind je alle afleveringen waarin ze te vinden is. Dus doe dat lekker en dan kan je nog veel meer luisteren. Tot de volgende.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
9: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
10: Dit is Jong en Ondernemend.
11: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
10: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Ah, Chris, van harte welkom.
12: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
11: Als jij aan tante Truus uit Schagen
13: moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
14: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
13: Ja.
14: En die slimme software getraind is om zeg maar te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. Ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
13: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
14: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
13: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
14: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
13: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
14: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
13: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
14: Ja, nou van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
13: Okay.
14: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
13: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
14: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
13: En wat zijn dan het soort bedrijven waar jij lezingen voor geeft?
14: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
13: Kan je wat namen noemen?
14: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC, regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing, het Groene Hart, Alkmaar Marketing, noem maar op.
13: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
14: Ja, daar komt het wel op neer.
13: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
14: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
13: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
14: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
13: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
14: Daar moet ik even over nadenken, maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
13: Ja, dus focus.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
13: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag, Chris? Heb jij daar gegevens of ideeën over?
14: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en de gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkte nog niet actief mee.
13: Oké. Okay.
14: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. Ja, en sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
13: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
14: Ja.
13: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
14: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. He, dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uittreksel van een boek, noem maar iets. Ja, of je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
13: Ja.
14: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, hè, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
13: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
14: Ja, absoluut, absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
13: Ja.
14: Zo'n simpele opdracht alleen al.
13: Ja.
14: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
13: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
14: Ja.
13: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
14: Het geven van de opdracht, hè, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
13: Oké, okay, ja. dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
14: Ja. Eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst,
13: ja,
14: van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat het is zelfs een vakgebied. Hè? Ze noemen dat prompt engineering. En hè, dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten. En het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En hè, ja, dat noemen ze custom GPT's. Hè, dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
13: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT, kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
14: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
13: Wat kost de betaalde versie?
14: Betaalde versie is €23 inclusief btw per maand.
13: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
14: Ja.
13: Wat zijn de voordelen überhaupt?
14: Ja, dus de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. Hè? Dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
13: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
14: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
13: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
14: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
13: Ja, behoorlijk.
14: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt, waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen, hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afscrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
13: Zo, dat is mooi. En ja. Is dat, moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
14: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven ja, wat hij moet gaan doen. He, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite. Of een woningadviseur.
13: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
14: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
13: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
14: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur... aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
13: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
14: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en dan maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Hè, dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
13: Een AI-advies GPT?
14: Ja.
13: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
14: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
13: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
14: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. Ja, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
13: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
14: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
13: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
14: Die zijn er absoluut. Os, je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
13: Ja.
14: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien. Of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
13: En werkt dat ook al in de praktijk? Of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
14: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is. Maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
13: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
14: Ja.
13: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
14: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. Hey, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
13: Kun je dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan.
14: Neem het en het kan.
13: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
14: Ja, the sky is the limit.
13: Ja.
14: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
13: Denk jij dat het, als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver, of je bent copywriter, of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
14: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
13: Ja.
14: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog bij jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
10: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
14: Ja.
13: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
14: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
13: Ja.
14: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
13: En die Cialdini, dat is een goeroe?
14: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen marketing.
13: Met een soort wetmatigheden.
14: Ja.
13: En dat rolt er dan uit.
14: Dat rolt eruit.
13: Ja.
14: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
13: Ja, en ook binnen no time.
14: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
13: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
14: Ja.
13: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
14: Ja.
13: En om door te vragen.
14: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee, hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
13: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
14: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
13: Ja, Robert Kranenborg.
14: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
13: Ja.
14: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
13: Oh, echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee.
14: Daar is mee gekookt.
13: Ja, maar dat vind ik. Ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
14: Ja.
13: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch niet zo handig nog bent, wat zijn dan valkuilen met dit programma?
14: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
13: Kan dat niet dan?
14: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde, dat komt op een andere keer, voor een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is te obvious.
13: Ja.
14: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd, ik zeg altijd een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
13: Ja.
14: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
13: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
14: Ja, de huidige versie, is GPT-4.
13: Ja.
14: En dan heb je eigenlijk, nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar is dan, daar staat de O voor Omni. Hè? Dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen. En wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. En dus die denkt, die is iets minder snel qua output. Maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
13: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
14: Ja.
13: Het gaat.
14: Het is tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
13: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
14: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
13: Mindblowing, Chris. Daar had je het over op audiogebied.
14: Ja.
13: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
14: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is, is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
13: Dus ChatGPT
14: plus betaald, dus de betaalde versie.
13: En met een VPN.
14: Met een VPN.
13: Oké, okay, en
14: werkt alleen in Amerika.
13: En wat gebeurt er dan?
14: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Ik moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
13: Ja, ik ook.
15: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
14: Nou,
15: zin
14: nog,
15: in?
14: Nog sterker. Ik heb er heel veel zin in. Maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
15: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
14: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
15: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
14: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
13: Dat lijkt me
15: natuurlijk,
13: heel fijn.
15: Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
14: Kan je het iets spannender maken?
15: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
14: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
15: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
14: Dankjewel.
13: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
14: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
15: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
13: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcast te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
15: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
13: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
15: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
14: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
16: Super. Fijne opname.
13: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
14: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
13: Oh, nog een voorbeeld.
14: Ja, als je daar tijd voor hebt.
13: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
14: Ja, nee. Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube video's in hangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet is al die informatie samenbrengen.
13: Ja.
14: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactieve podcast.
13: Met zeg maar een soort chatcast, een babbel podcast.
14: Een babbel podcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
13: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
14: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
13: Alleen in het Engels, nu nog
14: voorlopig. Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels. Dus hierbij een kleine demo.
17: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like, or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
18: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
17: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vluten with us. Chris, welcome to the show.
18: Thanks for having me.
14: Chris, for anyone who's just doing the tools of AI,
13: ja, dus je klinkt als vrouw, trouwens ook als man kan goed, maar als vrouw nog beter.
18: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
17: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
18: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
17: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
18: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
17: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
13: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
14: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
10: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Ongekend, alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig? Met al die data, hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen. Waar waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
14: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, hè, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
13: Nee, maar dat is best zorgelijk.
14: Dat is absoluut zorgelijk.
13: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het er opgeplakt is.
14: Ja.
13: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
14: Absoluut.
13: En dat zag er al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen. Ze heeft in ieder geval een rechtszaak aangespannen. Dat er belachelijk realistisch uitziet.
14: Nou ja.
13: Deepfake.
14: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring. Ik gebruik een tool HeyGen voor mijn videogeneratie. Waarbij ik dan in het Nederlands inspreek. En die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen. Met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
13: Ja.
14: Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet spreek, maar. Ja, het is waanzinnig.
13: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
14: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
13: Absoluut, Netflix, de acteurs.
14: Absoluut. Ze zijn,
13: voice cloning.
14: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
13: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Voor hemzelf echt dat.
14: Ja, dat is leuk.
13: Oké. Okay.
14: Ja, nou even wat betreft auteursrechten.
13: Ja.
14: Hè?
13: Ja.
14: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrapt. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
13: Ja,
14: alleen dat kan je nooit bewijzen.
13: Nee maar oké. Okay, maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
14: Ja.
13: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
14: Nee,
13: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
14: Ja.
13: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
14: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs, hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met de hulp van AI.
13: Ja.
14: Ja, en nu die grote ontwikkeling, foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
13: Ja, wat ik erover lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen, is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatententermen. Sommige advocaten, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
14: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van in deze tijden van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen en processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
13: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd, lees het wel zelf voor, dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen, omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarden zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven die we net noemden.
14: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, hè, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren. En die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Hè, die gewoon een score halen van 80-90%. Bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
13: Ja, dat is ziek.
14: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook denk ik goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
13: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, wat moet ik doen?
14: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
13: Okay.
14: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Hè. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. Hè. We hebben net al

0: dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
1: Ja, ChatGPT.
0: Ja.
1: Sowieso.
0: Ja.
1: Ga ermee aan de gang.
0: Gratis versie.
1: Gratis versie. En wat ook gratis is, is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
0: Ja.
1: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
0: Ja.
1: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
0: Ja.
1: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft-programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows-knop, maar er zit een Copilot-knop.
0: Ja.
1: He, dus
0: het is eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
1: Precies. En het mooie van die hele Microsoft-omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
0: Ja.
1: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat ga jij nu als eerste doen?
0: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf, wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet.
1: Ja.
0: We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk, ik heb geen glazen bol, maar als je hier niet in verdiept, dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die lessen in ieder geval leren uit de transitie van het naar online tijdperk, toch Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog het hele retail, die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt en andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn, omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
1: Klopt.
0: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon. Dat werkte dat duurde een uur.
1: Ja.
0: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden. Nou ja, de
1: 5G.
0: 5G. Alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, ja. 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
1: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
0: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer en denken dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal voor hun huiswerken, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken.

0: of naar de Next Web, of naar e-merse, of in je regio.
1: Luister podcast.
0: Luister podcast. Praat met je kids, of met scholieren, of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders, anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Ja. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer. Wat jij net ook zei.
2: Ja.
0: Gebruik ChatGPT als Google.
2: Ja.
0: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja. En dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
1: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld.
0: Een 7-stappenplan?
1: Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen. Aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
0: Kost dat wat?
1: Nee. Kosteloos.
0: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis. En dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
1: Heel graag gedaan, hoor. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
3: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: ketten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
10: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen, onze financiering.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
13: Dit is New Business Radio. Listen today.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Ooh, I see everybody's here.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.